0: Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: Sophia.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Bijlmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober.

0: Oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Nou, dat is lief toch? Santa Esmeralda, jij hebt nu het jontje zo'n zondag en you're my everything. Een hele goede morgen. Het is sneunt morgen 8 uur geweest. En dan is het weer tijd voor het uur van Inkoop Omroep Zeeland. Ik hoop dat je lekker slipt, hè. En had je nog leest, de snoes en blauw lekker lezen. Of had je aan het brogje zitten lekker eten. Tot 9 uur maak ik de muziek weer van je draaien. Om te gerren de dag mooi op te starten. En dit keer bindt dit de London Beat, Bobby Vinton en Jackson Browne. De greep uit de Scott Kim in de Nederlandstalige Veskus. Je hebt een persoonlijk tintje. Daar vertel ik letter meer over. En er is ik weer de Country Double Play. Maar eerst is dit voor onze kleinskijf die de hele week hier kennen. En die is van de Troubadours. Ja, ze nemen ze zich. Wie erin zitten, dat hier ik witte mat, daar heb ik me even net in verdiepen. Excuses. Maar ze hebben wel een mooi versje maken. En dat heet ons liedje. En daar gaan we nog mooi van start. Leuk dat je erbij bent. Van het wol komt het Jochnoeren. Ben ik bij je.

Mattit Oors wie dit van Fisk en de Stereo Machine. En ze maken dit in 2021. Friske muziek hier bij Omroep Zeelt. En nou Nederlandse muziek. Dit is een nieuwe Raccoon en Dicht bij het vuur.

0: Wat is het toch een berg ongelooflijk mooie muziek maken hier in Nederland. Dit weer een mooi voorbeeld van Jack Jersey, het jongetje treinzantig. Het weer is Nederpopklassieker en Jen, I'm Calling. Ik wil op mijn schouder tikken, wat is er, Ron?
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Nou, inderdaad, daar is wel wat tijd voor, ben ik van mening ik. En dit keer in deze uitsturing kan je luisteren naar Tony Kerr en we beginnen met Lucy Billings.

0: En tot zover de country dubbelplayer. Je hebt een Tony Curran, Are You In Love With Me? En dat kwam in 2020. We begonnen dit twaalf mooi Lucy Billings. En dat verske dat heette Courage. En dat maken ze in 2014. Wil je zelf ook twee leuke country plaatsjes op een radio draait krijgen? Dat kan in een country dubbelplay. Met zo wat rustig binnen. Want ja, het is nog maar tussen nacht en jongen oren. Dus dan doen we net helemaal wiel. Dus rustige plaatsjes. Als je dat waar van Jere wollen. Je kan ze sturen naar aarde@home.nl. aarde@home.nl. Zet er even bij dat het voor het uur van Nienke bestemd is. Omroep Zeeltien het onderwerp. En dan kan het al hier in de water komen na je weekend. Kan het samen wijs dat jouw country dubbelplay op een radio draait wordt.
1: Hey Nienke,
0: goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en het is van Laura Tessor. En het verske dat heet Hyde Park.

0: Laura Tesoro, Jenje en Hyde Park, een nijplaat en is nog maar uit sinds vrede. Dus zie je de tipperaden van deze week.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Ik doe mijn Joodse schatkamer in de Nederlandstalige Veskes. En daarin gaan we rond de 2010. Arune Toos, die hier een reunie van het internaatwerk als liedsfamke verbleun heeft van 1980 tot 1982. 83, dat hier zat in reden. Maar het weer leuk om iedereen weer te zien. En zelfs een paar oud-leerkrachten werd we toen les van hier. En zelfs onze kleuterjuf van Doe weer er. En wat hebben we leuk bijkletst. Het weer een prachtige dag, vol met herinneringen. En er weer zelfs een groepsleidster die nog wist te vertellen wat ik al je die en net die in die tijd. Ja, nou, daar zullen we net al te volop in gaan. Maar het weer een onvriendelijke dag, maar een gouden randje. En dat die mij een beetje denken om dit versje van Jan Smit. En daar gaan we letterlijk en figuurlijk waarom in de tijd. En zo hiet het verskik. Waarom de 2010? Het verske beschrult wat anders dan dat ik het beleefd heb, maar het sentiment is er net minder om. Dit is de greep uit de schatkamer.

0: terug in de tijd. En het was zo'n mooie dag. En de man werd wij als eerste muziekles van kregen. In mijn geval pianoles. Die weer direct. En meneer de Jong die leert nog even jaren dat er het musiceren nog net verleerd wie. En we stien meisje al om een vleugel. Mooi mooi te dwaan en mooi te jong. Het was een groot feest al rond de tongen zie. Ja, dan denk je daar toch even weer om bij Jern van Saveske. En ik hier net missen won. Het was een prachtige reunie. Maar nou waarom nooit heet. Mooi mooie plaats van Jackson Browne. Lives in the Balance.
1: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

12 jaar oud in dit festival weer, maar het bloopt mooi in een stimmerjenje en er stiert net wat er stiert uit 2014. We blijven even in Friesland en ik maar naar muziek. Dit is Harm van der Meer en Jip Kanaal.

schitterende plaat van Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. Het weer de ene laatste plaatje bij Omroep Zeel. Dit weer het uur van Inke. Erik Klumper zit alweer kleren. Die neemt er straks hoor maar een praatje en een plaatje en gezellige muziek. En gezellige muziek, daar liet ik je maar achter. Dit is Cindy en Bert. Waarom een jontje en traaien zantig. En we letten kennen wat ik van zaterdagavond van Danny en Mieke. Maar dit is Cindy en Bert. En ik kom bald weer. Online weekend. Bedankt voor het haarkje. Goeie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni,

0: dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood natuurlijk en de Jackson. Jawel. Zo, we gaan het dus even hebben over de dorpfeesten. Kunnen die nog wel doorgaan met deze hoge prijzen? Want een beetje een feestzanger die vraagt wel heel wat geld hoor. De Snorkenbalk is voor een half uurtje 20.000 euro. En Mark Hoogkamer, die zit al boven de 15.000 euro. En dat alles in een half uurtje.

En er waren drie dames natuurlijk van Luf. Twee in een blauw pakje en één in een geel pakje. En dat was natuurlijk even Hated Greatest Lover. Nou, Boudewijn de Groot hier. En de

Rando was dat ook, rijden we hier en er was even Renate. Oké, ondanks dat het een droge, hete zomer was, is de wijnvoorraad wel goed. De wijnoos is heel goed. En het

Rot natuurlijk, Polka da Suka. Jazeker, dat alles hier bij Omroep Zilt. Wat hebben we meer? Vandaag is er ook een open dag bij Omroep. We kijken nemen achter de schermen van 12 tot 4 op de lange lijnbaan 14. Nou, door met de volgende. En dat is Dirk Meeldijk. Ik hou van dat leven.

En dan hebben we wat hoogtepunten van dat nieuws natuurlijk. De agrarische dagen, de Wars 26 was een geslaagd iets. Hallingen neemt afscheid van Aga Tichelaar. Plannen voor 25 appartementen aan de Stationsweg. En Friese brandweer beveiligt kazernes tegen inbraakgoor. Dan hebben we de programmering van Omroep Zilt van deze middag. Het uur van Nienke, dat heb je al gehoord. Een praatje en een plaatje, daar luister je nu naar. On Air, straks met Bert Herens. En dan hebben we afslag Hallingen, met daarom onder andere het burgerreform. Wiebe van Dijk over het afscheid van Are Tichelaar. Bram Jorritsen over de ongeschut van vanmiddag en vanavond. En Rob Tekema over wat er gebeurt in Melouk. En Bram Visser met zijn nieuwe single. En Jelle Boy met het weer. Dan gaan we verder met de Ziltemiddag om 1400 uur, ja, 2 uur. En dan om 1700 uur, 5 uur, de Borrel Time doen met John Koopmans. Nou, genoeg. We gaan weer eerst even verder met de muziek. De melkboerstaking was het toen. En toen was het.

Tim McNeil, ja zeker. En dat was even How Do You Do. En dit was het dan alweer. Dit was even een plaatje in de praatje. Muziek met Dirk is het donderdag weer. En dan ben ik er ook weer vanaf 10 uur. Volgende week, Tjerk en Nienke. Harry Nielsen nog even, tot besluit.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor, waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni, dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis.

0: vis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Goedemorgen. Je hoorde net Earth, Wind and Fire met, ja, ik denk misschien wel de meest gedraaide plaat in september, want ze zongen het over september. En eigenlijk de astronomische herfst is vandaag is begonnen. 23 september is dat begonnen. En toen heb ik dit lijstje gemaakt. En niet wetende, als je nu naar buiten kijkt, dat het bijna gewoon zomer is. Een geweldige nazomer zelfs. En ja, de meteorologische herfst is natuurlijk begonnen op 1 september tot en met 30 november. Dus ik heb een playlist gemaakt met een heleboel leuke herfstnummers. En dan gaat het ook over regen. Maar kijk eens naar buiten, jongens. Wat een dag is het vandaag. Het is heerlijk weer. Gisteren ook al. En dit gaat de hele week zo'n beetje door. Maar de Manic Street Preachers, die zingen wel over de herfst.

Niemand minder dan Neil Young van het album Harvest Moon. Het was zijn 19e studioalbum en het kwam uit in 1992. En je zou zeggen dat dat veel eerder was, dit nummer van Neil Young. Maar dat is niet zo, het is 1992 en het is dat zo, de Harvest Moon. Je ziet natuurlijk weer de moon op met de herfstdagen, dat het alweer eerder donker wordt. En 's morgens natuurlijk weer later licht wordt. Ja, dat is allemaal, dat hoort bij de herfst. En zo ook, zoals de jongens van Green Day ze zingen Wake Me Up Before When September Ends. Ik had een andere titel in het hoofd. Hier zijn ze, Green Day.

0: Dat was de script. En Rain, en ik zit naar buiten te kijken en ik denk, waar blijft die Rain? Maar de Rain komt gewoon niet. En in de studio is aankomen schuiven, niemand minder dan Tiede Dijkstra. Goedemorgen, Tiede.
1: Bert, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Heerlijk dat je er even bent. Ja. Want wij gaan vandaag natuurlijk weer op
1: wij gaan op vinyljacht. Ja, dat klopt, ja.
0: En Peter die zal ons ophalen hier vanuit de studio. Dus ik ben heel benieuwd.
1: En volgens mij komt Doris ook nog.
0: Gaat Doris ook mee?
1: Volgens mij gaat Doris ook nog mee. Hey, maar als ik naar buiten zit te kijken, je hebt het over Rain. Ik get in line for the sunshine van Ginger Ninja,
0: ik denk beter is. Ik beter kan aanpassen. Ja, ik zal straks even zoeken op YouTube of er nog wat andere muziek is.
1: Ja, precies.
0: Maar we gaan in ieder geval verder met Rain. En dan
1: je wilt heel graag regen.
0: En wie zingt erover? Only happy when it rains. En dat zingt Garbage.
1: Garbage, heerlijk.

0: herfstplaatje.
1: Buiten vallen de mussen dood van het dak.
0: Ik denk het wel, ja, want die vergissen zich ook. Travis hoorde je, and why does it always rain on me? En daarvoor de script met rain. En we gaan verder met onze heerlijke playlist voor de herfst. En
1: Raindrops keep falling on my head. Ja, dat origineel is volgens mij van Burt Bacharach, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat weet ik niet. Of het van B.J. Thomas, die is ook wel een tijdje.
1: Ja, ik weet niet wat B.J. Thomas is, maar volgens mij...
0: We gaan het opzoeken.
1: Ik ga het voor je opzoeken.
0: Ja, Raindrops keep falling on my head.

0: Wat gebeurt er in die... Oh.
1: Oh.
0: Dames en heren.
1: Nick Drake, dat was 1972.
0: 1972, de man is 2 jaar later overleden. Ja. Dat is, ja, hij is inmiddels zo lang weg, wat ik net tegen je zei, hij komt bijna weer terug.
1: Nou, en dit was Pink Moon. En ja, die moon die heeft natuurlijk veel met de herfst te maken.
0: Oh, dit is wel mooi, dit op achtergrond.
1: Ja, zeker.
0: Dit is alsof hij in het bos staat te presenteren.
1: Ja. Nou, zo. Maar dat kan ook met dit weer trouwens.
0: Dat kan ook prima met
1: Van
0: dit
1: Morrison
0: weer.
1: Gaat zingen voor je.
0: Och.
1: En gaat zingen over de Moon Dance.

0: Weet je wat het vreemde van dit nummer is? Het is mono op je koptelefoon. Ja, ik weet niet hoe dat thuis klinkt.
1: Maar ik denk, het is 68 is dit. En daarvoor was even Van Morrison, The Moondance.
0: Ja, precies.
1: Uit 1970.
0: Dus over 68 gesproken. Peter, goedemorgen.
2: Ja, bij mij is het ook maar 1-0. Maar dat komt op de andere oor.
1: Ja, precies. Misschien is even van het ochtend dat het 1-0 dicht zit.
2: Trouwens 66, hè?
0: Oh, ik zeg niks, sorry. Maar ik had over leeftijd.
2: 66.
0: Ik had niet over geboortejaar, maar over leeftijd.
1: We zijn bijna helemaal compleet, want niemand minder dan Doris.
0: Doris Breidenbach, goedemorgen.
1: Ik heb geen microfoons meer over eigenlijk. Je moet het even met iemand anders doen, Doris. We gaan nog steeds onze vinyljacht straks beginnen om na 11. Eerst dit programma nog even afmaken, want ja, dat moet natuurlijk ook. Want ja, we kunnen wel met z'n vieren allemaal weggaan. Maar het betekent wel dat hier iemand nog moet zitten om de muziek te draaien. En ik had een keurige playlist gemaakt over de herfst. En we kunnen het ook over de nieuwe album van U2 hebben. Condor Pasa of zo heet die? Zoiets?
0: El Condor Pasa.
1: Ja, zoiets.
0: El Condor Pasa.
1: Simon & Garfunkel.
0: Dat is Simon & Garfunkel, ja.
3: Ik zal het maar voor jonge liedjes in het Nederlands vertalen. Het carnaval van het licht.
1: Ja, precies. Dat was hem. En nou we het daar toch over hebben. Het is bijna herfst. Maar kijk naar buiten. Het is nog geen herfst. Hier is Justin Hayward en Forever Anthem.

0: Forever Anthem. Justin Hayward, ja. Ook in de film The
1: War of the Worlds.
2: The War of the Worlds, ja.
0: En wat zei hij er nog meer? Waar leek het nog meer op?
1: Alan Parsons, hè? Ja. Dat is absoluut Alan Parsons. Dat kan niet missen.
0: Helemaal. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit uur on air. De herfstmuziek heb ik het maar genoemd. Maar jongens, kijk naar buiten. De korte broek gaan we wel weer aan. De slippertjes eraan. Maar ja, we gaan. Als je in de herfst bent, wat ga je dan doen? Dan ga je het bos in. En als je het bos in gaat, dan moet je altijd aan een Forest denken. En niemand minder dan de Cure, daar gaan we mee eindigen. Maar dan heb ik nog wel één waar ik zelf bij geweest ben. Ja. Waar ik zelf ergens tussen het publiek stond. En dat was Pinkpop 2019.
3: Wij ook.
1: Ja, ik ook. Ik was er ook.
0: Tiere was er ook. En nog waarschijnlijk Doris ook.
3: Ja. Nog een opmerking.
1: We waren er met z'n vieren.
3: Nog een opmerking. Deze band, U2.
0: Ja?
1: Wie?
3: En The Cure, die bestaan inderdaad ook beide 50 jaar. Want ook The Cure, las ik vanochtend nog, is in 1976 begonnen.
0: Ja, wow. Ja, 50 jaar. Nou, we gaan dus eindigen met The Cure and The Forest live van Pinkpop. Jongens, bedankt voor het luisteren. Straks afslag Harlingen.
1: Ja, veel plezier.
0: Hoi, hoi.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73... en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wel een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelden over een eerdere toegangsban. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23.

0: graden. En tot zover het nieuws.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
3: Afslag Harlingen.

0: Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij Afslag Harlingen van 26 september 2026. We zijn bij u tot 1 uur. Ik had 7 weken vrij zomaar. Nou, heel ook bijzonder. Dat heb ik nooit gehad bij deze baas. Maar fijn dat ik weer even terug mag komen, want we hebben een boordevol programma. We beginnen zometeen met het Burgerforum met Greetje Haarsma, Jacob de Jong. En ik weet niet of zijn familielid Hans de Jong ook nog komt, maar die had het druk met vissen. Kade Sway, hij vertegenwoordigde Nederland op de Stockholm Junior Water Prize. En Wiebe van Dijk, die komt over het afscheid van Agen Tichelaar hier te praten. Daar was Jacob Twijnt er ook bij. We vragen Jacob zo ook even hoe dat was. Bram Jorissen met het laatste nieuws over Harlingen Ongeschut. Hij zei het actetelefoon opnem, want ik heb geen tiert. Nou, ik zei dat moest ook wel eens te valenteren. Dan kreeg je ook wel even bellen. Dus ik ben benieuwd. Rob Takema, u kent hem natuurlijk van zijn sessies in Milouk. Maar morgen ontvangt hij Inside McCartney in Milouk. Greetje, wat ben je druk? Lukt het allemaal? Microfoon aan, Kik. Mag dat? Van allebei?
1: Ja.
0: Wat is het allemaal lukt?
2: Ja hoor.
0: Oh, mooi. Bram Visser, hij heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Want wie s'nachts uit vissen gaat, die... Wat is het? Moet morgens net een droge?
2: Deze.
0: Ik weet, je lust het ook niet meer. Het weer met Jelle Boy en Ine Klinkenberg. En die praat over dansen vanaf 55 jaar in de muziekschool. Nou, dat is net wat voor jullie, Jacob en Greetje. Want jullie... En we deze respectabele leeftijd al gepasseerd, hè?
1: Dansen in een muziekschool. Ik was juist van plan om naar het Speakerhof toe te gaan om te dansen. Daar gaan ze ook dansles geven.
0: Heb ik zien, maar ik heb die mevrouw belt, maar die nam niet op. Dus die probeer ik later nog eens even in uitzending.
1: Dan kunnen we beter met z'n allen heen en misschien. Nou, dan kunnen we daar met een rollator heen en zo.
0: Maar kijk, wij hebben het over dansen, maar Jacob Twijnt, Jacob de Jong, die het over doensje.
1: Doensje, ja.
3: Doensje,
1: ook. Nou, mooi liedje, doensje, doensje.
0: Wist ook, ja? Van wie is dat?
1: Van... Nou, noem maar.
0: Luisteraars, als je nou denkt, wat is het een raar begin van Afslag Harlingen? Dat klopt, maar dit Burgerforum hebben we gedurende het hele jaar om de zoveel weken. En dan praten wij over allerlei toestanden in de wereld. En dan denkt u, wat heeft dit nou met de regionale omroep te maken? Nou, we hebben hier Jacob Twijnter en Greetje en dat is echt regio. Ben je nou een dansliefhebber?
3: Nee. Nee.
0: Nooit geweest?
3: Nooit geweest. Maar ik mag het wel... Dat echte doensje mag ik wel graag zien.
0: Ja. Maar dat echte doensje, want Greetje, jou komt uit de horeca. En Jacob, die is nou veel in de horeca geweest. Maar als we even teruggaan naar de beurs. Hadden jullie in de Vranijke Poort, hadden jullie daar ook wel...
1: Dansavonden.
0: Ja?
1: Jawel.
0: In de bovenzaal.
1: Jawel, was hartstikke mooi.
0: Nou. En wat speelde daar dan?
1: Nou, bandjes van, die jongens van Geldersma.
0: Oh ja.
1: Nou, pa dan en zijn vrouw. Hmm. Nou, en dan hadden we wel de Sam Brinko's uit Leeuwarden hadden we dan wel.
0: Dat was een
1: en,
0: hele goede muzikant, hè?
1: Ja, die waren er dan wel. Maar dat was wel altijd heel gezellig.
0: En druk bezocht?
1: Ja, toen die tiert wel. Ja, dan was er ook niks anders eigenlijk. Nou,
0: ging je jou wel dansen in die tiert?
1: Ik mag graag dansen in de beurs ook.
0: Ja?
1: Ja. Pieter en ik konden nog goed dansen, echt.
0: Ko Bonnema? Joppie van een fan?
1: Ja, zeker.
0: Kupers?
1: En dan, hij van Kupers. En dan had je nog Bensje uit Leeuwarden. Dat kwam er altijd.
0: Ben Molhalen. Friesland combo.
1: Ja, was hartstikke leuk. Ja.
0: Jacob, daar ging ze naar deze dongers, sorry, avonden toe?
3: Jawel.
0: Maar nooit, was nooit een vrouw die zei van... Jacob?
3: Die kwam wel bij me. En dan... dan moest wel mooi en... Maar ja, dan trap ik een peken op het jen en dan ben je het weer gebeurd.
0: Daar komt hij aan hoor, meneer Hans. Zou die ook in de gaten hebben dat hij in uitzending moet? Nee, hij zit er maar een beetje. Zou Minken moet sturen? Nee, ook niet. Die zit te slapen. Nou, welkom de koffiedames. Er zijn dit keer Greetje en Minken. Techniek, Kik Visser. Mijn naam is Henk-Jan Cornelissen. En daar komt hij, dames en heren. Jawel,
1: ja.
0: Hans de Jong.
1: Nou.
0: Applaus.
1: Hallo.
0: Hey, welkom Hans. We zijn even met een rondje begonnen. Zo niks aan de hand rondje. En het ging over dansen. Ben jij een danstype?
4: Ja, natuurlijk. Ik ben Michael Jackson, man. Yo.
0: Maar zou je de microfoon een beetje naar je toe willen trekken? Alsjeblieft, want dan kunnen mensen je thuis ook verstaan. Leuk dat je er bent trouwens.
4: Oh, dankjewel, ja. Jan.
0: Jij was druk in de weer met het vissen?
4: Ik was vanmorgen even op de Cotria.
0: En wat doe je daar dan, als ik vragen mag?
4: Even die touwtjes aanpakken van de jongens, hè?
0: Oké, okay, en dat...
4: En even mijn visjes ophalen.
0: Ja, dat is ook niet onbelangrijk.
4: Nee, dat is heel erg leuk.
0: Even naar de actualiteit, want we hadden het over dansen. Nou, dat punt hebben we wel afgehandeld. Ik las ook weer dat Nederland weer een aanvraag doet bij de Europese Unie om weer puls te vissen.
1: Ja.
0: Klopt dat, wat ik zeg?
1: Ja, dat zag ik ook.
0: Heb jij dat meegekregen, Hans?
1: Ja.
4: Dat heb ik meegekregen, maar dat is, gaat toch nooit gebeuren, hoor.
0: Waarom niet?
4: Omdat dat gewoon te efficiënt is volgens andere mensen. Het is natuurlijk een visserij waarbij je de allerminste brandstof uitstoot. Dus over uitstoot gesproken en milieuregeltjes, et cetera. En het is door het Europees Parlement natuurlijk aan de kant geschoven, dat pulsvissen. Maar ze hebben altijd zoveel praatjes over milieu. Behalve als het erop aankomt, dan trekken ze allemaal de melk op, zoals ze dat zeggen. Want anders geven ze niet thuis. Maar dat pulsvissen was uiterst efficiënt. De mensen waren veel eerder binnen. Het was zeer brandstofbesparend. En eigenlijk ook gewoon heel winstgevend daardoor.
0: Dat is dat jammer. Of een gemiste kans?
4: Dat is zeker een gemiste kans.
0: Verwacht jij over 25 of 50 jaar wel dat iedereen deze manier van vissen toepast?
4: Helemaal niet. Daar zijn ze in het Europees Parlement veel te star voor. En er zijn natuurlijk allemaal landen die allemaal gaan stemmen. Landen die totaal niks met de Noordzee te maken hebben. En die hebben allemaal een stem in dit kapitel. En dat gaat helemaal nergens over. En vooral die stem van die Fransen natuurlijk. Van die Franse beweging van een zekere mevrouw. Die dat deed. En als ik nou gewoon bekijk van wat eigenlijk de inhoud van haar was. Dat die hele zee geëlektrocuteerd werd. Maar we praten hier over milliamperes.
0: Ja.
4: We praten hier niet eens over amperes, we praten hier over milliamperes. Want het is maar een heel klein stroomstootje, meer niet.
0: Dan zou je toch zeggen dat die politici, dat zijn toch slimme mensen, dat die zich verkeerd laten informeren door...
4: Politici, slimme mensen. Nou, ik wil niet zeggen, maar wat er de laatste jaren hier in Nederland zit, dat doe ik onderaan mijn schoenen schrijven. Dan kan ik het eraf lopen in de kortste keren, want zo slim zijn die gasten niet. Ja, om hun eigen zakken te vullen, ja, daar zijn ze slim genoeg voor.
0: Nou, u heeft gezegd, meneer De Jong, hoe denkt u daarover? Andere meneer De Jong?
3: Ik kan nee, helemaal maar ingaan.
0: Weinig vertrouwen meer in de politiek?
3: Nou, dat is op een heel eigen pitje.
0: Ja.
3: Bij alle boetenloon en hier in Nederland. En ja, en neem nou eens premier. Die is vaker in boetenloon dan er hier in Nederland is.
0: Ja, want dat, ja, ik kijk wel alle praatprogramma's die er binnen. En ik kijk ze niet helemaal uit, maar dan spoel ik ze door. En ik hoor toch vaak, onze premier die is drukker met zijn selfies dan dat hij met het landbestuur bezig is.
3: Ja, dat klopt.
1: Nou, maar hij had wel eventjes, gisteren eventjes het spul terechtzetten over dat, hoe heet het? Over dat,
4: wat ICC. Was
1: dat
4: ook weer?
1: Ja, precies.
0: En internationaal strafhof.
1: Ja, maar dat vond ik wel goed. Dat vind ik knap dat hij dat een had. Klaar. Ze kan er daar niet alles mee bepalen in dat Amerika.
0: Heren. Heren,
3: nee,
0: wat zijn jullie
3: weer? Daar mag ik wel meertje in optreden.
1: Nou, precies.
0: Dat is toch mooi dat Nederland op de premier is standpunt.
4: Nou, je moet het gewoon zien. Dit is een extremiteit wat er nou aan het bewind is daar in Amerika.
1: Ook.
4: Dit hele spul is over een paar jaar gewoon volledig uitgerangeerd.
1: Weg.
4: En dan bennen we ook van Trump af.
1: Ja.
4: Want volgens mij is die man gewoon lichtelijk dement.
1: Ja, dat...
3: Lichtelijk.
0: Maar dat kunnen jullie wel zeggen, jongens. Maar dit komt toch weer...
3: Dat zegt hij ooit nog heel rechtig.
0: Ja, maar dit komt toch weer terug, hè. Want Trump die is al geweest. En toen kwam Biden. En toen kwam toch weer Trump. Kijk maar naar...
1: Ja, maar hij komt nou niet weer terug.
0: Hij komt niet meer terug. Maar er komt wel iemand uit zichzelfde bloedgroep.
1: Wij helpen dementen onder ons.
0: Wat wil dat zeggen?
1: Nou, gewoon. Dat is overal ze.
0: Ja.
4: En komt jullie trouwens... niemand meer uit de doelgroep van Trump in Amerika aan het bewind. Geloof dat nou voor
0: jongen,
4: deze man.
0: Ik hoop dat het allemaal gaat gebeuren. We hadden het over visserij. Visserijdagen. Hebben jullie op jullie manier visserijdagen nog met kregen? Of?
1: Ja, heel leuk. Wij hebben heel erg leuk gehad. Want wij hadden uitzending uit Loods 5.
0: En wij ben jou en Minke?
1: Minke en nou ja, goed. En Kik en Marlies en Albertus. En dat was heel erg gezellig. We hadden zelf koffie metgenomen van hier, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar we hebben best wel leuke gasten daar allemaal gehad. En we hadden die man van Omroep Friesland nog. Nou, was heel erg leuk.
0: Jacob, ben je daar nog op stap geweest?
3: Nee. Nee.
0: Nou...
3: Rustig.
0: Ik meen dat ik daar bij de reus zie, hè. Daar staat toch een bankje bij Elsinga.
3: Wanneer?
0: Visserijdagen.
3: Oh ja, nee, dat klopt.
0: Kijk, hebben we het nou over wie?
3: Ja, dat klopt.
0: Even erbij, ja.
3: Maar dat is gewoon elke keer prikken, want ja, wie ben Wietse der optreden?
0: Ja.
3: En wie ben Marcin Hazer humor, dat is geweldig.
0: Een soort reunie is het, hè?
1: Ja,
3: ja. En iedereen die krijgt wat mooi en wat en ik. Ja, dat is geweldig.
0: Hans Bakker, is visserijdag aan jou besteed?
4: Nou, ik heb er eigenlijk heel weinig mee. He, want voorheen natuurlijk, toen ik op zee zat, toen kon je alleen de zaterdag meemaken, om het maar zo te zeggen. Dan kwam je meestal ook nog zaterdagsmorgens binnen. En dan was je meestal wel aardig moe, om het maar zo te zeggen. Want vis is toch wat anders, zoals de meeste mensen denken. Het is best vrij inspannend.
0: Dat snap ik. Wordt het niet tijd dat we die naam visserijdagen veranderen in havendagen, harlingendagen? Wat heeft dit nog met visserij te maken?
1: Nee.
0: Of zeg jij als visser, jongens, die naam die moeten wij koesteren?
4: Ja. Nou, die naam is zo ver ingeburgerd door de hele provincie, zo gezegd. En ook nog wel vrij goed buiten de provincie. Dus laten we het nou gewoon zo lekker intact houden. Dan weten de mensen wat je bedoelt. En of het nou wel of niks met visserij te maken hebt, dat maakt mij niet uit.
1: Nee.
4: Het zijn gewoon hele gezellige dagen. Het is heel goed voor Harlingen. Dus laten we die visserijdagen er alsjeblieft inhouden. Want je kan daar op een hele goede manier dit prachtige mooie stadje op de plek zet waar het hoort.
1: Ja.
0: We sluiten af, want we moeten. Ja, de tijd die loopt. Hans, je zei het, hoeveel minuten hebben. Maar we hadden toch wel een redelijk aantal.
1: Nou, dan wil je dus toch nog even praten over die warmpromenade. Zeg dat dan even. Dat
0: warmpromenade, nog even snel.
1: Nou, die wordt hartstikke mooi. Dat ziet er prachtig uit. En dan kan ze mooi die auto's allemaal daar prachtig parkeren. En de ingang van de garage is nou anders worden. Nou, het ziet er hartstikke mooi
0: uit. Jacob de Jong, heb jij nog een mening over de.
3: Ja, wat ik nou zie, dat de kik om me heen ging, dat ziet er wel mooi uit.
1: Mooi.
0: Maar dan kan je geen vis meer halen bij de visboer als 55-plussers zijnde. Want dan moet je nou een stukje lopen.
3: Ja.
0: Nou.
3: Ja, maar dat red ik nou.
0: Dat is mooi, maar als dat straks niet meer kan, over een jaar of 20, dan hebben we een probleem. Hans, heb jij nog een mening hoe het daar allemaal komt bij de terminal van Doeksen?
4: Dat gaat er allemaal heel mooi uitzien. Maar als ik nou gewoon zie wat daar verkeerstechnisch aan de hand is, dat een verkeersregelaar daar de fietsen van de boot af moet gaan laten en dat soort. Laten ze nou aan de ene kant dat voetpad is, fietspad maken, aan de andere kant gewoon looppad, dan haal je een hele hoop stilstaand ronkend verkeer weg en dan wordt het alleen nog maar veiliger.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Zullen wij Hendrik Sietsma hier eens over informeren? Want,
1: die lust het hier wel naar, maar die lust het niet naar ons natuurlijk.
0: Nee, maar hij doet er niks met.
1: Hij doet er niks
3: mee. Misschien voor mij weinig.
0: Nou, misschien is het een oproep omdat de wethouder eens een keer gaat luisteren aan jullie.
4: Dit heet gewoon, dit nemen we mee in de vergadering en dan weet je wat er gaat gebeuren.
0: Hoort het ook onder het kopje weinig vertrouwen in de politiek?
1: Nou, gaat ze doen hier bij hun best wel allemaal een beetje.
4: In die gemeentelijke politiek hou ik altijd vertrouwen, maar zo te zeggen. Want dat doe je toch stemmen op de mensen die je denkt van, die doen het meest voor onze gemeente. Maar landelijk gezien is het natuurlijk gewoon één groot fiasco momenteel.
1: Precies.
0: Nou, dat gezegd hebben, dan sluiten wij maar weer af. Jacob de Jong. We zullen het toch even hebben over Agen. Dat was een mooie afscheid.
3: Ja, tegen bij tegen wie dat.
0: Ja?
1: Ja.
3: Dat is een mooie hartstikke goed regelen van zijn icoon.
0: Greetje?
3: Want dat
1: ja, weer. Hartstikke mooi, maar daar gaat Wiebe het straks even over hebben. Ja. Dat is wel leuk.
0: Mooi, dan vallen wij niet in herhaling, want dat willen we niet.
1: Nee, prima.
0: Bedankt, dit was de aftrap van het winterseizoen van het Journalistenforum Succes.
1: Ja,
0: of ben je ook journalist?
1: Nee jongens, zo geleerd ben ik niet.
0: Het Burgerforum. bedankt en heel graag tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Hans de Jong, Greetje Haarsma en Jacob de Jong. Tot de volgende keer. Kan je niet?

0: Nou ja, we hebben een gast en niet zomaar één, want hij heet Kade Sway. Zeg ik dat goed eigenlijk?
1: Ja, nou ja, Kade, ja, Sway, ja, Sway had je wel bijna... Ja, mag ik je gewoon je noemen?
0: Ja, graag ja. Zelfs.
1: Ja, nee, ja, Sway, ja, klopt, ja.
0: Maar hoe spreek je het uit dan?
1: Ja, eigenlijk, ik zeg zelf altijd Kade Sway, maar ik kom oorspronkelijk uit Myanmar. In het Nederlands zeg, ik bedoel, in Burmees zeggen we Sway, dus...
0: Oh.
1: Maar als ik met een Nederlands iemand praat, dan zeg ik gewoon Sway.
0: Waar kom je vandaan,
1: Sway? Uit Myanmar kom
0: en,
1: ik.
0: En hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Nou ja, de situatie in Myanmar is nooit altijd best geweest. En dat was in de tijd dat ik, ja, rond de tijd dat ik geboren werd, was dat ook niet zo. Toen zijn we hier gekomen uiteindelijk.
0: En waarom, even voor de mensen die dat niet weten, wat is er precies daar aan de hand bij in Myanmar?
1: Het is natuurlijk zo, altijd zo geweest. Het is een kolonie van het Verenigd Koninkrijk geweest in het verleden. Mm-hmm. En later zijn ze onafhankelijk geworden en heeft het leger best wel veel invloed gehad in Myanmar. En rond de jaren 2015 was er weer een soort democratie opkomst.
0: Ja.
1: En sinds 2021 is er een militaire coup gepleegd. En waardoor het leger weer aan de macht is. En gaat het nu eigenlijk weer een stuk slechter met Myanmar.
0: Maar is dat niet zo dat het leger tijdelijk zou zitten en vervolgens weer verkiezingen zou uitschuiven? Ze blijven natuurlijk lekker zitten.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ze schrijven nu ook af en toe weer verkiezingen uit. Maar ja, de uitslag staat eigenlijk al vast.
0: Hoe gaat het nu daar?
1: Nou ja,
0: heb je familie daar?
1: Ja, ik heb mijn familie die woont daar nog steeds. Ja, qua situatie gaat het niet al te best, maar zij hebben nog wel redelijk. Zij wonen in een grote stad en
0: ja.
1: Daar merken ze niet heel veel van de bomaanslagen en van alle erge dingen die gebeuren.
0: De reden waarom dat we je hebben uitgenodigd, jij hebt Nederland vertegenwoordigd op de Stockholm Junior Water Prize.
1: Ja.
0: Zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ja,
0: maar jij studeerde ergens in Leeuwarden.
1: Ja, klopt.
0: Ooit.
1: Ja. Ja.
0: Aan welke school?
1: Ik zat op het Beiersnaudé Gymnasium in Leeuwarden. Hmm. En daarbij heb ik een... ze waren verbonden aan Wetsus. En Wetsus die had een science honors programma, noemden ze dat. Dat is eigenlijk voor middelbare scholieren die geïnteresseerd zijn in wetenschap. Ja, gewoon echt de natuurwetenschappen.
0: Ja, en Wetsus is?
1: Wetsus is het watertechnologisch onderzoeksinstituut in Leeuwarden. Dat is dat... dat zit bij Van Hal, zit dat aan de Oostgoolweg en dichtbij Comenius Marienburg. En daar heb ik dus 3 jaar lang rondgelopen. Het eerste jaar heb ik samen met een onderzoeker onderzoek gedaan naar CO2 uit de lucht halen. En dat alweer gebruikt voor andere dingen. En vanaf mijn tweede jaar heb ik onderzoek gedaan naar zandfiltratie. En met name microplastics en medicijnresten en PFAS. En toen bleek dat PFAS goed te zijn en heel goed te werken en heel goed eruit gehaald te kunnen worden door zandfiltratie. En toen hebben we dus, heb ik het jaar erop dat onderzoek eigenlijk vervolgd. En op een gegeven moment moest ik in klas 5, toen zaten we in klas 5. En toen moest ik mijn profielwerkstuk ook al uitkiezen. Toen vroeg ik bij Wetsus van, zou ik meer onderzoek mogen doen? Want ik vind PFAS een hartstikke interessant onderwerp.
0: Ja.
1: En toen heb ik nog onderzoek gedaan naar bacteriën in rioolslip en oplosreacties. En daarmee heb ik mijn profielwerkstuk afgerond. En die heb ik ingestuurd voor de Stockholm, voor de Dutch Junior Water Prize. Dus dat is de Nederlandse voorronde voor de Stockholm Junior Water Prize.
0: Van waar die interesse in, wat is het, watermanagement?
1: Het was meer van, het werd zo aangeboden op ons school. En ik was een best wel nieuwsgierig type. En
0: maar je kan ook voor iets anders kiezen.
1: Ja, toevallig is Wetsus natuurlijk heel erg gefocust op water. En het was voor mij nog een hele open wereld, eigenlijk een hele nieuwe wereld. Want ik zat zelf in klas 3 toen. En toen dacht ik van, waarom ook niet? En het bleek hartstikke interessant te zijn. Een hartstikke groot probleem in de wereld. Want je hoort natuurlijk ook heel veel over ons water dat vervuild is. En over watertekorten.
0: Maar over die medicijnresten, hè? Ja. Want dat hoor je ook heel veel, heel vaak. En drugs, sporen in het water hoor je ook heel veel. Kunnen wij op termijn nog wel ons water uit de kraan halen?
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Ja, ik heb mezelf, mijn focus heeft helaas niet heel erg gelegen op medicijnresten, maar dat hetzelfde geldt eigenlijk ook voor PFAS. Er zitten zoveel schadelijke stoffen in ons water. Ik weet niet of je dat afgelopen week gelezen hebt van Greenpeace.
0: Ja, wij zitten hier in de goede hoek.
1: Nee,
0: ik hoor net dat jij in Amsterdam af en toe.
1: Ja, in Amsterdam zat ik in donkerrood, kwam in mijn mailbox. Dus dat was wel een beetje.
0: Wanneer kwam jij Kadee in aanraking met PFAS, dat je dacht van, kijk, want ik heb het idee dat ik als krantlezer en nieuwslezer dit de laatste tijd pas onder ogen krijg.
1: Ja, ik kwam er vooral mee in aanraking rond 2023, 2024, toen ik met dat onderzoek, dat was in mijn vierde klas, in mijn vierde klas toen ik begon aan het onderzoek over zandfiltratie. En toen begon het een beetje op te komen voor mijn gevoel. Want je had natuurlijk de situatie rondom de vliegbasis in Leeuwarden met het blusschuim. Waardoor ja, mensen hun kippen, ja, die mochten wel hun kippen houden. Maar het werd afgeraden om de eieren van die kippen te eten. En voor mijn gevoel is dat, zeg maar, sindsdien is het in een soort stijgende lijn dat mensen er juist meer, ja, dat mensen er juist, ja, angstiger voor zijn. Maar ook natuurlijk veel, ja, dat veel actueler.
0: Kun je simpel uitleggen wat PFAS inhoudt?
1: Nou, PFAS staat voor per polyfluor alkyls, per voor per
0: ja,
1: ja, dat is dus af, ja, ik zit even te bedenken hoe dat ook weer, ja, per, ja, nou, dus dat. En er zijn eigenlijk duizenden verschillende soorten stoffen. En wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze een koolstofatoom en een fluoratoom bevatten. En dat is dan, die twee atomen zijn dan verbonden aan elkaar in die moleculen. En het grappige en het unieke daarvan is dat het fluoratoom dat trekt zich heel erg aan het koolstofatoom. Waardoor zo'n binding heel lastig af te breken valt. Dus waardoor het heel handig is om bijvoorbeeld in pannen te gebruiken. Want doordat die moleculen lastig afbreken, kunnen ze vet en water afstoten. Dus daardoor blijft je vlees of blijft eetvoedsel minder
0: goed plakken. Mooie anti-aanbaklaag.
1: En om die reden wordt het ook bijvoorbeeld in regenjassen gebruikt. Zodat je regenjas droog blijft wanneer het regent. En, en natuurlijk wordt het ook in cosmetica producten gebruikt. Nou ja, natuurlijk, ja, om diezelfde eigenschap.
0: Ja.
1: En dat maakt het juist zo handig. Maar omdat ze zo moeilijk af te breken zijn, ja, blijft en als ons milieu ermee vervuild is, dan ja, blijft het ook in het milieu zitten. En het kan natuurlijk ook in ons lichaam terechtkomen. En het kan ook in ons lichaam opeenhopen, accumuleren, omdat ze zo moeilijk af te breken zijn. En dat kan dan weer voor die ziektes veroorzaken, zoals bijvoorbeeld kanker en ook bijvoorbeeld problemen rondom om je immuunsysteem. Dus om die reden zijn die zorgen, ja, worden die zorgen juist steeds groter.
0: En toen dacht jij van, ik ga hier maar eens in verdiepen.
1: Ja, toen was er een onderzoeker die vertelde van, nou ja, ik organiseer dus een project voor het onderzoeksprogramma en ik doe onderzoek naar zandfiltratie en ik wil ook PFAS verwijderen. En sindsdien ben ik in een soort PFAS, ja, ik noem het eigenlijk een soort PFAS-bus eigenlijk, ben ik ermee verder gegaan.
0: Ja, en die rijdt maar door?
1: Die rijdt maar door. Ook buiten mij om natuurlijk, wat hartstikke mooi is.
0: En dan had jij een manier gevonden om eventueel dat PFAS, die moleculen van elkaar los te weken, hoe moet ik het zien?
1: Nou, eigenlijk meer om het uit het water te verwijderen. Want ik heb dus onderzoek gedaan naar zandfiltratie en bacteriën en oplosreacties. En bij zandfiltratie merkte ik wel echt dat de PFAS-concentratie in het water afnam. Dus eigenlijk een bepaald soort type zand hadden we gecreëerd. En dat hebben we dus in water gestopt waarin PFAS zaten. En toen, je zag een soort before en after. En je zag dus echt dat de PFAS-concentratie was afgenomen met, ja, van in het beste geval rond 75-80%. En het fijne was natuurlijk dat het een best wel toegankelijke en goedkope methode is. Wat ook wel toe te passen zou kunnen zijn op ons huidige drinkwaterzuiveringsinstallaties.
0: Hoeveel procent zei ik er dan?
1: Ja, 75-80%. En verder heb ik nog onderzoek gedaan naar bacteriën in rioolslip. Dus we hebben eigenlijk gewoon rioolslip gepakt en er zaten bacteriën in. En daarin zagen we ook dat het rond de 85% PFAS afgenomen werd. En wat we nog niet goed hadden onderzocht was eigenlijk van, we hadden dus onderzoek gedaan met bacteriën die eigenlijk levendig waren, dus actieve bacteriën, en ook met inactieve bacteriën. Dus dat zijn eigenlijk de bacteriën waarvan alleen hun lichaampjes, hun celstructuren, heel structuren aanwezig waren. En we zagen dat bij de actieve bacteriën de afname hoger was dan bij de inactieve bacteriën. Dus ja, dat is best wel interessant. Want dan zou je eens kunnen vragen van, nou, doen die bacteriën zelf iets met die PFAS? Maar zover waren we destijds helaas niet gekomen.
0: Maar wel, je bent wel zover dat je uiteindelijk in Stockholm bent beland bij een of andere.
1: Ja. De Stockholm Junior Water Prize.
0: Zo heet dat.
1: Ja, dat
0: en dat zijn studenten uit verschillende landen, lijkt mij. Hoeveel?
1: Uit 37 landen die dan allemaal een project op het gebied van watertechnologie en water komen presteren in Stockholm.
0: Ja, en jij mocht je kunstje ook vertellen?
1: Ja, ik mocht mijn kunstje ook vertellen aan de juryleden. Het was een hartstikke unieke en mooie ervaring.
0: Hoe ziet zo'n jury eruit? Is dat een tafel met 30 juryleden? Of,
1: Nee, ik vond het veel gemoedelijker dan dat ik verwacht had. Want toen ik hier voor de Nederlandse voorronde moest presteren. En ik moest destijds ook presteren voor de Leeuwarden Krant, voor de LC Top Talent. Die heb ik toen ook gewonnen. En toen moest ik echt presteren voor een zaal met juryleden. Maar daar viel het best wel mee. Want je had eigenlijk drie schermen naast elkaar staan. Dat was in de Stockholm Waterfront. Dat was tijdens de World Water Week in Stockholm. Dus toen werd ook de Stockholm Water Prize, dus de prijs voor de volwassenen, uitgereikt. En ik mocht, ik had dus drie schermen naast elkaar staan. En je had eigenlijk een rooster gekregen met hoe laat je waar wij moesten presteren bij scherm A, B of C. En dan kreeg je gewoon een koptelefoontje op en dan kreeg je een microfoontje vast. En dan had je de juryleden, dat was een 1-3-tal en 2-2-tallen, die dan eigenlijk naar je presentatie gingen luisteren. En het was eigenlijk echt puur alleen voor de juryleden. Dus dat
0: vond je spannend?
1: Ja, ik vond het wel spannend, want het waren natuurlijk wel prominente waterfiguren. Het waren onderzoekers en het waren mensen vanuit de Verenigde Naties die onderzoek deden over water. Dus dat geeft wel een soort indruk van, oh, dit is wel, ja, deze mensen hebben er verstand van.
0: Ja, precies. Je bent tweede geworden?
1: Ja, nee, ik ben niet tweede geworden.
0: Je bent?
1: Ik heb niet gewonnen, helaas.
0: Nee, oké. Okay. Ook zo werkt het niet?
1: Ja, nee, zo werkt het niet. Het is gewoon echt alleen de hoofdprijs. Is alleen de hoofdprijs van 15.
0: Oh, en de rest, die mag gewoon... Die heeft daar leuk genieten.
1: Ja, ik heb daar wel heel veel connecties gemaakt op het gebied van watertechnologie. Ik heb het bedrijf Xylem gesproken. Dat is een best wel groot watertechgigant in de wereld. En zij zeiden ook van, oh, we zien, nou, je doet het, we zien dat je enthousiast bent. En je doet het naar onze mening prima. Dus ja. Wij zouden ook met jou door willen gaan. Dat soort connecties heb je daar wel gemaakt.
0: Maar er zitten dan bedrijven naar jou te trekken? Want die kijken naar de toekomst. Ja. Hey, die jongen die heeft wel talent. Die willen we binnenhalen.
1: Tenminste, zo die indruk kreeg ik wel, ja. Ja, dus dat was natuurlijk, dat is al heel uniek en heel mooi om te horen. En dat,
0: zitten daar nou ook commerciële partijen aan studenten te trekken?
1: Ja, ik zou zeggen, er zit natuurlijk wel zo'n gedachte. Ik denk natuurlijk, aan de ene kant is het natuurlijk wel zo'n gedachte achter, maar aan de andere kant vinden zij ook natuurlijk, en daarvoor zijn ze hier ook, het is ook natuurlijk meer een soort evenement om jongeren te stimuleren en om hun op zo'n manier aan te trekken dat ze ook zeg maar in de watertech willen gaan werken. Dus het is een beetje van beide wat, tenminste naar mijn idee.
0: Kadee, de tijd is om, kom je weer eens langs en wat doe je momenteel?
1: Ik studeer Beta Gamma aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is een interdisciplinaire studie, dus in het eerste jaar heb ik verschillende soorten vakken, van sociologische vakken tot aan natuurwetenschappelijke vakken. En vanaf mijn tweede jaar kan ik dan kiezen uit een van de 20, 24 majoren waarin je dan eigenlijk afstudeert. Dus je kan politicologie kiezen, maar ook biomedische wetenschappen, maar ook aardwetenschappen.
0: Oh ja, doe je op de Universiteit van Amsterdam?
1: Ja, op de Universiteit van Amsterdam, ja.
0: Heel erg bedankt voor jouw komst hier naartoe.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Ja, ik was even in de war met die tweede prijs. Ik had het je van harte gegund.
1: Oh ja,
0: maar
1: bedankt. Ja.
0: Heb ik, hoe ik eraan kom, weet ik ook niet. Maar dat maakt niet uit. Ja. Het was wel een mooie ervaring, lijkt me.
1: Ja, zeker, ja.
0: Volgende keer praten we verder.
1: Ja, gaan
0: we
1: doen.
0: Dankjewel voor je komst.
1: Ja, jou ook bedankt, hè.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afstand.

0: Ilse de Lange, so incredible. Wat is kickdruk aan het zwaaien, Wiebe? Wat doet hij?
1: Nou, ik moet die telefoon... die microfoon zich erbij doen.
0: Ja, dan verstaan ze je thuis, want dat is de bedoeling ook. Ze kun je tegenwoordig ook volgen op televisie, hè? Weet je dat?
1: Dan ja, leuk man. Nou, hij is eindelijk de knappe kerel.
0: Welk kanaal zitten wij eigenlijk? Kanaal 47 bij Cyril.
1: Ja, wel eens op.
0: En wat denk je dan?
1: Hartstikke leuk.
0: Oh, denk je niet wat oude hoe die leuk? Of kan het wat korter? Of kan het wat slimmer? Of?
1: Nou, ja, van alles wel.
0: Hmm.
1: Maar het is wel leuk.
0: Wiebe, waarom dat we die uitnodigd hebben? Agen Tichelaar is overleden.
1: Ja.
0: Agen Tichelaar is een van Jim, hè? Een van achter de Schouwburg.
1: Ja, hij is een van achter de Schouwburg.
0: Probeer eens uit te leggen voor de mensen die dat helemaal niet weten. Of dat later geboren binnen. Achter de Schouwburg was een volksbuurt.
1: Ja.
0: Een volkswiek. Wat voor rol speelde de familie Tichelaar bij jullie in de wiek?
1: Ik moet je eerst even één ding vragen. Kent nou Hans de Jong wel?
0: Ja. Jawel, ja. De weerman.
1: Ja.
0: Hans de Jong is een weerman van...
1: Die Jeanette was...
0: Ja, dat was Hans Bakker. Bakker, dat weet ik wel, je.
1: Ja. Is er weer niet bij, hè, met de Hans?
0: Ja, toevallig even niet een keer.
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Eigen die woonde bij ons, Ambachtsschoolstraat nummer 11. Hij woonde naast vrouw Willekes. Jan Braansma woonde naast hem. Later kwam de familie Knier naast hem te wonen. Ja, eigenlijk was... Ja, vanaf het begin was eigen hoorde er helemaal bij. Eigen kaatsen wel met, voetbalde wel met. En dat kon hij van beiden niet geweldig. Dus toen is hij maar aan het scheidsrechter gegaan. En ja, hij had drie broers natuurlijk. Looi, Lodewijk. Noemen ze die nou, Lodewijk. En Hermansje. En Jaapie. En ja... Dat waren allemaal mannen die woonden in de buurt. De Herman die zat op Welgelegen. En als er dan pauze was, de 12e tot 1, dan liep hij van naar huis. Maar dan moest hij staan tevreden natuurlijk, want dan moest hij om 1 uur er weer wezen. Dan moest hij weer aan het werk. Maar ja, ik geloof niet dat het fietsen kon. Maar, want Hagen die zat ook nooit op een fiets.
0: Nee, nou is het zijs.
1: Nee, en Hagen deed alles met ons met. Voetballen en kaatsen en ambassadeur het kaatsen. Ja, hij was gewoon een van ons. Die hoorde bij ons, een ADS'er.
0: En als je ADS'er bent, ging je in die tijd ook automatisch naar voetbalvereniging Harlingen? Of ging je Hagen ook naar C-Robben?
1: Ja. Nee, Hagen die ging overal heen. Hagen is in Hardline natuurlijk bij Harlingen. Maar hij ging ook wel bij C-Robben. Maar wij hebben ook een team gehad, hè, van achter de Schouwburg. Toen werden we vliegend kampioen. Maar daar zaten Eelke Lichthart in van Robin, Jantje Oudhuizen van Robin, Johnny Lichthart, Benny van Dijk van Harlingen onder andere, ik. Maar daar zaten ook de jongen van... we hadden ook een kapper hè, achter de Schouwburg, Kasper. En die deed met, en Appie de Vries die deed met. Dat waren allemaal zeerops. Dat was ver... Niet zoveel had niet. Maar dat is eigenlijk nooit meer een kwestie van opruimen. Dat is wel leuk om die zeerobbers.
0: En dat is Harlingers.
1: Dat is Harlingers.
0: Typisch Harlingers, opruimen.
1: Ja, ik was dan toen. Harlingen bij de voetbalclub Harlingen, die zeiden alles. En bij Robuur, die waren leuk, gezellig. En zeerobben, dat was zeerom. Anders is ook een beetje anders.
0: Ja, nou dat. Heel wel eens. Ik kan me herinneren dat Agen met oude Pjoek ook altijd in het zaalvoetbal was een scheidsrechter.
1: Ja. Ja, we hebben in Franeker wel verloten en dan waren Sip en ik bij. En, toen zei Sip, zullen we even naar het eerste aanleg een borrel halen? Ik zei, ja, dat kan hier niet, want dan zeggen ze er wat van. Nou, wij erheen. Maar ja, wat gebeurde er? Wij vergeten onze wedstrijd natuurlijk. Maar dat was niet erg hoor, want we kwamen terug en er stond Agen die stond al in het veld. En later zei hij, ik heb het maar even overgenomen. Toen ben wij weer weggegaan en toen had hij wat zes wedstrijden achter me gefloten. En die oude Pjoep, die floot ook rustig drie achtergaan. Maar die school ons wel uit.
0: Ja?
1: Ja, die school ons uit.
0: En die Jong, ook recent overleden, die hoorde ook voor me bij dat scheidsrechtersteam.
1: Sietse?
0: Ja?
1: Ja, Sietse was een hele goede, maar Sietse was ook een hele goede laatste man bij Harlingen. Een goede voetballer. Hij kwam bij FC weg. En was een hele goede voetballer. En dat was ook een goede scheidsrechter. Het is, ja, hij heeft nu wel met bedrijf voetballen, want dan heb ik wel eens een scoop gegeven, maar dat deed ik dan, had ze niet zagen. Dan kwam hij bij me en zei, dat moet doen wanneer ik het zie. Ja, hij vertaalt dat wel, niet? Nee, maar een goede scheidsrechter. En ook een aardige jongen. Je ziet ze wel, een heel aardige jongen. In de zaal waar die ook altijd met, ja.
0: Agen, die het jarenlang 50 jaar stempelt bij de Elfstedentocht, de fiets Elfstedentocht.
1: Ja.
0: En Agen was ook, wij hebben samen 35 jaar het horecakaatsen georganiseerd op de Voorstraat. En daar voor die titel op een laan en daarvoor bij de Waddenhal. Hij was ook altijd patiënt, hè?
1: Hij was met horeca, hij was er al s'morgens heel vroeg, hè. Dan leidde hij nog op die donder. En dan was Agen er al natuurlijk, want dan moesten de lijnen kalken.
0: Dat is helemaal, maar niet, dat was, helemaal niet waar was toch, zei
1: ze? Ja, wel.
0: Nee.
1: Ja. Want dat was altijd laat.
0: Dat klopt.
1: Maar dan was de leiding was er nog niet. En dan begon ze zelf te krieten. Dus te kalken. En bij de Bertus Nieuwenburg.
0: Kees op pad.
1: Polma, Kees op pad en Agen. Die de lijn krieten. Toen kwam ik. En ik zat van Fernand. Ik denk, die perken binnen smal. Dat kan zo niet. Nou, ik meet het. Ja hoor, een halve meter te smal. Ik zei toen in die Palma. Ik zei, hij heeft die perken al mee. Nou, dat gaat vrije. Wat verrot dat. Ja, maar ja, ik moest er weer langs de Malilien een halve meter verder. Dan. En Agen stond er maar bij te lachen. Agen had het lint trouwens. Dan moest het lint spannen, want we vonden die lijn wel recht. Hè. Maar dat trok Agen zo hard, dat trok het lint te spannen. Van Ooie Hielke was het ding trouwens.
0: En dan moest hij de contouren ging even doen, niet Palma?
1: Huh?
0: Nee, die eerste contouren even. Had het al niet over, de kiksmian al brandt het water. Maar
1: dat is van school heeft al aan.
0: Nee, de contouren, dat heb ik van Pollen al geleerd.
1: Wat dit had een contour?
0: Nou,
1: dan
0: had hij eerst even een paar stukjes even een lijstje.
1: Oh, streepjes.
0: Streepjes leggen, om, ja. Want dan waar die bang, dan waar die bang, daar stond weer op me ging schel.
1: Ja, ja, we moesten even de maat neerleggen, want dan ging je kalken. Maar ja, hij was veel vlugger dan ik natuurlijk.
0: Van de week was het afscheid van Agen. Het voor mij een prachtig afscheid had bij FC Harlingen. En die mensen hebben ook heel veel werk en hun best deed om een prachtig afscheid hem te bezorgen, toch?
1: Die jongens van de mes van Kas van Veen. En dat was geweldig. FC Harlingen, hartstikke geweldig. De mensen die er zaten, een mooie stad en wat. En ik vroeg beleefd, zing hij even met, want dat had hij eigenlijk graag willen. En dat deed natuurlijk heel ingetogen. Dat is wel leuk, nou, want meestal sta je voor...
0: De katsje viool?
1: Nou ja, nee. Oh. Dan sta je voor de mensen die brullen. En dat is ook leuk. En Jan ook, Jan Deelstra. En dat is ook echt geweldig. Dat is ook de enige Franeker die dat in het Harlingens doen kan. En dat heeft hij ook hartstikke mooi neemt. En ze hadden dat allemaal perfect. Die twee meisjes met die vier jongens die de kistje hadden. Ja, dat hartstikke mooi. Ze zaten allemaal in elkaar. Allemaal fotografen, de sprekers. Die man van Rekker en die jongen van Mulder. Het Lanekaart. Ja, geweldig. En heel emotioneel was het verhaal van Erik Sandberg. He, die kon het even niet aan, snik. Ik trouwens had het zelf ook, want ik moest beginnen te zingen. En ik heb het nog nooit gehad, maar ik was zo emotioneel van. En ik had de zenuwen. Ik zei, ik dacht, ik kon niet goed. En gelukkig zag ik Wietje staan. Ik zei, ga even met voor het geval dat ik... stilval, no? Dan kan stouwen sinds dat deur. Dat was gelukkig, de fietsenbuur ging met. En dat was allemaal een heel mooi regel. Op het kerkhof ook, daar hebben we nog even staan. Nou, Jan Deel de mens nog even toesproken. En die mevrouw die van de Veen. En dat was ook, toen zakte die. En dat is toch altijd een rood gezicht hoor, dat die. Die kist er dan naar beneden gaan, ja, dan ben ik kwijt. Maar ja, goed, aan de andere kant deed hij dan weer bij Herman. En, ja, dat was toch Herman, dat was zijn broer. Ja, Looi ook trouwens, daar ging hij ook wel heen. En dat vertelde hij ook altijd. Met veel respect en eerbied over Looi. En daar had hij ook een tikje van gehad, dat Looi, Lodewijk. Wij noemden maar gewoon Looi. Die jongen trouwens, die zoon van hem, die leek op. Die daar zat, die leek van ook hetzelfde figuur. Nee, het was zeer, zeg het goede woorden. Zeer.
0: Indrukwekkend.
1: Ja.
0: Bijzonder.
1: Ja. Alles steugelijk.
0: Liefdevol.
1: Ja. Ook. Ga even door.
0: Ja, ja, nou, Wiebe, ja. Wat gaan we missen aan Agen?
1: Alles. Aanstaan gaan we al naar het voetbal. En ik denk dat een hele hoop mensen teugenaar zien. Want er kwam ze velden en dan stond hij bij de cornervlaag bij de oude hek. En dan kwam ik eraan lopen en hé, hey, Van Dijk. En dan Haan en Tegelaar, want dat noemden we elkaar altijd bij de achternaam. Nou, dan had hij weer een verhaaltje waar hij vloot had, waar hij weet was. Nou, en dan ging hij staan te kijken. En hij bleef op dat hoekje staan. En dat deed hij nou niet meer. Je let altijd op, je passen. Je moest wat omdenken en zo. Nou, dat deden we allemaal natuurlijk. En dat is er nou niet meer. Dat is een heel gemis. Je zegt wel, dat heb ik ook in het stukje geschreven. Niemand is onmisbaar, maar ze kunnen zeggen wel hoor. De kerst wel eens een vinden die erop ligt, maar nooit hetzelfde bestaat niet. Die is er niet.
0: Dank Wiebe voor je komst. Aanstaande donderdag dan is de herhaling van de Schatkamer met Marlies van Bon en Age Tichelaar. Een herhaling van een paar jaar terug.
1: Oh, hij deed een plaatsje dan vragen?
0: Ja.
1: Oh, dankjewel. Dat is even luisteren. Ben
0: aanstaande donderdag bij Marlies. Eenmalig. Hij is niet in de herhaling. Hij is wel terug te luisteren via de app van Omroep Zilt.
1: Ja.
0: Dus iedereen die Age een warm hart toedraagt, luister even naar de Schatkamer. Aanstaande donderdag om 7 uur bij Omroep Zilt.
1: Dat mensen aan mijn eigen nog één keer horen willen.
0: Ja.
1: Aanstaande donderdag om 7 uur.
0: Bij wie? Wie presenteert dat?
1: Dat meisje van die politie.
0: Ja, van Evert.
1: Ja.
0: Ja, Marlies van Bon.
1: Ja.
0: Nou.
1: En een kind van Dijkstra. Dus
0: ja, zeker.
1: Zaadwinkel.
0: Is dat er niet werkt?
1: Ja, ik ga de zakken schoonmaken. In mijn badje met, weet je nog, Lamoniak, dat stikt dus de dievenmoot uit daar met die zakken in Sassen.
0: Ja, mooie herinneringen dan?
1: Ja, nou ja, altijd laat. En die ouwe die kwam, had hij met zijn dikke balkenak, nou, zo'n gematteerde balkenak, nou, die wat die bruin om mijn lipjes. Nou, dat was leuk. Ja, zeker.
0: Wiebe, dankjewel.
1: Alweer?
0: Ja, nou, ik denk, ik bedank je, maar anders krijg ik weer te horen dat ik je niet bedank. Deze dacht nou ook van de week weer een.
1: Ik word er brood van. Echt waar. Want ik heb kijk, Jan Visser. Ja, daar kon je niet heen. En Jan, Bram zien vader. En de een naar de ander. Ruud Grobe, zijn vrouw. Jongen, ik ben allemaal bekend, man. En dat is niet leuk. Ben ik allemaal achter de schouwburg. Hey, en je kan ook niet overal heen, dat red je niet op. Dat weet je wel, maar ja, dat red je niet op.
0: Omdat Shuffle praast, heb ik niet tijd om dat hele nummer te draaien van de HA10. Maar,
1: nou, dan haast me in de vrede nog weer. Met.
0: Eén wat anders. Met de visserijdag, de dinsdag voor de visserijdagen. Hè? Dat mooie, die mooie herdenking, toen is dat nummer ook ten gehore gebracht.
1: Ja.
0: Heeft veel reacties gehad?
1: Ja, dat is niet weten. Ja, ik moet het nou aan, zelfs in volgende maand in Eilst. Dan moet ik het zingen. Want ik krijg de Nico's die maakt even een stikje. Of Arie, Kupers. En dan zak ik het in Eilst. Ja, de hele hoop reacties.
0: Toen ben je ook een keer, dat vond ik nog zo bijzonder, bij een of andere omroep geweest. Op een vrijdagavond van de visserijdagen. Van 8 tot 12 las. Ik denk dat dit niks voor wie we 4 uur lang praten over.
1: Nee, we waren met kwartier klaar hoor.
0: Oh, dat was telefonisch of moesten we ergens naartoe?
1: Ja, nee, en ergens heen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hier. Maar
0: ja.
1: Nee, ik ga nergens heen. Nee, maar dat was wel. Ik heb binnen 5 radiozenders. Dat regelt daar is een beetje. Hè? Mm-hmm. Die belt die lui of die hebt die lui. Zo. En die bellen die dan. En dan moet 743 keer hetzelfde verhaal vertellen.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo. Maar dat hoort er allemaal bij wie
1: ja,
0: artiest zijnde.
1: Ja, artiesten.
0: We gaan een heel klein stukje luisteren van dit prachtige nummer. Want we gaan even bellen met Bram Joorsen. Want die heeft een stokje overgenomen van Karen en Willem. Wat betreft had ik het ongeschud.
1: Ja, dan moet vanavond even heen.
0: Waar ga je kijken? Moest ook iets doen trouwens? Zingen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Bram, zei ik. Dirk staat op boord bij Richie en bij Wil. Bij de Drie Breuren.
0: Oh, je moet vast ook het liedje zongen heeft.
1: Vleedjaars.
0: Ja.
1: Gezellig. Richie en Pop van de Meest. Willem een goede jongen.
0: Nou, dat ken je dan nog
1: dus daar zag ik het laatst van heen. Dan bleek ik even hangen.
0: Nou, bedankt Wiebe. Ik ben wel weer klaar met die.
1: Ja. Nou ja, dat ben ik mijn hele leven aan mijn tijd. Maar goed, dat is weer wat anders.
0: Zullen we dan maar afsluiten?
1: Ja.
0: We gaan een heel klein stukje luisteren naar de HA10.

0: Nou, dat was een abrupt einde van de HA10. Aan de telefoon hebben wij Bram Jorissen. Goedemorgen, Bram.
1: Goedemorgen.
0: Hé, wat fijn, want ik zou je een half uur van tevoren bellen, maar dat is niet lukt, want ik had druk op mijn manier. Maar nou is het nog veel drukker vandaag.
1: Nou, ik ben inderdaad overal en nergens vandaag.
0: Denkst ook waar ben ik aan begon?
1: Ja.
0: Okay. Bram Jorissen, dames en heren, jongens en meisjes, is een van de drie organisatoren van Had ik het ongeschud. Jullie hebben dit jaar het stokje overgenomen van Karen en Willard.
1: Ja.
0: Nou, het is prachtig weer. Daar kan het niet aan liggen, Bram.
1: Oh, het is wel echt heerlijk, ja. Dit belooft echt een heerlijke dag te worden, of een heerlijke avond. Over een paar minuten dan begint Kleintje ongeschud.
0: Ja.
1: Bij het Harmerspark. En nou, die hebben gewoon echt een heerlijke nazomerse dag.
0: Even kort, wat houdt dat in? Kleintje ongeschud?
1: Ja, dat is eigenlijk Harling ongeschud, alleen dan voor jeugd. En wat ze gaan doen is lekker in van die opblaasbare rubberbootjes gaan ze tegen elkaar wedstrijdjes varen. En er staat een heel leuk bandje van Pinkpop langs de kant. En er is wat te drinken, wat te eten. Nou, gewoon heel gezellig.
0: Ja, en dan vanavond het echte ongeschud, zeg maar.
1: Ja.
0: Jullie starten weer bij het podium aan de Zuid-Noordoosten Singel, moet ik zeggen.
1: Exact, bij de oude Zwijnenbootjes, hè?
0: Ja. Hey, en dan heb je ook een openingsact, of is dat nog geheim? Hoe gaat dat?
1: Nee, de openingsact, we hebben niet echt een openingsact. We gaan daar verzamelen. En als de mensen daar naartoe gaan, dan staat er langs de kant wel wat te spelen. Alvast om de mensen te verwelkomen. En dan doe ik even een heel kort woordje. Dat is in mijn geval vaak wel lastig. Maar ik ga het lekker kort houden. Ik heet iedereen welkom. Ik neem even natuurlijk wat spelregels door. En ook niet onbelangrijk.
0: Nee, maar weet je wat het is, Bram? Ze luisteren tof, maar voor de held.
1: 2 seconden. Maakt niet uit, maar het hoort er een beetje bij.
0: Zeker.
1: Dat je dat soort huishoudelijke mededelingen even doet. En wat ik ook niet heel onbelangrijk vind, is dat ik de sponsoren en de maatjes van Harling ongeschud wil bedanken voor hun steun. Want dankzij hun kan het ook vandaag weer doorgaan.
0: Kun je nog maatje worden eigenlijk?
1: Je mag altijd maatje worden van ongeschud.
0: Hoe vind je dan zo'n QR-code? Of hoe kun je dat geld overmaken?
1: Wij hebben op onze website, dat is Wat Evenementen, en dan is Wat met DT.
0: Ja.
1: Watevenementen.nl. En dan ga je naar het menu en dan staat daar maatje worden.
0: Okay.
1: En dan staat dat, wij zitten vanzelf, druk je op de rode knop en je mag helemaal zelf bepalen hoeveel je wilt doneren aan Harling ongeschud.
0: Nou, zegt het voort, beste lieve luisteraars. Bram, we hebben nog 3 minuten, dus dat komt mooi uit, want dat is wat lang verstof, zei het zelf. Maar dan moeten we er wel uit voor het journaal, dus daarom bel ik jou aan het einde van het eerste uur. We gaan het even heel kort hebben over vanavond, als je nog tijd hebt.
1: Ja,
0: oké.

0: hele leuke bandjes en hele fijne muziek.
1: Waar kun je vinden waar speelt, zeg maar?
0: Ja, we hebben ook op onze website kun je de timetable downloaden. Dus op watmetdtevenementen.nl.
1: Ja.
0: En dus dan kan je precies zien waar je moet zijn. Maar het leuke is dat we hebben de hele looproute hebben we ook versierd met slingers, met vlaggen, met fakkeltjes. Dus eigenlijk is het heel erg leuk om juist vanaf de Noordoostensingel het rondje helemaal mee te lopen. We hebben overal eten en drinken. Dus dat belooft echt een feestje te worden.
1: Nou, ik ga zeker meelopen dit jaar. Voor het eerst, meestal in een bootje. Maar Bram, nog even, hoe kun jij dan zorgen, want op een gegeven moment begin je. En dan heb je groep 1, die moet dan 3 kwartier wachten bij podium 1. Of mag je ook doorvaren?
0: Nee, we gaan met z'n allen. We gaan echt lekker met z'n allen. We hebben niet groepen. We gaan echt met een hele groep van hoofdpodium naar hoofdpodium.
1: Oh, oké. Zo werkt dat. En de slotact die begint?
0: De slotact die begint volgens mij rond 11 uur op de Noordoostensingel.
1: En er zijn genoeg hapjes en drankjes onderweg, begrijp ik.
0: Ah, jongen, dat is allemaal geregeld.
1: Mooi. Hey Bram, ik wens je heel veel succes samen met Alberto en een mevrouw doet ook nog mee.
0: Kirsten. Kirsten.
1: Ja, die ja. Sorry. Ja. Heel veel plezier. En hoop dat het allemaal goed gaat vanavond. En ik wens jullie nogmaals heel veel succes.
0: Dankjewel dat ik even in uitzending mocht komen.
1: Ja, fijn dat je opnam. Dankjewel Bram.
0: Ja. Yo,
1: hoi. Dit was hem het eerste uur. Wil ik je ook nog even wijzen op Dickie Power. Wiebe zei het al, die staat bij de 3 bruggen. En Dirk Kracht die reageerde, want die zei ik zie alleen maar Kik Visser in beeld. In plaats van Wiebe van Dijk of de presentator van dienst Henk-Jan Cornelissen. Nou, het is technisch nog niet helemaal voor elkaar, maar wij werken daaraan. Of ik niet, maar de mensen die er verstand van hebben. In het volgende uur hebben we Rob Takema, want hij ontvangt morgen Inside McCartney in Milouk. Bram Visser over zijn nieuwe nummer Wie 's nachts uit vissen gaat. Het weer met Jelle Boy en tot slot Ine Klinkenberg. Zij praat over dan.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyad vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine €0,5 goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Afslag Harlingen. Henk-Jan Cornelissen.
7: Ik

0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Afslag Hardingen van zaterdag 26 september 2026. Tot 1 uur zijn we bij u, zometeen met Rob Taak. Rob Taken, maar ik word er emotioneel van, Rob. Die zit hier al tegenover mij, want we gaan het hebben over McCartney. Nou, we hadden net een fan van McCartney, maar die probeert zich er weer onderweg te lullen. Hè? Ja. Maar dat is een ander verhaal.
1: Ja.
0: Bram Fischer, hij maakt ook muziek. Op zijn manier, over zijn nieuwe nummer Wie 's nachts uit vissen gaat. Het weer van Jelle Boy. Of ja, met Jelle Boy. En tot slot hebben wij, en dus wat voor jou Rob Takema, Ine Klinkenberg. Want die praat over dansen vanaf 55 jaar in de muziekschool. Dat is bij de Engelse Tuin, de muziekschool van de Stedelijke Muziekvereniging.
1: Ah, ja.
0: Doen ze ook volksdanser en zo. Ben jij trouwens een danstype?
1: Ik had juist, mijn grote hit was My Feet Won't Move. Weet je wel, dus ik kan niet dansen, ik hou niet van dansen. Dus,
0: nee. Dat was met jouw toenmalige band?
1: Met Fruitcake.
0: Ja.
1: Ja. Dus nee,
0: maar
1: nee.
0: Dat ik zit bedoel, je kan wel eens iets schrijven wat helemaal niet waar is.
1: Dat klopt, maar dit was uit het hart gegrepen.
0: Is het later ook nooit meer goed gekomen met jouw dansen?
1: Nee. Muzikanten dansen niet, hè? Dat ken je
0: is
1: ook wel, die uitspraak.
0: Ja, dat ken ik, ja zeker. Ja.
1: De Dijk. Die zingt ook iets, ik weet niet meer precies wat, maar die zingen ook zoiets, toch?
0: Ja.
1: Van, ja, nee. Nee, wij staan liever op het podium. Ja.
0: Ik hoorde vorige week zaterdag, ik heb tegen jou, nou gelogen is niet waar, maar ik heb heel even jouw gesprek met Albertus gehoord. Het enige wat ik hoorde is dat je afgelopen donderdag, het was dus vorige week donderdag, met Advendo in Franeker moest optreden met Edcilia Rumbly.
1: Ja.
0: Maar zijn we het ziek?
1: Ja, die had de blinde darm moest eruit.
0: Ach.
1: Dus, en dat duurt toch een paar weken voordat je daar
0: hersteld
1: van bent. Eerst dacht ze van, oh, dat gaat wel lukken. Maar als je moet zingen, dan werkt dat niet. Hè? Want je moet kracht zetten. Dus dat duurde langer. En gelukkig kwam Sherman Rouse.
0: Nou, dat is niet nou, de minste. Nee, dat wou ik net zeggen.
1: Ja.
0: En ja, stom dat ik ben. Ik kwam er pas later achter. Ik had er graag naartoe gewild. Maar toen was het al klaar. Toen
1: was
0: het afgelopen.
1: Ja.
0: Hoe was het weer?
1: 'S middags was het echt verschrikkelijk. Maar 's avonds viel het dan alsnog toch wel mee. En ze hebben een nieuwe tent daar. De mensen zitten gewoon netjes overdekt.
0: Ja.
1: Dus,
0: Was dat vroeger in open lucht? Want jij doet het al vele jaren toch, Rob?
1: Ja, ik doe het een aantal jaar nu. Ja. En ze hadden een ander soort tent, laat ik het zo zeggen. Die was van de zijkanten open, echt. En dus de wind, die waaide ze keihard doorheen. Dat wel, hoor.
0: Ja. Toch een beetje tochtig.
1: Het was nogal tochtig.
0: Nou ja, het is zat droog.
1: Ja, dat, op het podium. Hè. Dus dan,
0: ja. En wat is jouw rol en taak dan om samen met Advendo, met nog een aantal andere inhuurmuzikanten?
1: Ja, wij worden dan ingehuurd elk jaar.
0: En wie zijn
1: het,
0: wij? Wie
1: met
0: zijn
1: het
0: wij?
1: Combo. Dat is de drummer, de bassist, de pianist en ik.
0: Oké. Okay.
1: En met de bassist speel ik zondag dus die McCartney dingen.
0: Ja, want ik hoor dat jouw maatje ook er niet bij is zondag, hè?
1: Wietse?
0: Ja.
1: Nee, Wietse, daar speel ik vanavond mee. Want vanavond speel ik met Troubadour. Die band die ken je misschien ook. Wij spelen allemaal Crosby, Stills, Nash en jongachtige dingen.
0: Ja, ben ik geweest. Wat prachtig.
1: Ja. En daar spelen we vanavond mee in Noordwolde. Vlechttheater Noordwolde.
0: Hoe kom je daar dan op?
1: Ja, dat gaat dan via via.
0: En dan word je gevraagd of geboekt?
1: Ja.
0: Of,
1: ja. En wat ik begreep is dat er nog kaarten zijn. Dus bij deze Noordwolde, nou, dat is een kwartiertje rijden.
0: Ja, dat is wel drie kwartier. Dat is van mij. Nou, je bent sneller in Amsterdam dan in Noordwolde. Ik wil niet negatief doen, hoor.
1: Nee.
0: Ik gun jullie een hoop publiek.
1: Ja.
0: Maar weet je wel dat hier vanavond iets anders is in Harlingen?
1: Ja, dat mis ik heel vaak. Vorig jaar, toen was ik vrij en toen ging het ook door.
0: Ja, toen was het ook rot weer.
1: Was dat vorig jaar? Of was dat alweer twee jaar?
0: Nee, vorig jaar was die binnenroute, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: En ik mocht meevaren. Het was wat onaangenaam weer.
1: Okay.
0: Aan het begin. Aan het einde van de avond was prima.
1: Ja. Ik heb wel even gekeken. Ja, dat was hartstikke leuk. Maar meestal moet ik spelen. Dus dan werkt het niet. En zoals vandaag ook weer.
0: Maar we hadden het over Sherma. Heb je wel eens met Edcilia samen gewerkt?
1: Nee, dus daar keek ik eigenlijk naar uit. Maar ik heb met Sherma vroeger wel gespeeld. Dus dat was wel weer een heel leuk
0: In wat voor een samenstelling dan, Rob?
1: Dat was meer tijdens een soort van luxe jam sessie. En was zij ook een soort van special guest. En dus daar heb ik een paar keer met haar gespeeld. En ook toen ik een reunie had met mijn band Fruitcake, toen wilde ik ook een setje doen met allemaal bevriende muzikanten. En zij kwam toen ook gezellig. Ja. Dus het was heel leuk. Ja.
0: Aardige vrouw.
1: Ja.
0: Buiten dat is het ook fijn om met haar samen te werken. Zeker. Zeg maar, op muzikaal gebied.
1: Zeker. Ja. Ja, zij is heel flexibel. Muzikaal. En, want ze moest toch maar in een paar dagen tijd het repertoire van Ed Sida moesten.
0: Ja. Ja, dat is ook nog een dingetje. Want hoeveel nummers mocht zij ten gehoor brengen?
1: Nou, dat waren toch iets van tussen de 8 en 10 nummers, denk ik.
0: Oh, ja, toch wel serieus werk.
1: Ja, er waren toch een paar nummers bij die ze nog nooit gezongen had. Dus ja. Dus,
0: dat ging goed?
1: Ja, ging hartstikke goed. Dat was heel leuk.
0: En je kijkt terug op een... heb je nog meer optredens in het verschiet dat je zegt van... Goh, let daar even op, want dan kunnen wij daar natuurlijk even zo.
1: Ja, nou, er zijn wel wat dingen. Zoals over 3 weken spelen we met Troubadour hier in Harlingen. Maar dat is al uitverkocht, helaas. Of helaas, dat is heel fijn. Maar,
0: met Troubadour in?
1: Tony Holsbergen, u wel bekend.
0: Jazeker.
1: Die geeft jaarlijks huiskamerconcerten.
0: Oh, oké.
1: Okay. Kijk, nogal een groot huis.
0: Ja.
1: Passen best veel mensen in. En dit jaar waren wij aan de beurt. Om het zo maar eens te zeggen. En ja, dat loopt als een trein. Dus dat was binnen no time uitverkocht. Dus heel leuk.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Maar daar heb je dus niks aan.
0: Hebben we niks aan, maar...
1: Nee.
0: Er kunnen misschien 75 of 100 mensen in dat huis of zoiets? Wat denk je?
1: Nou, nee,
0: is minder.
1: Wel wat minder.
0: Nee, maakt niet uit. Maar...
1: En dan doen we 2 sets. Dus 2 keer dezelfde sets. Dus,
0: ja, maak ons maar even lekker. Maar heb je ook iets waar we wel iets aan hebben?
1: Zo uit mijn hoofd speel ik met Advendo weer.
0: Oh, oh.
1: Met kerst. Rond de kerst.
0: Ja, en in de Korenbeurs neem ik aan?
1: Nee, in de Martinikerk.
0: Oké. Okay.
1: In de Vraneker. En dan past ook weer 800 man past erin.
0: En wat wordt dan wat is dan het repertoire?
1: Daar komen de 4 tenoren langs, de 4 tenors van Nederland. En daar heb ik ook wel eens mee gespeeld met het vinden op het grote plein, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat beviel heel goed, dus die hebben ze weer gevraagd.
0: Hou je van het genre eigenlijk? Je mag nee zeggen. Nee hoor, ik hoor het al. Nee, laat maar.
1: Nou nee. Ja, het ene nummer wel, het andere nummer wat minder. Zo moet je het zien.
0: Ik hoorde vandaag op Radio 1 dat Stevie Wonder komt naar Nederland. Had ik helemaal niet meegekregen naar het Ziggo Dome.
1: Ja,
0: denk jij dan ook van, daar wil ik naartoe?
1: Eigenlijk wel, maar...
0: De kaartjes zijn zo duur dat je denkt, laat maar.
1: Ja, ik was de laatste keer naar Paul Simon en dat was €220.
0: Boom.
1: Ja, dus ja.
0: Ik heb nog niet gezien hoor, wat de kaartjes bij Stevie Wonder kosten, maar...
1: Ja, weet maar het gaat allemaal in het kader van 50-jarig jubileum van de Songs in the Key of Life. Zijn succesvolle dubbelalbum.
0: Ja.
1: Waar al die grote hits op staan. Dus op zich is dat natuurlijk een heel mooi dingetje.
0: Maar even over dat album, Rob, dat is toch een prachtig, een pareltje, zeg maar.
1: Ja.
0: Als je tenminste, ik hou van Stevie Wonder en de muziek die hij...
1: Ja, ik ook, ja. Ja, daar staan alleen maar hits op. Ik heb een podcast een tijdje gemaakt met mijn bevriende drummer Johannes Blanksma.
0: Oh, is hij nog terug te vinden?
1: Ja.
0: Waarom maak je daar nou niet eerder reclame voor?
1: Nou, dan bij deze.
0: Hoe kan ik dat vinden?
1: Baby Boomer Beats heet
0: het. Maar hoeveel afleveringen hebben jullie gemaakt dan?
1: We hebben 2 seizoenen gedaan.
0: Ach jongen, dat weet ik helemaal niet.
1: Nee, zo zie je maar. Baby Boomer Beats.
0: En had je wat aanhang?
1: Nou, wij maakten niet heel veel reclame. Het was meer ook voor onszelf een beetje gezellig. Ja. Maar, nou ja, er zijn er een paar, die zijn toch een paar 100 keer beluisterd, weet je wel. Dus voor zo'n klein dingetje is dat best leuk. En dan hebben we dus ook 1 podcast over Stevie Wonder gemaakt.
0: Ja, ik heb ook begrepen, maar dat weet ik niet zeker hoor, Rob. Ik heb het nog niet in verdiept, dat hij een nieuwe plaat heeft gemaakt.
1: Daar weet ik niks
0: Komen wij van. De volgende keer op terug.
1: Graag.
0: Net als Tosca Hoogdam.
1: Nou, dat wou
0: dus
1: ik zeggen.
0: Dus die parkeren we even.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar de dag van morgen. Want we moeten, daarvoor zit je hier eigenlijk. Om
1: wel,
0: even leuk aan te kondigen. Ja. Of de reclame te maken voor jouw concert morgen.
1: Juist. Morgen hebben we de muziek van Paul McCartney. En dan de muziek na de Beatles. Want veel mensen realiseren zich dat niet. Maar hij heeft na de Beatles veel meer platen verkocht dan met de Beatles, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk ook al 50 jaar lang dat hij solo muziek maakt. Hè? De man is 84 en hij heeft net weer een nieuwe plaat uit, een paar maanden geleden.
0: Heb je nog iets ervan beluisterd?
1: Jazeker. En het valt niet tegen, moet ik zeggen. Omdat hij... Ja, zijn stem gaat natuurlijk achteruit. Hè? Hij heeft een ander soort stem gekregen. Ja. En gelukkig houdt hij zich daar netjes aan op deze laatste plaat. Dan zingt hij gewoon naar vermogen. En het is best mooi nog.
0: Kijk, ik hoor jou eigenlijk zeggen dat er ook wel zangers of zangeressen zijn die daar niet rekening mee houden.
1: Nou, hij zelf doet natuurlijk, als hij nog live concerten doet, doet hij die oude hits ook nog. En sommige nummers denk ik, nou, misschien had je daar beter vanaf kunnen blijven, weet je wel. Want dat haalt hij niet meer en dan wordt dan, dat is toch zonde, vind ik dan, hè. Maar ja, aan de andere kant, dat zijn zijn nummers. Als hij er zin in heeft, moet hij dat lekker doen natuurlijk. Maar, ja.
0: Vroeger had je het over McCartney, maar die werd in één adem genoemd met Lennon.
1: Ja, klopt.
0: Lennon en McCartney.
1: Lennon en McCartney, ja. Ja. En ja, je moest, of je moest niet, maar
0: dat mensen... Dat was een soort keuze, hè, van de Beatles of de Stones of Lennon en McCartney. Maar hoe zie jij dat?
1: Nou, ik ga daar morgen ook iets over vertellen. Okay. Ja. Dus, maar, ik wil dat nog niet verraden.
0: Nee, dat is prima. Dan moet je morgen naar Milouk om 3:00.
1: Ja.
0: Zijn er nog kaarten?
1: Er zijn nog kaarten, maar dat loopt al lekker, moet ik zeggen.
0: Maar die Lennon, was die nou belangrijker voor die Beatles of McCartney? Of was dat een beetje een evenwicht? Of ga je dat morgen ook vertellen?
1: Ik ga daar wel iets meer over vertellen.
0: Want als je hier nou niks meer vertelt, dan hoef je ook niet meer uit te nodigen.
1: Maar mijn persoonlijke smaak is wel dat McCartney veel belangrijker was dan John Lennon.
0: Kun je uitleggen waarom?
1: Qua muziek. Hij was muzikaal gezien wat beter onderlegd. En hij ging ook wat meer op avontuur. En kijk, in de jaren 60 hebben ze natuurlijk al die popmuziek eigenlijk uitgevonden. Hè? Ze probeerden dingen. En nu, tegenwoordig, wordt het min of meer gekopieerd allemaal. Want je putt in ieder geval uit een mooi... verleden, om het zo maar te zeggen. En met name Paul McCartney, die ging altijd wel best wel ver daarin, hoor. Je kent dat nummer, heet dat niet Tomorrow Never Knows, met al die looptapes.
0: Als ik Beatles ja zeg, lieg ik, hoor. Dus ik weet
1: kan jou het schelen. Nee, ik zou het gewoon zeggen. Daar werkte hij dus met allemaal tapes, cassettetjes, om het zo maar te zeggen. Die
0: allemaal loopjes die...
1: Ja, en dan achter ze voren en heel psychedelisch.
0: Ja, ja.
1: Want... En daar kwam hij mee aan.
0: Ja.
1: Hij was, dat is maar een klein voorbeeld. Maar
0: een muzikaal brein.
1: Ja, hij speelt ook alle instrumenten. Ga ik ook nog wat over vertellen morgen. Die plaat Band on the Run. Een van zijn grote succesplaten.
0: Ja.
1: Solo met Wings, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En een paar leden van Wings, die een dag voordat ze op vliegtuig stapte die uit de band. En dat kon hij toch niet helemaal verkroppen. Toen dacht hij, ik speel gewoon lekker zelf alles in. En dat werd een van zijn grootste platen. Zo'n mannetje was het. En is het.
0: Ja. Morgen dus in Milouk om 3:00. Milouk,
1: 3:00 beginnen we.
0: Theater aan de Mittelmelaan in Harlingen.
1: Ja.
0: Om 3:00. Kaarten zijn via de site van Milouk verkrijgbaar.
1: Klopt.
0: En als er nog plek is in de herberg aan de deur.
1: Ja, dat lukt allemaal wel, hoor.
0: En
1: maar dat loopt wel lekker. De
0: entree is 21,50 uit mijn hoofd.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ja, ja. Geen geld.
0: Nee, voor weinig. Voor weinig. Maar wat wou ik nou zeggen eigenlijk? Ik weet het niet meer. Maar wat ik wel wil weten nog even. Je hebt nog 3 concerten in de planning, hè? In de Milouk.
1: Klopt. Dit seizoen doen we er iets minder. Omdat ik dan wat meer tijd heb om dat allemaal voor te bereiden. Want elke maand is best wel heftig om dat te doen. Dus we doen er 4. De eerste is dus McCartney. Daarna doen we weer een filmmuziekprogramma. Want ja, we hebben natuurlijk de vorige 2 jaar geleden... lang niet alle filmmuziek kunnen brengen. Hè? Dus
0: nee, ik denk dat je dan nog wel 50 jaar bezig bent.
1: Dat wou ik zeggen, ja. Er is nog zoveel moois om uit te putten. Dus dat gaan we weer doen. Dan hebben we op bezoek Martin Verdonk. Dat is een percussionist die met alle grote in de wereld heeft gespeeld. En ook in Nederland. En, dus dat wordt ook heel leuk. Dat wordt ook weer wat anders.
0: Tot slot.
1: Onze grote vriend Peter Thiehuis komt weer langs.
0: En, dat is in april volgens mij.
1: Ja, ja. En dan zit het seizoen erop, want in mei gaat iedereen alweer op vakantie. Ja. En, dus,
0: zie je dan, Rob?
1: Ja, dat wordt weer hartstikke mooi.
0: Ik wou je eigenlijk nog vragen, want dan kon ik net iets bedenken. Ben je nog bij de Blues Cruise geweest gisteravond?
1: Nee. Toevallig dat niet. Nee, maar jij vroeg waar kunnen we Rob Takerman bewonderen?
0: Kijk!
1: Met Jack Bottleneck in het Blues Festival. 1 november, dacht ik.
0: Ja. Zeker bij Albertus van der Plaats.
1: Juist.
0: In Milouk.
1: Ja.
0: Nou, ideaal voor jou.
1: Ja, thuiswedstrijd. Dus ik kan de spullen laten staan. Heerlijk.
0: Zullen we hier maar een eind aan breien aan dit fantastische gesprek?
1: Ja, het was weer
0: een memorabel. Het was weer een eer dat je hier was, Rob. Ik vind het altijd gezellig.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
1: Heel goed. Dank je wel.

0: Dit is wel wat van jou, Bram Visser. Kroegen in de hemel, Mart Hoogkamer.
1: Nou, zijn we daar nog maar even met wachten?
0: Ja. Dat is ook zo, maar je moet...
1: Ik geloof er niks van.
0: Nee, nou ja, maar het is wel mooi dat je erin geloven.
1: Dat is
0: een mooi vooruitzicht.
1: Er zijn wel meer sprookjes, ja.
0: Ja.
1: We doen het hier maar even.
0: Over vissen, haast het.
1: Ja, Bram Visser.
0: Ja.
1: Ja, dat ben ik.
0: Welkom, Bram. Dag is de nieuwe lied uitbracht. Wie s'nachts uit vissen gaat.
1: Ja.
0: Heb ik nou goed begrepen dat je dit met visserijdagen voor het eerst tegen horen hebt gebracht?
1: Ja, we hebben met Tobbedansen afgelopen zomer heb ik er wel in de try-out.
0: Met de tallships.
1: De tallships, ja. Heb ik de try-out even gedaan. Toen was echt zo vers van de pers. Van ja, we proberen hem live te zingen. Lukt me dat? Ja, dat lukte wel. En dat was eigenlijk, we moesten ook een clipje opnemen. En daar zit ook wel wat tijd in. En met Henk Waterlander. En dat moest geknipt en geplakt worden. En met visserijdagen wou ik het klaar hebben.
0: Even, wie is Henk Waterlander? Even voor de luisteraars.
1: Ja, die is producer. Die maakt videoclipjes. Oh. Gesprekken online. Van die podcast gebeuren. Ja, dat doet Henk.
0: Hij is de inhuurd.
1: Ja, die mensen moet je inhuren.
0: Die doen dat niet vergees.
1: Die doen niet vergees, nee. Maar ja, je kan zelf wel...
0: Maar wel kwalitatief goed?
1: Ja, zeker, zeker. Dat kennen mensen ook gewoon op YouTube zo meteen terug.
0: Ik heb het wel zien, maar ik doe net al, heb ik het nooit zien. En
1: oh, nee, maar dat vertel ik nou.
0: Oh ja, ze kan terugkijken op YouTube.
1: Ja, ja, DJ Brambo. En nou, dat hebben we ook met de Redders van de Zee. Dat hebben we 2 jaar geleden dat liedje gemaakt. Oeh. Met Donnie Plug uit Amuiden. Ja. De Redder, Donnie de Redder. Niet Donnie de Rapper, maar Donnie de Redder. Donnie de Redder. Die kan rappen, maar door niet te rappen, die kan niet redden. Snap je dat?
0: Ja, ik snap het. Okay. Maar waar gaat dit nummer over?
1: Wie s'nachts uit vissen gaat, moet 's ochtends de netten drogen.
0: Ja, nou, dat is toch een waarheid als een koe.
1: Ja, daar kan je ook een liedje over maken.
0: Over een koe?
1: Ja. Maar? Nee, maar dat is gewoon een leuk liedje. Arie Kuipers van de Zware Jongens. Dus maak hem die ook het lied van Wiebe geschreven heeft. Hij zei, ik heb wat leuks voor die. Zing het even in, zie je als dat voor die is. En als dat goed is, dan... Doe er maar wat met.
0: Ja.
1: Nou, dat hebben we dus deen. We hebben bij Dylan van der Veen in Wommels. Dylan van der Veen is de producer. Maar die maakt dus de muziek. De melodietjes, de muzieklijn. Die is onder andere bekend van Ik ben kachel, daarom dat ik waggel. Maar die jongen is er heel bekend met worden.
0: Oh.
1: Maar die kan het ook. Die maakt de muziekbanden weer van mij.
0: Ja.
1: Arie schrijft de tekst en Henk Waterlander maakt het filmpje en ik moet het even in. Oh,
0: er is een heel goed team om die heen.
1: Jazeker, ja.
0: Die meneer uit Wommels, zei dus?
1: Ja, Dylan van der Veen.
0: Ja, maar maakt hij ook gebruik van AI?
1: Nee, hij maakt het echt allemaal zelf.
0: Dus echte muziek?
1: Ja, kijk, misschien doen, ik hoor ook wel eens van andere producers, die doen wel met AI de vooropzet van hey, we even de muziekje erin, eruit. Dat zou je best kennen. Maar uiteindelijk is alles gecomponeerd. Wel met een computer.
0: Ja.
1: Maar niet even van, nou, ik gooi een paar steekwoorden erin en een rol erin.
0: Oh, want ik heb Wiebe eigenlijk ook niet gevraagd. Misschien wees jou dat. Wiebe zijn nieuwe nummer. Is daar ook gebruik? Want dat heeft Arie allemaal gemaakt, begreep ik, met Nico.
1: Ja, Nico Oudhuizen.
0: Is daar ook gebruik gemaakt van AI?
1: Ik verwacht het niet. Want zo is Nico niet. Die is ook een rasse muzikant. Dus die heeft vast een netwerk wel om die muziekband te laten maken. Of ook weer zo'n producer die het maakt. Maar ja. Ik geloof niet dat het AI gebeuren is.
0: Maar is het een ramp?
1: Nou, ja, het is toch zo ver een ramp. Ja, je krijgt wel heel veel vervuiling natuurlijk. Want iedereen kan een liedje maken. En er is helemaal niks mis met dat iedereen een liedje kan maken. Maar er gaan ook wel andere liedjes door ronden. En ja, dat kan iemand een klein kind van 9 jaar op je slaapkamer wel maken. Ja, slaat het aan. Ja, wat ga je er dan mee doen?
0: Maar dit liedje waar Stouw smaakt, is niet voor een kind van 9 jaar.
1: Nee, zeker. Nee, dat is wel een serieus nummer. En ik zat vorige week bij een collega's van Radio NL in de studio waar ik uitgenodigd.
0: Ja, dat heb ik begrepen. Dat was woensdag, toch?
1: Ja, het is goed opgepakt.
0: Maar hoe laat was Stouw daar, Bram?
1: Ik moest daar 2 uur wezen. Ik had mijn nichtje met Lisa. Die vinden het wakker interessant, dus wij naar de studio toe. En dan zat die,
0: waar is die studio?
1: Die studio zit in Sneek.
0: Oké.
1: Okay. Tegenover de Stolp.
0: Ja.
1: Nou, dat is een heel mooi. Daar zit ook Tukker FM en Waterstad FM. Oh. En alles zit daar, een heel media gebeuren. Een
0: soort omroep zilt me dan echter.
1: Nou, anders.
0: Nog mooier.
1: Anders. Gewoon, want hier zit ook allemaal keurig voor elkaar. Maar daar is het allemaal wat meerdere studio's.
0: Ja, oké. Maar goed, ook kwam staan. En daar is natuurlijk luisteraar van, van deze zender.
1: Ja. Ja,
0: oh, serieus?
1: Ja, dat luister ik ook naar. Als ik aan boord ben of ben aan het werk, dan heb ik die muziek op staan. Vind ik hartstikke leuk. En die man die geeft mij aan, Hessel Wijkstra was dat. Hij zei, ik ken hem helemaal niet. Nou, ik zei, Tred, ik daar ook niet. Ja, maar hij zei, de liedje is wel leuk. Hij zei, hij is dus plucht afgelopen week, 2 weken constant in het begin van het uur. even zijn trailer erin van wie s'nachts uit vissen gaat. Oh, maar dat wordt wel even landelijk even 14 dagen achter elkaar draaien. Dus ja. Dat vind je wel leuk, even, doen we wel even.
0: Nou, bijzonder toch?
1: Ja, dus ik krijg heel veel reacties.
0: Je bent al zo lang aan het zingen, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat is nou een beetje deur begint te breken.
1: Nou, dat hoeft er mij ook niet, maar ik heb er gewoon heel veel lol in. En als we nou een keer ergens moeten draaien, of iemand is een keer jaar een feestje en we waaien een keer aan met mijn pakje aan en een prukje op. En we zitten de tent in op stelten, dat is toch leuk.
0: Maar dit 's nachts uit vissen gaat, dat gaat dus over dat jou 's nachts vissen gaat, dan moet je overdag ook de netten drogen.
1: Ja, dan moet je 's ochtends wel weer wezen, een beetje fris en fruitig. En nou ja, goed, dat hoor je zo meteen wel, wat er allemaal in het liedje zit en er gebeurt van alles. En
0: maar
1: die clip is ook leuk.
0: Maar heeft niet mensen tegen je in het handjas
1: gaat? Nee, ik denk eerder dat het over mezelf gaat.
0: Ja, kan je die vinden in die tekst dan? Dat zo denk. Nou, dit is typisch Bram Visser.
1: Nee, dat ben wel meer die dat hebben. Ja.
0: Oh.
1: Je bent een beetje van het leven genieten dan. Dus ja, soms blijf je wel eens even ergens een half uur ergens langer hangen. Ja, dan.
0: Moet je dat morgens weer besturen?
1: Nou zo, daar kan ik ook een liedje over maken, denk ik dan.
0: Jongen, er zijn nog zoveel mooie liedjes te schrijven. Hè?
1: Nou ja, kijk vroeger toen bedrijven in de wijnstoep nog zaten, was het hartst verplicht dan met wie je bent te zingen. Wie begint naar zingen op zaterdag? Nou, dan moeten wij even, dan Dickie Power even, Wiet even. En dat mis ik eigenlijk wel een beetje. Dat is een
0: Teun Langerak.
1: Teun Langerak, uiteraard.
0: En we hadden ook nog, wees toch in die tijd, hadden we ook nog de bekende Friese zangeres Anneke Dauma,
1: ja,
0: niet te vergeten.
1: Ja, zeker.
0: Dat waren nog tijden.
1: Ja, en als die begon te zingen, dan hield ze nooit meer op.
0: Nee, en dan moest je de microfoon aanpakken.
1: Ja, en dan moest je de microfoon aanpakken. Nee, ik zeg niks.
0: Nee,
1: we hebben hele leuke tieren gehad. En dat mis ik wel een beetje. Dat was natuurlijk een honk en we tieren het tieren. En ja, dat, maar goed, dan moesten we met wie we weer zingen. Of we ben op pad geweest met, hoe noemen we onszelf, de Vibra's.
0: Ja.
1: De Wieb en Brammen. En de Cool aan een Gang.
0: Oh, de Vibra's, dat was bij de tennisbaan, weet je nog, met Klaas Bielsma en...
1: Ja, nou, daar hebben we dan al wel een boek over geschreven, ja, wat dat toen gebeurde.
0: De Lieuwe Jan met Cool aan een Gang en een mooi t-shirt binnenmaakt. Ja, inderdaad.
1: T-shirt binnenmaakt.
0: Een hele lange zangcarrière.
1: Nou, uiteindelijk ben we al heel lang bezig en zingen we mooi. Nee, we zingen mooi. Ben wie van ik? Die man is niet even aan. Ik doe het gewoon op mijn eigen manier.
0: Hoe typeert jou die zangtalent dan? Dat zei zelf van, ik zing niet mooi, maar...
1: Ja, het is meer entertaining. Ik ben altijd mijn leven lang disjockey geweest. Dus zingen, dat kwam er eigenlijk helemaal niet tevoren. We blaren wel dat net. Maar op een gegeven moment kwam er wel eens een keer een blokje dat we moesten zingen. En toen zei wie ben wij gaan zingen met aan de gang.
0: Hé, hey, maar wat vind je leuker, disjockey of zanger?
1: Ik vind 3-4 liedjes vind ik meer dan zat.
0: Oké.
1: Okay. En dan ga ik weer een plaatsje draaien, dat is lekker makkelijk. Nou, de geschiedenis van de muziek verandert je toch niet. Dus, er is zoveel mooie muziek uitgebracht in de jaren 80, 90, zero's. Dus er is nog genoeg om u te putten.
0: Wat heeft nou thuis aan als je met Leentje op een bank zit?
1: Nou ja, we waren net even chockerend. We hadden Jim op de radio. Maar dat hebben we wel vaker gezegd.
0: Maar buiten dat, maar qua muziek bedoel ik?
1: Ja, toch wel. De Hollandstaal, Radio NL of zo. 100% NL. Gewoon, dan hebben we even wat muziek erop.
0: Zie je net erbinnen. En daar heeft ook nog met Wietse en Wiebe bij het PC-café afgelopen zomer. Op de dinsdag voor de PC heen nog optreden.
1: Ja, voor... Ja, voor Dylan Drent, voor het afscheid had
0: Wiebe
1: een liedje
0: ombouwen. Oh, ja.
1: En Wiebe zei, hij zei, als je de tekst fout zingt, dan kom ik niet meer bij van het lachen. Nou, dan was maar één die tekst verkeerd zong, dat was hij zelf.
0: Ja, ik heb geluisterd, maar ik denk, dit gaat niet helemaal goed.
1: Nou ja, wij gingen wel goed, maar de technicus was niet helemaal...
0: Maar jullie hadden gewoon pech.
1: Ja, ik wel. We konden ook niet oefenen. We oefenen het zingen wel, maar hoe dat dan de eter in slingert, daar hebben wij geen grip op.
0: Is terug geluisterd?
1: Nee, ik had het blinde gaten. Nee, maar dat was ook heel leuk om te doen. En ja, het is toch mooi met die man alleen op pad. Dus,
0: Tuurlijk, prachtig. Hey, afgelopen woensdag, daar heb je de hele middag zitten. Misschien heb ik het al gevraagd dat ik het weer vergeten ben. Maar...
1: Nee, gewoon van 2 tot 3 ben ik in de uitzending geweest. En dan 2 blokjes van 5 minuten. Ik heb het ook over andere hobby's die ik erbij heb. Natuurlijk de reddingmaatschappij, waar we fanatiek met binnen al jaren 20. Nou, als Rionhof, Elfstedentocht.
0: Maar deze zender, hè, want dit nummer is in het Stadsfries of in het Nederlands?
1: Het is Nederlands.
0: Is dat voor het eerst, Bram? Want meestal is er altijd wel Harlinger elementen.
1: Dat deden we vaak wel even. De clips binnen hier op de haven opnomen. Maar we rollen het nou even breder uit in het Hollands. Dat hebben we met de Redders van de Zee ook nemen.
0: Ja, zeker.
1: Dan, heb je misschien kans dat je breder uitrolt wordt? Ja. Dat kan ik wel zien aan de hits op Spotify. Daar staat DJ Bram op. YouTube. Dan word je ook breder draaid. Word je ook breder gevonden.
0: Nou, maar is niet een idee dat Stoudy verhuurt voor een half uur? Want ik hoorde gisteren bij Vandaag in Zuid wat die topartiesten niet vragen per half uur.
1: Ja, dat vraag ik hetzelfde. Alleen ze boeken me niet. Nee, kom een keer een sjoutje tegen, dan doen we dat.
0: Er is ook weer een liedje over gemaakt, hè?
1: Ja, een sjoutje doen we hier, een sjoutje doen we daar. Dus we zien wat er gaat gebeuren. We doen het voor de lol. En ik heb natuurlijk mijn eigen werk gewoon nog, mijn metaalbedrijf, wat ik al 30 jaar doe. En dat hebben we de hand vol aan, mijn Leentje en ik. Ja. Dus dat is prima. En dit entertaining, lol, met de muziek, prima.
0: Waar is dit nummer te koop?
1: Hij is gewoon te streamen bij alle streamingsdiensten.
0: Dat is mogelijk. Nou, vroeger moest je naar Hompje, moest je daar geld voor in je leggen. Met liefde, hoor.
1: Ja, en dan mocht je aan die bar zitten, dan mocht je een plaatje opzetten.
0: Ja, luisteren met zijn koptel. Ja, die hebben ook koptel.
1: Ja, dan moest die man weer cd'tjes wisselen. Op een gegeven moment voelde zich gewoon bezwaar.
0: Ja,
1: en dan zes liedjes hadden ze en dan liep ik gewoon met niks op de deur. Ja. Ja, er allemaal wel weer in haalde, hoor.
0: Ja.
1: Maar zo ging dat. De platenbar was het echt, hè. Dat was leuk. Maar de tien ben natuurlijk hartstikke veranderd. En iedereen had wel Spotify in de buzen.
0: Maar het staat op Spotify.
1: Jazeker.
0: En ook op YouTube. De clip was
1: YouTube,
0: toen net al
1: verteld. iTunes, overal waar een streamingsdienst is, kan je de DJ Brambo vinden.
0: Heeft al belangstelling gehad van andere omroepen naast omroep?
1: Ja, ik heb al een paar interviews deed voor verschillende omroepen.
0: Meneer Koopmans zat hier net. Heeft hij nog zien? John Koopmans?
1: Nee, maar die heeft mij wel interviewd. Die heeft me wel gebeld.
0: Oké. Okay.
1: John, ja, ook, heb ook goed contact met Radio Continu. Draaien ze hem ook op. Heb je ook al gebeld. En ja, dat krijgt wat exposure en dat is gewoon leuk. En dat misschien wat gaat gebeuren of niks.
0: Heeft hier ook een bepaalde outfit bij? Want dan ben je meestal in die traditionele rode outfit.
1: Ja, prukje op.
0: Ja.
1: Ja, ik heb foute kennen. Mijn sixpack. En die sixpack heb ik nog steeds zien, maar alleen hij is verstopt.
0: Ja, hij is in rusten.
1: Nee, in rusten. Nee, maar de laatste met de visserijdagen ook. Op een gegeven moment werd het niet te warm, hoor. Dat haar op haar is. Dat ben ik niet gewend.
0: Nee, dat snap ik.
1: Een beetje uitsloven krijgt het
0: al. Nee, ik denk misschien bij dit nummer, daar zou als visser verkleed. Ja, de best al als de beste visser sowieso, maar
1: klopt.
0: Verkleed juist.
1: Ja, nee, dat doet gewoon Michel lijkt.
0: Oké. Bram, de komende tijd, heb je nog optredens? Dat we zeggen van daar kunnen we daar nog bewonderen? Of?
1: Nou, dat ben meer besloten dingen.
0: Ik doe eigenlijk een openbaar iets.
1: Nee, voor mij niet veel Huis de Duim geweest om te even draaien. November,
0: kunnen we helaas niet bij zijn?
1: Nee. Maar er zijn wel hele leuke sjoutjes, dus dat doen we.
0: Even voor de luisteraars die dat niet weten. Huis ter Duin, dat is in
1: Noordwijk.
0: Een prachtig hotel aan de Noordzee. Daar hebben jullie een gala van de KNRM. Een jaarlijks gala. En met het doel om heel veel geld op te halen.
1: Ja, de maritieme, de havenbaronnen, van alles zit daar, komt daar ook. En dat is een benefietavond. Nou, dan wordt er wel heel veel geld opgehaald voor de KNRM. En daarmee kunnen ze weer hun exploitatie bekosteren.
0: Dat is wel en dan is daar wel eerder optreden op het hoofdpodium?
1: Jazeker. Ja, ik ben de slotact.
0: Ja, maar dan maak je toch altijd de DJ? Dan maak je de avond af, zeg maar.
1: Ik maak, de afterparty doe ik altijd. En normaal ging het feest, dat hield om 12 uur op. En toen had ik een keer mijn muziekcomputer naar binnen smokkeld. En toen ging ik 12 uur zeker dingen zijn, stiekem eens even aan. En het jaar daarna weer. En op een gegeven moment, nou hebben we een feest van een 800 man.
0: En nou willen ze niet, nee, is het niet 800 man?
1: Ja, die hele zaal die loopt leeg. En die gaat door de foyer heen. En die gaat naar huis.
0: En de meesten blijven hangen.
1: De meesten blijven hangen en dan draaien wat leuke muziek.
0: Nou, heel veel plezier erbij, Bram. Dan mag je een eigen nummer even aankondigen. En dan vertel ik dat we daarna het weer krijgen met Jelle Boy. Maar eerst, dames en heren, Bram Visser. En hij kondigt zijn nummer nu aan.
1: Ja, dus voor de mensen, voor de luisteraars van Omroep Zilte, allemaal welkom. Hij is gewoon te streamen bij Spotify, YouTube. DJ Brambo, wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's ochtends de netten drogen.

0: agenda nu bij Afslag Harlingen. Live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Goedemiddag Jelle.
2: Goedemiddag Henk-Jan.
1: Jij is nou s'nachts wel eens vissen?
2: Nee.
1: Oh, wat saai.
2: Nee, ik zeg gewoon nee, want ik ga s'nachts nooit vissen. Ik lig s'nachts in mijn bedje.
1: Nee, maar het kan toch wel wezen dat ze een keer gezellig aan de borrel zit en blijft hangen en dan denk ik morgens, oh, wat heb ik nou weer deed?
2: Nee, dat doe ik niet meer. Die tijd die heb ik gehad, Henk-Jan. Dus nee, ik lig liever in mijn bedje, dan lig ik liever even in coma. En dan sta ik weer gezond op altijd.
1: Ja, jongen, dat zijn allemaal keuzes die je maakt in het leven, hè?
2: Ja, natuurlijk. Zeker, zeker.
1: Hoe is
2: jij
1: het,
2: wel dan?
1: Nou, af en toe nog wel eens. Het wordt wel steeds minder, hoor.
2: Oké. Okay.
1: Ja, maar goed, doe maar.
2: We worden ouder, hè?
1: Nou, gelukkig wel. Beste
2: oh,
1: Jelle.
2: Jammer genoeg.
1: Ja, zeker, maar je doet er niks aan. Beste nee. Jelle, wat wordt het weer vandaag?
2: Nou, we hadden vanmorgen, toen hadden we nog even last van een zwakke storing. Nou, die zwakke storing die veroorzaakte veel bewolking. Maar inmiddels dan is die storing vertrokken naar het oosten van Nederland. Dus voor de rest van de dag, dan ziet het er niet onaardig uit. We zien bewolking, we hebben ook zonnige momenten. Voor de rest van de dag, dan blijft het droog. De wind die waait uit het noorden, die is matig. En de temperatuur die wordt maximaal 20 graden, dus prima.
1: En vanavond, want we hebben vanavond hier, ja trouwens nu ook op dit moment al, Harlingen geschud, dat is een vaarevenement. Wat wordt de temperatuur vanavond?
2: Nou, vanavond en vannacht dan ligt er een uitloper van hoge druk over onze omgeving. Uiteraard gaat de temperatuur zakken. En vanavond dan hebben we in eerste instantie om 8 uur nog een temperatuur van een graad of 16. Maar uiteindelijk dan zal de temperatuur vannacht dalen naar een graad of 10. En ik zei het al, er ligt een uitloper van hoge druk over onze omgeving. En dat geeft dan een rustig weertype. De wind die is zwak tot matig. En er zijn bovendien ook nog flinke opklaringen.
1: Dan de dag van morgen, zondag, 27 september.
2: Ja, dan ligt er een storing over Ierland naar Engeland. En die storing die gaat dan voor een matige zuidenwind zorgen. En met die zuidenwind wordt er zeer zachte lucht aangevoerd. En het resultaat is morgenmiddag een maximale temperatuur van een graad of 21. Ja, ook weer een prima temperatuur. En ook het weerbeeld is nog prima. We hebben morgen een periode met zon. En ook morgen dan blijft het gewoon droog.
1: En volgende week wordt het prachtig weer, hè? Is dat een Indian Summer, of zodat ze dat noemen?
2: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Maar laten we eerst even kijken naar de baandag. Want die zwakke storing van Ierland naar Engeland, die trekt morgenavond dan trekt die naar onze omgeving. Maandag hebben we daar min of meer ook nog mee te maken. Maar zondagavond dan neemt vanuit het westen de bewolking toe. En later in de avond en in de nacht naar maandag, dan valt er plaatselijk ook een bui of een buitje. En maandag, dat wordt een dag met bewolking, ook af en toe wat zon. Nou, de kans op een buitje die blijft dan even bestaan. Maar ondanks dat hebben we maandag toch nog even een temperatuur van 21 graden. Ja, en de vooruitzichten, je zei het al, in Indian Summer, nou die hebben we dan 2 dagen. Tussen Schotland en IJsland, daar komt een diepe depressie te liggen. En die depressie die zorgt dan voor een zeer warme zuidelijke stroming. Dinsdag en woensdag, dat worden dagen met flink wat zon. En het wordt ook zeer warm voor de tijd van het jaar. En dan heb ik het over een maximale temperatuur, schrik niet, van 27 graden. Op de eilanden dus zal het wat minder warm zijn. Maar dat leveren wel dagrecords op, Henk-Jan.
1: Past dit ook weer in het plaatje, Jelle, van klimaatverandering?
2: Ja.
1: Of is dat...
2: probeert mij wat uit de tent te lokken. Maar het is ook een combinatie van oorzaak en gevolg. Oorzaak, dat komt doordat die depressie daar ligt. En die depressie die gaat voor de zuidenwind zorgen. Ja, in het zuiden van Europa, daar is het nog warm. Dus nee.
1: Nee, maar wist niet moed van altijd hierover te beginnen. Want als er maar een kleine extreme weersverandering is, dan heeft het ook te maken met de klimaat...
2: Het is altijd klimaatverandering. Is het droog, dan is het ineens klimaatverandering. En krijg je een jaar met veel neerslag. Ja, dat past dan ook wel in het beeld van klimaatverandering. Ik word er inderdaad wel een beetje moe van. Maar goed, we krijgen hoge temperaturen. En daarom zeggen we, het zullen wel dagrecords worden. Het dagrecord van Leeuwarden, dat staat op 24,7 graden. Dat is op 29 september. En 30 september, dat is 24,4 graden. En die temperaturen die zijn gemeten in 2011.
1: Oké. Dus?
2: Maar goed, je zei het al, Indian Summer. En ik zeg, ja, dat duurt maar 2 dagen. Want ja, die hoge temperaturen, die houden uiteraard geen stand. Want de frisse lucht vanuit het westen, die komt ook weer in actie. En dat zal waarschijnlijk gebeuren in de nacht van woensdag op donderdag en donderdag overdag. Dus dan hebben we woensdagavond een toenemende bewolking. Dan vallen er ook enkele buien. Donderdag, dan valt er ook wat regen of een enkele bui. En vrijdag, dan gaat het weer opknappen. Want dan krijgen we weer invloed van een nieuw hoogdrukgebied.
1: Nou.
2: En dan gaat de temperatuur uiteraard dalen. De normale temperatuur voor eind september, begin oktober is een graad of 17, 18. Ja. Nou, die temperaturen die krijgen we dan weer.
1: Ja, want we moeten ook natuurlijk, dat is even een feit, dat de zon natuurlijk al vroeg ondergaat. Vroeger dan 2 maanden terug.
2: Ja, precies. Ja. Om 8, als het een beetje bewolkt is, dan is het om 8 uur is het al donker. Dat klopt.
1: En dat heeft ook weer natuurlijk invloed op het weer, Jelleboy.
2: Ja, dat heeft ook invloed op het weer. Maar het is wel zo, en ja, je begint nu over dat die zon eronder is. Hadden we deze situatie in juni of juli gehad, dan had ik jou moeten vertellen dat het dan wel 35 graden zou kunnen worden.
1: Ja.
2: Dus ja, het scheelt dus wel met de zon.
1: Heb je verder nog iets dat je zegt, dat wil ik nog even kwijt?
2: Nee, ik wil verder niks kwijt. Ik heb jou verteld dat we dus dagrecords krijgen, dinsdag en woensdag. En voor de rest is het gewoon fantastisch mooi nazomerweer.
1: Ja, nog 1 vraag tot slot. We hadden het over vissen. Wie 's nachts gevist? Ben je al een visser?
2: Vroeger wel, hè? Maar ja, vroeger dat was heel wat jaartjes terug. En dan spreek ik over de 30, 40 jaar terug. Toen hadden we nog geen internet en toen hadden we nog geen mobiele telefoon. Maar toen moest je zelf wat van maken. Maar toen ging ik regelmatig wel even te vissen in het Opeinde Kanaal. Dat klopt.
1: Ja. Dus nu niet meer?
2: Nee, nu niet meer, nee.
1: Nou, dan hebben we het de volgende keer, hoor. Was het tegenwoordig allemaal uitvreesd? Even opzien, Harlingers. Jelleboy, mag ik je hartelijk danken voor jouw weerbericht deze week. En volgende week dan zit een andere collega hier weer.
2: Nou, dan hoor ik die andere collega wel. En dan zijn we reeds oktober.
1: Ja, en wij spreken elkaar over 14 dagen weer. Jelleboy, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Bij mij aan tafel zit hier mevrouw Ine Klinkenberg. Ja. Ine Klinkenberg, welkom.
1: Dank u.
0: Ine Klinkenberg, komt van Harlingen?
1: Ja. Ik dans op maandagochtend bij dansgroep De Hazenpas.
0: Ja.
1: Dat is werelddansen in Harlingen. En de locatie is Hoogstraat 55. Dat is in het gebouw van Stedelijk Muziekvereniging Harlingen.
0: Oké. Okay.
1: En de leeftijd is vanaf 55 jaar.
0: En hoe komt Ine Klinkenberg? Bent u een Harlinger?
1: Nou, van oorsprong niet.
0: Oké. Okay.
1: Ik woon sinds 4 jaar hier in Mittelum.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dat valt ook onder Harlingen.
0: En waar komt u vandaan?
1: Van oorsprong uit de Randstad.
0: En hoe komt, bent u dan hier in Harlingen verzeild
1: nou,
0: geraakt?
1: Nou, het kwam zo. We waren in Koudum kamperen. Want we konden niet naar Frankrijk.
0: Hmm.
1: Want het was corona. En dat beviel zo goed. Dat we rond gingen fietsen. Naar huizen zitten te kijken.
0: Ja.
1: En toen zeiden we, zullen we nog een stap maken? Want we waren alle twee uitgewerkt. En toen hebben we de stap gemaakt. En we hebben er geen spijt van.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Want het is natuurlijk hier een stuk rustiger dan in die Randstad.
1: Nou, daar gaat het ons om.
0: Ja, snap ik.
1: Ja.
0: In uw vorige woonplek, had u daar ook iets met dansen?
1: Nou, ik heb het altijd leuk gevonden, dansen.
0: Maar u zat niet actief nou, op een dans?
1: Ja, gewoon stijldansen.
0: Ja, precies.
1: Maar ik vond het hier wel leuk om werelddansen te gaan.
0: Ja. Vroeger danste u ook wedstrijden?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet.
1: Nee.
0: Maar vertel, wat is werelddansen?
1: Ja, werelddansen. Nou, dat zijn allemaal dansen over de hele wereld. Die we dansen. Vroeger noemden ze dat volksdansen.
0: Ja.
1: Nou, dat is nou een beetje oudbollig om te zeggen. Dus we noemen het nu werelddansen. En Kroatische dans.
0: Bijvoorbeeld Chinees of
1: Oekraïens. Nou, Chinees nog niet. Noors, Zweeds.
0: Oké. Okay.
1: En hoe
0: komen jullie aan die kennis? Of hebben jullie mensen die daar verstand van hebben?
1: Ja, die zijn daarvoor opgeleid. We dansen onder begeleiding van Yildau. En die woont even boven Leeuwarden. En die heeft ook dansgroepen rond Leeuwarden. En in Leeuwarden zelf. En ze heeft zelfs een dansgroep op de donderdagavond. Jonge mensen.
0: Ja.
1: Maar wij trekken niet zo makkelijk jonge mensen aan. Omdat wij 55 plus zijn.
0: Ja, maar dat doen jullie
1: maar
0: dan
1: maar de oudste is ook al 90.
0: Ja, maar
1: en rond de 70 en
0: even,
1: zo.
0: Even een survraag hoor van mij. Dat doen jullie ook zelf. Want je noemt jezelf 55 plus. Zeg dan, iedereen is welkom.
1: Ja, maar dat sluit niet zo goed aan.
0: Ik snap dat wel. Want die jongeren die denken nou niet, we gaan even leuk bij de Hazenpas wekelijks dansen.
1: Nee, dus daarom trekken we een bepaalde categorie.
0: En daarom zeg je 55
1: plus. Een grens 55 jaar. En ouder.
0: Nou, prima.
1: Als je 90 bent en je voelt je nog fit. Ja. Nou, en en met dansen blijf je fit.
0: U doet dat in de muziekschool, het gebouw van de Stedelijke Muziekvereniging.
1: Op de maandagochtend. We beginnen om 9:30 tot 11:30. Met een half uur koffiepauze.
0: Oh, dat is altijd leuk.
1: Ja, en de contributie is €17 per maand.
0: Want er moet ook iemand betaald worden hiervan. Ja. En de huur moet betaald worden.
1: Ja, en we zijn met 20 leden. Uitsluitend vrouwen. In het verleden hebben ook wel mannen gedanst.
0: Ja.
1: Maar ja, die zijn zoetjes aan verdwenen. Dus ja, we zoeken toch ook nieuwe leden, zodat de contributie constant kan blijven.
0: Waarom zouden die mannen niet naar houden mannen niet van dansen, laat ik het zo vragen?
1: Ja, er zijn wel mannen die ervan houden. Maar veel voelen zich toch niet in thuis in zo'n grote groep die alleen uit vrouwen bestaat.
0: Nee, dan heb je dat weer.
1: Ja. Ja,
0: en Harlingen is natuurlijk een kleine gemeenschap.
1: Het zou mooi zijn als we 20 mannen treffen.
0: Ja.
1: Want ja, nu moet de helft altijd voor man dansen en de andere helft voor vrouw.
0: Want jullie doen bij dat werelddansen ook stijldansen, begrijp ik?
1: Nee, een soort paardansen.
0: Oh ja.
1: Sommige dansen die lenen zich niet ervoor, maar andere dansen wel. Dan ben je echt een setje met z'n tweeën.
0: Het is ook mooi dat je wekelijks even leuk bijklets onder de koffie. Zo krijg je misschien ook nieuwe vriendschappen.
1: Ja, ook. Het is heel gezellig en dat Dansen werkt ook verbindend. En het houdt je fit.
0: Dat is een ding wat zeker is.
1: Want je bent 2 uur aan het dansen, zo'n beetje. Ja.
0: Zat u vroeger ook op dansles toen u jong was?
1: Ja. Op stijldansen dan.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En dat heeft u fit gehouden, laat ik het zo zeggen. Of...
1: Ja, ik deed ook andere sporten, onder andere kanoën.
0: Ja?
1: Dus, ja.
0: Bent u nog actief?
1: Fietsen.
0: U nog actief met sporten?
1: Nou, met fietsen ben ik wel actief, ja.
0: Was u ook een type die vroeger naar de discotheken ging, de bar dancing, om lekker disco te dansen?
1: Nou,
0: of is dat aan u
1: ik heb wel
0: voorbij
1: bij,
0: gegaan?
1: Nou ja, ik was een boerendochter, dus we gingen altijd wel... Dansen met de plattelandsjeugd.
0: Oh ja.
1: Heb je van die grote feesten met muziek.
0: Ja.
1: Ja, ook.
0: En dan geniet u nog steeds aan... Denkt u nog wel eens aan terug, aan die mooie tijd?
1: Nou, ja, het was leuk, maar ja.
0: Ik hoorde geen enthousiasme.
1: Jawel hoor, het was leuk.
0: Oké. Okay. Ja. U heeft nog meer opgeschreven, want we hebben afgesproken... U komt hier over een maand of 3 weer. Dan gaat u weer vertellen over jullie mooie dansclub De Hazenpas.
1: Ja.
0: Maar u wou nog wat meer informatie verstrekken, begrijp ik?
1: Ja, nou, dans is verbindend en het is goed voor het lichaam. Want je bent in beweging. En ja, een mens is gemaakt om te bewegen. Dus zolang je beweegt, blijf je gezond op hoge leeftijd.
0: Ja.
1: En het is ook goed voor de geest. Want je moet elk pasje onthouden.
0: Ja.
1: Maar Jildau, die danseres onder begeleiding dan... Ja. Dansen we met Dildo. Die herhaalt steeds. En doet voor. Dus oefening badkunst.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja. En als het herhaald wordt, dan zit het er misschien in.
1: Ja.
0: Het pasje.
1: Ja, zo komt het langzaam maar zeker erin, een dans.
0: Hebben jullie ook een soort opwarmronde 's ochtends? Dat jullie even de spieren...
1: Ja. En na de koffie gaan we ook een beetje lijn dansen.
0: Oké. Okay.
1: Dat is ook leuk. Om even weer lekker los te gaan.
0: Nou zit ik al jaren bij deze omroep, zeg maar. En daarvoor Radio Stadhark. Maar die Hazenpas, volgens mij bestaat die al heel lang.
1: Ja, we zijn een dansgroep die al meer dan 50 jaar bestaat. Want van 1973 is het gestart. En in 2023 hebben we het jubileum gevierd, 50 jaar.
0: Dat is tenminste aan mij voorbij gegaan, helaas. Hebben jullie nog iets bijzonders gedaan toen, 3 jaar terug?
1: Ja, dat is uitgebreid gevierd. En we hebben dit boekje samengesteld.
0: Ja.
1: En daar staan allemaal foto's in van de afgelopen 50 jaar.
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Er staan ook heel veel mensen in die niet meer onder ons zijn, helaas.
1: Ja, ook.
0: En dat hoort er ook allemaal bij natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat heb je toch met die leeftijdsgroep te maken. En daarom willen we graag nieuwe leden.
0: Dat snap ik. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Nou, ze kunnen mij gewoon bellen via het oproepje in de Harlingenkrant.
0: Ja.
1: Of ze komen maandagochtend gewoon kijken om 9:30.
0: Ja.
1: En dan mogen ze gewoon meedoen of kijken wat ze willen. En kijken of het wat voor hun is.
0: Nog even terug naar jullie jubileum, 50 jaar. Hadden jullie nog een feestavond of zo? Of was dat alleen het boekje?
1: Nou, het boekje en we hebben het wel gevierd. Met een uitje.
0: Oh ja.
1: Ja, en er staan allemaal dansgroepen in van de afgelopen jaren.
0: Ja. Ik hoor muziek op mijn koptelefoon kijken.

0: Ja, ze waren heel creatief bezig.
1: Hoeveel leden had de Hazenpas in 1973?
0: Oh, dat denk zou u? Ik niet 1, 2, 3 weten.
1: U komt weer terug over een maand of drie. Dan maakt u weer reclame voor die mooie dansgroep.
0: Ja, ga ik doen.
1: Want we moeten het wel onder de aandacht houden, want dit mag niet verloren gaan.
0: Nee, zeker niet.
1: Heel hartelijk dank voor uw komst.
0: Het is altijd heel gezellig.
1: Vond u het hier ook gezellig?
0: Ja, ik vond het hier ook heel gezellig.
1: Nou, als u maar weet dat u altijd welkom bent.
0: Nou, dank u wel. Dan kom ik nog weer eens terug.
1: Heel graag. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit was Ina Klinkenberg van dansgroep De Hazenpas. En u bent daar...
2: Uit
1: Harlingen? Uit Harlingen, jawel. Uit Harlingen. U bent daar welkom, want dat heeft u al gehoord. Dit was Afslag Harlingen voor deze zaterdag, de 26e september. Na het nieuws Siltemiddag, Kik. Dat neem ik maar aan, want er wordt vast gevoetbald. Vanavond om 5 uur, vanmiddag om 5 uur. John Koopmans met zijn gezellige muziekprogramma. Greetje Haarsma en Minke van der Meer verzorgden de koffie, de thee en de lekkere koekjes. Kik Visser die deze techniek en muziekkeus. En mijn naam is Henk-Jan Cornelissen. Volgende week is Afslag Harlingen weer om 11 uur. Ik wens u nog een heel mooi weekend en graag tot dan.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker één persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Zomeren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Goedemiddag luisteraars, het is zaterdagmiddag 2 uur en dat betekent dat het tijd is voor de Zildermiddag van zaterdag 26 september met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Franeker bij je tot 5 uur vanmiddag en technisch hart van deze aflevering is Leo Boetes. En voor ik ga vertellen wat we allemaal op het programma hebben staan, zeg ik even iets tegen mijn technicus. Want ik hoor mijn eigen stem heel gebarsten terug op mijn koptelefoon. Ik weet niet of dat voor de luisteraars ook zo is, maar misschien iets om eventjes naar te kijken. Intussen breng ik jullie op de hoogte van wat ik hier voor mijn neus heb staan. Programma voor vanmiddag. Twee wedstrijden die om 3 uur gaan starten volgen we. Heb ik het natuurlijk over voetbal. Dat gaat over Zeerobbe tegen SWZ in de klasse 2N. Ook om 3 uur trapt af in de klasse 3B GAVC in Grauw. Die ontvangen AVC. En we hebben 3 wedstrijden die om 2:30 gaan beginnen. Dat is in de klasse 3B Trimaren tegen Vooruit. FC Harlingen ontvangt Friesland LVV. En tenslotte heb ik voor jullie voetbalvereniging

Welkom het eerste team daarvan ontvangt straks SC Bellicum. En daar zitten voor ons overal verslaggevers langs de krijtlijn om daar verslag van te doen. We gaan bellen met Frans Lutz, die zit op Terschelling. En die geeft ons een voorbeschouwing van de wedstrijd van morgen, waar Terschelling speelt tegen het eerste van Tor. Dat is morgen om 13:30 al op zondagmiddag. We hebben wat reportages, we hebben natuurlijk het lokale nieuws, we hebben muziek. En we gaan er met z'n allen weer een leuke middag van maken. Ik hoop dat het geluid van de microfoon thuis meevalt. Ik hoor het misschien wel via de app. We gaan naar muziek. Hier is Dua Lipa en Be The One.

Dan gaan we voor het publiek langs de velden en onze verslaggevers natuurlijk ook eventjes kijken hoe het weer ervoor staat op dit moment. Vanmorgen begon de dag met bewolking en vanmiddag is het droog en zien we wat meer de zon. De noordenwind is meest matig en neemt in de middag iets af. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 à 19 graden. In de nacht van zaterdag op zondag blijft het droog met een minimale temperatuur van 9 tot 12 graden.

0: Ja, nu al ja. Ja, we zijn de luisteraars hier in de studio aan het knoeien met een andere microfoon. Want hij blijft vervelend klinken. Maar inmiddels heb ik een andere voor mijn neus. En dat klinkt bij mij in ieder geval beter, Leo. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar nou, helemaal goed. Gaan we daarmee verder. Intussen aan de telefoon verschenen Frans Lutz vanaf Terschelling. Goedemiddag, Frans.
1: Goedemiddag.
0: Hi, leuk om je eventjes te spreken, want ik wilde graag met jou even vooruit gaan kijken naar de wedstrijd van morgen van Sportclub Terschelling. Want jullie gaan de koploper opzoeken.
1: Ja, ja, nou ja, die komt hier, hè.
0: Ja, ontvangen,
1: hè. Die maakt de oversteek ter heil onze ribbenkast uit Lippenheusen. Een prachtige naam natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel origineel, ja.
1: Ja, ja, ja. En vroeger is er ooit begonnen met voetbal en Fop en Haan.
0: Ja, ja.
1: Die schijnt als zijn eerste schreden op de voetbalvelden gezet te hebben bij Tor.
0: Oké, wat leuk. Dus dan is het wel een club met, nou ja, met een bijzondere naam en met een, nou ja, zeg maar een beroemde lid. Of misschien absoluut. Wel erelid, wie zal het je zeggen. En ze hebben intussen 6 punten uit 2 wedstrijden gehaald.
1: Uiteraard, ja. Ja, nou ja, de Schelling heeft er 3-1, dus... Ja. Wij zijn, ja, weet je, we liggen nu gelijk alweer achter. En dat is jammer, want je weet nu niet waar je staat. Morgen weet je meer. Kijk, vorige week was geen maatstaaf.
0: Dat, nee, 12 keer gescoord, zie ik, ja.
1: Ja, 12 keer gescoord door 4 verschillende spelers. 5 zelfs, ik weet niet eens precies. Ja. We hebben er 1 in zitten. Nou, die heeft er 3 gemaakt. Zij hebben Cedric Klootstra, die heeft er 5 gemaakt. En Job de Bos 5 en Cedric Klootstra 4. Uh-huh. Ja, ja, ja. Kijk, wat zegt het na 1 wedstrijd?
0: Nee, nog erg weinig. Maar als je even naar de geschiedenis kijkt, ken je de kracht van Tor?
1: Ja, vorig jaar zaten we er ook bij in. En 2 keer van gewonnen. Dus hier met, nou, ik weet niet eens, 4-0 volgens mij. Uh-huh. Het is een beetje, het is een fysieke ploeg. Nou, het ligt de Schelling niet zo. Er zitten nog 1 of 2 van die ploegen in die de Schelling niet... Fysiek heeft de Schelling een hekel. De Schelling wil graag voetballen. De Schelling kan goed voetballen. Uh-huh. Maar als je de Schelling echt fysiek onder druk zet, ja, nou, daar zijn ze gevoelig voor.
0: Ja, dus je moet eigenlijk uit het duel zien te blijven met je mannen.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker, zeker.
0: En hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, nou, ik denk dat die jongens een snelle balcirculatie moeten hebben. Zorgen dat ze niet te veel ruimte in hun rug weggeven. Want ik heb al gelezen dat ze... Wij kunnen ook gewoon een beetje loeren op de ruimte achter de verdediging. Uh-huh. Maar ja, wil je als de Schelling aanvallen, wat je altijd heel graag wil, komt er ook automatisch toch wel ruimte in je rug.
0: Ja, precies.
1: Zij zullen jou lokken naar hun goal. Om
0: ja.
1: Toe te slaan waarschijnlijk.
0: Ja, precies. Dus dan wordt snelheid belangrijk. Zuivere passing. Geen balverlies leiden.
1: Precies. Ik neem aan dat de trainer was vorige keer ook trainer. Dus hij weet ook hoe ze spelen. Dus ik denk wel dat hij... Ja, zijn man de klaver heeft. Ja, ja. En je weet nooit wat is erbij gekomen. Ik heb ook geen idee of die Cedric Klootstra er vorig jaar bij zat. Vorig jaar zat Job de Bos er wel bij. Uh-huh. Job Bos. Dus ja, je weet het soms niet. Hè. En verhuist in die contraien ook nog wel eens van club. Dus.
0: Ja. En, jullie eigen team, een beetje constant? Of is daar iemand bijgekomen of weggegaan misschien?
1: Nee, wij zijn heel constant. Het enige waar wij, ja, wat ik met de bekerwedstrijd ook al zei, 7 Arenden, dat is gewoon, ja. De ene week, je hebt bijna 33 op papier. Uh-huh. Ja, de ene week heb je er net aan 15 en de week erop heb je er 25.
0: Ja.
1: Als de schema's anders lopen. Sommige jongens gaan 14 op 14 af naar Booreilanden. Er zijn er ook die doen 6 op 6 af naar Bagger. Ja. En ja, sommigen die hebben gewoon, die kunnen dat gewoon. Arjen Doekse bijvoorbeeld is 32. Maar ja, die doet dit al een jaar of 5, 6. Uh-huh. Ja, als hij dan thuis komt, zeggen ook als mensen tegen me dat hij dan gelijk het eerste kan. Nou, ze houden zichzelf aan boord, wel fit. Ja, uh-huh. Ik zeg, je verleert in... 6 weken geen voetbal. De jongen kan gewoon goed voetballen. Dus ja. Stap er ook zo weer in.
0: Ja. Ja, en dan is het mooi dat je zoveel mensen op papier hebt. Want dan kun je natuurlijk nou, in ieder geval zorgen dat je voldoende spelers meeneemt. Aan de andere kant, precies. Echt ingespeeld raak je dan misschien ook lastiger, of niet?
1: Nee, dat is wel eens, dat is inderdaad wel eens het probleem. Maar ik weet wel... Jongens die met Arjen Doekse voetballen weten wel wat zijn kracht is. En En er zijn wel twee middenvelders die er altijd staan. Die hebben Arjen er wel graag bij. Maar ja, je wordt Elfink is nu ook naar C. Ja, kijk, en die hebben ze er ook graag bij. Dus het maakt hun op zich niet zoveel uit. Ze hebben wel vertrouwen in al die jongens. Hè. En dat, ja, dat zullen ze ook wel moeten. Want ja, ja. Het is een gegeven feit. En je kunt niet eten van voetbal. Het is niet betaald. Dus,
0: ja, nee, dat is natuurlijk waar. Dus je doet het allemaal als het goed is voor je plezier. En dat,
1: precies. Dus,
0: durf je een voorspelling te doen, Frans, voor morgen?
1: Ja, 3-1 denk ik.
0: Nou, ook de verslaggever is vol met vertrouwen, hoor ik wel.
1: Ja, zeker dat wel, ja. Ik ben natuurlijk ook jarenlang betrokken geweest bij dit elftal, dus ik ken een heleboel jongens nog van vroeger. En ja, als ik dit zo inschat, dan wordt het 3-1.
0: Nou, helemaal goed. Gaan we met die voorspelling terug naar de actualiteit van vanmiddag. Jij bedankt eventjes voor deze korte voorbeschouwing. Ja. En luisteraars, morgen is Frans natuurlijk te horen bij deze wedstrijd. De wedstrijd start volgens mij al om 2:30, als ik goed geïnformeerd ben.
1: Ja, 2:30 gaan we beginnen, ja.
0: Ja, en de uitzending hier vanuit Vraneker is vanaf 2:00. Dus jouw eerste bijdrage zal denk ik een terugblik zijn op dat eerste 1:30. Maar dat regelt de presentator van morgen wel.
1: Prima.
0: Oké, okay. Frans, dankjewel.
1: Ja,
0: komt goed. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Luisteraars, we gaan naar Chris de Burg, die intussen op de achtergrond voorzichtig zijn best staat te doen. Het plaatje heet The Lady in Red en komt uit de jaren 80. Prachtig om even rustig, Leo, rustig de middag mee te beginnen. Chris de Burg.

0: Nou, dan is het tijd geworden om eventjes naar een reportage te gaan. De eerste van vanmiddag verzorgd door onze redactie. Die gaat over Vlaswijk. Maandag was de laatste kans om binnen te kijken bij de Vlaswijk. Het 100 jaar oude rusthuis in Sint-Anna gaat grotendeels tegen de vlakte. En dat kan eigenlijk niet anders, vertelt Edgar Petty V. Zo, dat is een ingewikkelde naam. Edgar Patti Peilohi van woningcoöperatie Wonen Noordwest-Friesland.
1: En we hebben gedacht, van wat een spontane actie. We willen eigenlijk nog even de oud-bewoners en mensen die er interesse voor hebben, nog even de kans geven om hier nog eens een keer een kijkje te nemen.
2: Ja. Dus vandaag kunnen mensen even binnenkijken. Zijn ze welkom binnen?
1: Ja, klopt. We hebben een paar woningen opengesteld. We hebben een hele kleine, tijdlijn hebben we opgesteld met de geschiedenis van de Vlaswijk. Vanaf de bouw tot eigenlijk tot dit moment. We presenteren ook even onze nieuwbouwplannen, de voorontwerpen die we tot nu toe hebben gemaakt. En mensen kunnen even op de zolder kijken. Het is een hele grote zolder waar je vrij overheen kan lopen. Van de ene kant van het gebouw naar de andere kant. En we hebben ook twee woningen opengesteld waar mensen ook even binnen kunnen kijken. En natuurlijk het binnenterrein, het hofje en het voorterrein.
2: Ja, dus mensen kunnen even goed zien hoe het er van binnen allemaal uitziet voordat het straks niet meer kan.
1: Ja, dit is de laatste kans. Dus ik hoop dat we vanmiddag veel mensen krijgen die nog even willen kijken.
2: Oud gebouw, 1908 gebouwd. Nou, echt voor ouderen werd het toen gebruikt. In 1984 kwam het hier leeg te staan. Ja, wat gebeurde er toen met het gebouw?
1: Nou, in 84 was eigenlijk was de kans groot dat het gebouw al direct plat zou gaan. Maar de omgeving, Sint-Anne, Progis zelf, de bewoners vonden het heel erg zonde. En toen heeft Wonen Noord-Friesland gezegd van nou, wij nemen het pand over en we gaan het verbouwen. En in 84 is het dan ook verbouwd. Het zijn allemaal benedenwoningen zijn erin gemaakt. Want het was van oorsprong een gemeenschappelijk gebouw en dan konden we niet makkelijk onder en boven een woning maken. Dus destijds zijn er onder allemaal kleine appartementen gekomen. En tot nu toe zijn die altijd tot nu toe goed verhuurd geweest.
2: Maar nu moet het dus even goed worden aangepakt, hè? Want waarom wordt het nu zo verbouwd?
1: Nou, we pakken het nu eigenlijk goed op, omdat het eigenlijk zo langzamerhand voldeed het gebouw eigenlijk niet meer aan de eisen die we eraan stellen. Hè. We willen toch een beetje warm zitten iedere winter en daarbij niet te veel verstoken. Zomers willen we ook niet de woning uitbranden, want zo warm kan het hier namelijk worden. Dus er waren een aantal maatregelen nodig om die woningen echt weer even up-to-date te krijgen. Ja, en we hebben gekeken van wat zijn dan de mogelijkheden. En uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat we zeggen van nou, we moeten toch een gedeelte slopen en opnieuw inrichten om er echt weer iets van te maken waar wat eigenlijk wel jaren vooruit kan. En tegelijkertijd vonden we ook van het is zo'n markant gebouw, hartstikke mooi gevel, veel karakter. Toen hebben we gezegd van nou, dan behouden we de voorkant en de zijkant. Dat blijft gewoon zoals het is. En daarachter, daar gaan we de boel echt vernieuwen.
3: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: Nou, dat was Lost Frequencies featuring Mathieu Kos met Don't Leave Me Now. En intussen hebben de mensen die op de tv of op de stream zien waar we allemaal mee bezig zijn gezien dat ik van werkplek ben veranderd. En ik hoop dat mijn microfoon nu niet in de steek laat. We gaan snel naar de actualiteit. We gaan naar Grauw. Daar zit Lieve Brandsma en die zit zich voor te bereiden op de wedstrijd GAVC tegen AVC. Die begint om 3:00 in de klasse 3B. En hij wilde eventjes ons te woord staan voor een korte voorbeschouwing, wat we heel erg waarderen. Lieve, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, we binnen er weer. En we draaien hoeren. Het is een rare tijd eigenlijk voor u. Maar ja, dat vliegt niet meer. Die heeft jouw roeren. En dat is gelukkig al een draaien hoeren. Maar ja, nog liever heb je dat het jouw trein is. Maar ja, het is net door. Het is gelukkig net zo 4 voet. En die heeft prachtige omstandigheden. Op Keunsgeisveld. Zal AVC weer even een beetje aan wennen. Maar want ja, die heeft de laatste per hier op echt speelt echt gas voetbal. Dus wij gingen eerst in Keunsveld. Alleen op nou is alweer echt gas. Ja, en wat AVC betreft, de eerste wedstrijd Valentië en zei erop, Tjenne Haas. Smaak zei dat is een vijand, zei erop. Maar goed, dat maakt het niks uit. En ja, dat ben je net helemaal terecht. AVC hier de score maken en hier maar de rustig koude 12 voorstemmen hadden. Alleen ja, dat slagen net. En dan is het vechten in de bierkaai om op Gelieke's herten te komen. Dat weekend daarna moesten ze in blauw, zijn Gael Wiet van Avalon. En die waren maar 4-0. Dat was een knappe partij, hebben ze daar op een matte lijn. En dat hopen ze vanmiddag hier in Grauw voor te zetten. Alhoewel, wij weten binnen van overtuigd dat een moeilijke pad wordt. Dus wij missen Dirk Hennema, die het nou weer bezet op een voetbal. Maar we moeten het nou redden, maar de mensen die er binnen. En wij zijn positief. We zullen positief in. Alleen dan gaat wij dan de wedstrijd van Vliet niet op de neus lezen. Die het AVC hier in Grauw woont. Alleen die lui die winnen volle beter. Ik hou weer volle beter. Uh-huh. En die kon net scoren. Maar ja, goed. Het werd een orenwedstrijd. En ze maakten het begin. En vanochtend direct scherp tegen een kreeg als Vlietmeeker. De wind in het redden. 4e minuten. Maken ze al 1-0. En misschien kunnen ze dat in vervallen gaan. En we hopen onder de mooie omstandigheden. Het rent hier nog net warm van publiek. Dat hopen dat er daar wat meer wordt. En dat het u een mooie wedstrijd brengt.
0: Ja, die mensen zitten natuurlijk allemaal aan de radio, Leeuwen. Want ja, die horen dat verslag van jou. Ons, ja, die willen het allemaal meeluisteren natuurlijk. Dus ja, die gaan niet meer naar het stadion. Dat is die tijd is geweest natuurlijk.
1: Ja. Denk ik ook, ja.
0: Je doet het te goed. Hey, maar GRVC zie ik, die is ook al 3 punten kwijt. Want die hebben ook 2 wedstrijden gespeeld, 3 punten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een hele rij met 3 punten. 2 geloof ik met 6. En dan heb je een hele rij van 3 punten. Dus ja, er zijn gelijkwaardige tegenstanders al hier, denk ik. En ja, we moeten het misschien laten zien vanmiddag hoe het ligt en hoe het ging.
0: Nou, dat belooft een hele spannende competitie te worden. Dus tussen allerlei gelijkwaardige ploegen hoop ik dan.
1: Ja, er zitten wel hele gevaarlijke tussen. No? Leo Fadia en Friesland, dat zijn wel de helftallen die van het kampioenschap gingen, heb ik wel begrepen.
0: Ja, hey, laatste vraag. Leeuwen, kun je iets zeggen over jullie tactiek? Hè? Want nu dat Dirk NMA niet meer meespeelt, betekent dat iets voor jullie strijdwijze? Wordt die anders?
1: Nou ja, de Vlietmeer hier is wel vaak dat er van achter uit een lange bal kwam op Dirk NMA. Want ja, die is raar te snel. En dat, dat kon je dan. Want er zit nou wat meer met meer voetbal in. We hebben een andere trainer, Kamara van Oostheen. En die probeert er meer voetbal in te brengen. En net meer van die lange haal. Alhoewel, dat zullen we wel eens een keer maten. En misschien ik wel meerdere keren met deze ploeg. Maar in ieder geval, we proberen hier te voetballen. En dat is wel mooi om te zien, denk ik. Dat heb je vliegen gekeken, jongens, en Gael Wiet.
0: Ja, nou ja, het betekent toch iets inderdaad voor de speelwijze. En wie weet dat jullie op de lange duur misschien ook wel weer sterker van worden. Maar goed, dat moeten we afwachten. He, voorlopig missen jullie Jurk.
1: Ja.
0: Nee, helemaal goed. Leeuwen, dankjewel voor dit moment. We gaan het volgen vanaf 3:00. En luisteraars, ik ga jullie meenemen naar een andere wedstrijd in de klasse 3B. Die is om 2:30 als goed is al afgetrapt, 2 minuten geleden. Dan heb ik het over FC Harlingen 1 tegen Friesland LVV. Een van de ploegen die net door Leeuwen genoemd werd als een ijzersterk team. Dat is allemaal aan de Oosterparkweg 8 in Harlingen. En daar zit voor ons Erik Sandberg. Erik, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Inderdaad, ik luisterde even met wat Leeuwen allemaal zei, maar We zijn net begonnen, het is zeg maar, nou, ben je nou een halve minuut aan de gang of zo, denk ik, met de wedstrijd. En ja, wat kan je vooraf zeggen? Friesland, die inderdaad een van de gedoodverfde kampioenskandidaten is, en dat klopt, die het vorige week verloren. Dus ik vroeg inderdaad ook even aan de trainer, wat was er aan de hand? Maar ja, ze waren niet op volle sterkte, en dat was een understatement, want onder andere die Michel Schreper, die van de Eredivisie, die was er door zijn rug gegaan. En ze hadden uiteindelijk 12 man van hunzelf en allemaal aanvulling van de 19. Uh-huh. En daardoor verloren ze ook 2-0. Tenminste, dat was zijn reden. Maar goed, ze zijn allemaal nu wel voltallig. En wij op zich ook wel. Er is één blessure en voor de rest een paar omzettingen weer. Want vorige week hebben we natuurlijk best een dikke opdonder gehad. 7-0 tegen Leeuwarden. En dat is ook niet echt, was ook niet fijn om mee te maken. Maar met 2-0 in de rust en dan aluminium raken met palen en latten, gelijk naar rust. Dus het had super anders kunnen lopen. Maar ja, toen werd het uiteindelijk 4-0 in de rust. En toen had Katje, onze trainer, ook zei van jongen, ik wissel nou deur, want we winnen deze wedstrijd toch niet meer. En toen werd het uiteindelijk een 7-0. Maar de scheids zei na afloop ook dat kan beter één keer met 7-0 verliezen dan 7 keer met 1-0. En daar houden we ons maar aan vast, dus voor vandaag. En uiteindelijk, Friesland is nou aan de gang. En dat is een kans in de 16 voor Friesland. Maar die werd teniedeen voor door Arjen Oudhuizen. Die netjes wegwerkt. En het is wel Friesland wat Gliek van begin af aan de leiding neemt. Dus we kijken wel even. Het is de tweede minuut. Het is nog 0-0. En er wordt nou buitenspel gegeven. En onze keeper Nick Teerling, die overigens blessure had bij Vraag, die is 2 wedstrijden niet meteen. En dat is wel een aderlating. Die kinderen vandaag weer bijwezen. En die, dus we hopen dat die jongens vol passie en vol vuur deze wedstrijd ingaan.
0: We gaan het met goede moed volgen, Erik. En aan jou te horen, jij niet minder. Dus we houden het in de smiezen. Dank voor dit moment. Jo. We gaan naar een andere wedstrijd in dezelfde klasse. 3B ook zojuist afgetrapt, denk ik. We gaan naar Oemkerk, naar de Van Haarsma single nummer 40. Daar vind je het terrein van VC Trimorden. Die ontvangen vandaag vooruit. En daar zit Piet Schaaf. Piet, goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag, dat klopt helemaal. En wij ben hier direct 12 minuten bezig, Sintri worden. En dit is een van de zoveel wedstrijden die wij dit hier op kunstgeest spelen zullen. Ja, het is iets wat wij zelf net hebben. Maar gewoon de zinstanders, die hebben, veel de zinstanders hadden het wel. Vooruit begint je het onder de moskettend waar, in het wiet. Zinstander die had ik wat blauwe reet achter de shirt. Dus dan hebben wij standaard de witte shirts aan. En ja, ten opzichte van de laatste week steekt Joert en Sander de Boer op goal. Want Dirk Boomsma die rekte vorige week bij de 2 van GHPC zwier geblesseerd. En die had een zadanig blessure dat hij misschien de komende 10 weken net een wezen werd. En dus dat is dan gewoon een gemis. Hm. Maar gewoon dan is het mooi dat is op papier de eerste keeper Sander de Boer altijd helemaal fit is. Want die hier aan het begin van het seizoen leest van een lichte blessure. En verder is Matthijs Kopier, die de laatste week een heel goed speler per achter, net fit genoeg. En daarvoor in plaats van Gerkert om de Boer, die ik een paar weken eruit was, is mooi een blessure. Maar nou werd beschikkingsdeel van de stad, op onder de achterkant het hele veld te besteken. Ja, en wat dat betreft is het een wedstrijd duur tussen 12 ploegen die beide. Trimwaarden had 2 keer woon, die had bij de Boppers 12 ploegen. Fruit had 1 keer woon, 1 keer verlend. En beide ploegen komen uit de vierde klas, voor de vierde kampioenschap. Trimwaarden, die is dan vierde nooit-competitie promoveerd. En hier de laatste jaren had ik al steeds zin die de promotie omzetten. En het is wat dat betreft binnen 12 ploegen die elke keer in de competitie kon perken komen binnen. En in dit wedstrijd die de winnen. Het winnen de schijkerlijkwaardig. En dat vraagt wie hoort ik. We vraagt wie hoort ik een wedstrijd op het scherpst van de snede. Waarbij beide ploegen vol voor de wezen is zullen. En waarbij het nieuwe woord de ongeslagen status handhaven wil. En vriend de punt mooi naar mijn naam nemen wil. En we zijn hier een paar minuten bezig en de bal is op dit moment op middenveld wordt hij constant in de west spelen. En ik denk dat we straks even omkomen kunnen als er wat meer te beleven is.
0: Helemaal goed doen we dat. Dankjewel voor dit moment. We gaan naar een andere klasse, namelijk de klasse 4C. Daar is ook om 2:30 afgetrapt tussen Dokkum en Bellicum. We gaan naar de Harddraversdijk, nummertje 3B, naar het veld van Dokkum. Daar zit langs de krijtlijn Klaas Wiersma. Klaas, goedemiddag.
4: Ja, hier zitten wij ze in, Hans. Ik sta hier nooit het veld te zien. Een hele interessante wedstrijd. In vele opzichten is het een interessante wedstrijd. Dokkum werd van tevoren betiteld als een van de titelkandidaten. Ik denk mooi Lions. Belsum is erbij net niet. Nou ja, wij winnen ook zelf van doel, dat de doelstelling helpen we de maat. Dan zullen we je het wat zien laten. Maar Belsum wil eigenlijk zo gauw mogelijk hebben om naar die derde klas. Dat is een doelstelling die wij hebben. En dat betekent dus dat er hier wat gebeuren kan. Nou ja, wat kunnen we Dokkum zeggen? Het is een ploeg die al 15 keer scoort heeft in de eerste twee wedstrijden. Dus het jou doen dat ze heel makkelijk scoren kunnen. En dat hier van de morgen, na 4 minuten zie ik al wel kunnen. Die een bal die volgens mij een beetje mist, maar er een van de verdedigers terug. Die voelt voor de voeten van de nummer 10 en een van hun makkelijk scorende jongens. En die skeert hurt naar de derby erin. En daar komt de bal erin. En ik denk dat Belsum de goal maakt. Nou ja, vanuit de corner, waar ik vertel hem aanstaan nog even. Dat betekent dus. Dat Belsum waarschouwen daar terug. Nou, eigenlijk uit het zenuwval levert het een corner op zijn. Maar die corner werd momenteel terug, Camille. En die vlucht vak voor de goal, jongens. En werd Ruben Brouwer hem krek net trekken. Zeg maar, wie het Ibi die het lijst tikje er wel zien omzetten. En dat betekent dat Belsum hier nog zo'n minuten op 1-0 voorkomen is. Nou ja, zien we het spelbeeld. Koeken er net zo heel volle verzees dat terug is, ja of nee. Nou, nog een leuk feitje misschien even is dat het seizoen 22-23 toen Belsum promoveerde naar de tweede klas. Die hem dat maar trainer Wiebo de Brouwer, een jongen die buurt uit de dwarsboy komt. Nou ja, je viel het al wel een beetje jongen komen denk. Dat is nou de trainer van Dokkum. Dus ja, dat is nog even een extra tintje dat er dan met ons in deze wedstrijd zit. Natuurlijk hebben die jongens al even wat contact gehad met Wiebo. En Wiebo die is daar ook wel gevoel voor. Ik moet zeggen dat Dokkum nooit wel heel geval. Belsum komt er wel heel goed waaier. Voorzet van de rechterkant. Van de linkerkant, maar ik zei ze wil voorjongen en die wil gewoon vooral rond zie naar rond de 16 of de penalty step daar ergens zitten. Want daar zijn kappen ze op de kruising van de goal. Ja, die hier de keeper Jurre nooit hekken. Ja, je hebt goed. Jurre zeven zit hier op het goal. Ik geloof dat er een afspraak is dat de keeper ze onderling nog een keer wisselen zon. Dus Wietse het de eerste twee wedstrijden keeper mochten en nou Jurre nog een keer. En ik geloof dat we dan definitieve keuze maken met water op goal. Maar normaal doe je zo zien de voorbereiding, maar dat ze keeper. Is ben redelijk gelijkwaardig, dus ik denk toch dat de staf daar even wat lange tijd voor hebben was nou dat mooie ja ik ken me mooi aan dat die keuze er net helemaal maken is. Nou fijn, ik sluit hier eerst maar even uit met te zeggen dat we in wat 10 minuten voetbal een verrassende stoon hebben, want ik denk toch wel dat het een verrassende stoon is dat Belsum hier voor zit mooi 1-0 tegen Dokkum.
0: Ja, want Dokkum staat natuurlijk eerst in de ranglijst tot nu toe, hè, met 6 uit 2. Bellicum staat met 3 uit 2 op wat afstand, maar wel inmiddels op een 1-0 voorsprong. In de wedstrijd horen we van Klaas met een pikant extra tintje. Nou, dan wordt het even tijd voor een plaatje. Het is even kijken, 3:50 geworden. En we gaan luisteren naar de band Zonder Baan. Ik zou zeggen de band Zonder Baan aan. Zit op de een of andere manier in mijn hoofd. Ik weet ook niet waarom. Het is een Friestalig nummertje. Wiggy en Troch, band Zonder Baan.

0: mooi. Na dit nummertje gaan we weer snel terug naar de actualiteit van dit moment. De eerste wedstrijd die vanmiddag aftrapte was Trien Waarden tegen Voorhout volgens mij. En daar zat en zit, daar staat Piet Schaaf. Piet, aan jou.
1: Ik stond er nog steeds langs de kant. En ja. Ja, wij hebben hier een bepaald met een paar ploegen die het buiten wel omvallen willen. Alleen gewoon Voorhout hebben we nou de eerste zin vallen. Gert Kortom de Boer, die Matthijs de Pier als vervong, die hier leest. En bij de eerste actie die hij maakt, komt hij verkeerd te lonen. En je dekt dus zijn enkel. En dat bestuurde hij net 40 keer. En hij werd vervong toch Jesper Groeneveld. Maar daar hebben we de verdediging wel weer omzet. En werd even touwen van links naar rechts te maat. En Jesper op de links achterkomt. Dus Voorhout maakt het even een ziekje goed maat. En nu is Sander de Boer. Mooi tijd in zijn goal om die bal verder. Voeten van de spits voor te helling. En ik heb Voorhout weer via de bal gaan. Om te zien hoe ze nooit deze zin vallen we vierde kennen. Maar we hebben hier een minuut te zien spelen. De stand is hier steeds 0-0. En er binnen geen grote kans meer. En er is nu een bal. Die heb je het richting even touwen. Die het omzien. Die kan de bal direct net mooi nemen. En dat is dan. Hier die mooi nemen kennen. Maar nu is het tien woorden wat we het opbouwen kunnen. En ik denk dat we straks weer even vierde zin maken. Goed, dan vierde hier.
0: Dat gaan we zeker doen. Kijk eventjes naar mijn technicus of die Piet van der Pol intussen bereikt heeft. Want ik had graag eventjes ook van Piet van der Pol een voorbeschouwing gehad. Op de wedstrijd zometeen van de Zeerobben. Die spelen thuis in Harlingen tegen voetbalvereniging SWZ. En dat is een wedstrijd tussen de nummer 7 en de nummer 2. Maar Piet die geeft nog geen gehoor. Hij schreef mij gisteren dat hij net terug was van vakantie. Dus ik verwacht heel veel van hem, Leo. Heel veel energie en dergelijke. Maar dat gaan we straks meemaken. Dus dan gaan we eerst even luisteren naar deze plaat van Bette Midler. Uit de jaren 80. Ook een prachtig nummer. En waarheid als een koe. To deserve you. Hier is Bette Midler.

0: Dan gaan we terug naar klasse 3B. We gaan terug naar Harlingen tegen Friesland LVV. Erik Sandberg.
1: Ja, we zijn de 18e minuut. Het is nog 0-0. En nou, het is wel een. Ja, het is een van Harlingen uit een soort vechtwedstrijd, kan ik wel zeggen. He, de Friesland die voetbalt makkelijker, maar dat zei ik van tevoren al. Het is een beetje de mannen tegen de jonkies. Als je zo ziet op het veld ook, ben gehoord, de mannen allemaal, ben allemaal wat ouder. Hey, jongens, ik inmiddels de leeftijd is, ben denk ik iets van 23 of zo, of 22 misschien zelfs wel. En die van Friesland allemaal wat ouder. Ik kan zien dat er wat meer ervaring in zit. Maar ik moet eerlijk zeggen, Harlingen houdt zich heel stom. Ja, heel goed stand. En nu is bijna nog een kans voor Harlingen ook. Er waren zelfs twee kansjes voor Harlingen. In de 8e minuut een schot van Remco die vrij kwam op een goal. En daarna Jort Scheffer, de andere spits, die deur kwam eigenlijk. En ja, net een man zit te veel weer uitspelen. Anders had hij vrij voor de keeper komen. Dus min kleine mogelijkheden binnen dat eigenlijk. En daar tegenover. Het Friesland dan niet één echte kans had. Dus twee reddingjes van onze keeper, van Nick. Maar voor de rest valt het net. Nou, Nick Teerling had nou ook de bal. Dus het was een aanval van Friesland die op niks uitliep. Hij goed, ja, een lange trap, dat kan hij ook wel. Die gaat naar, ja, dat is wel jammer. Die gaat naar Jos Scheffer toe, maar die pakt hem met de bus op en die wil hem eigenlijk terugleggen. Maar daar was niemand, dus dat is wel jammer. En kan Friesland overnemen, maar dat wordt een ingooi van Daan Mulder. Nou, ingooi voor Friesland op eigen helft is dat dan. En ja, de Cassini twee centraal en achterin. Ja, dat die een brok ervaring hebben van Friesland natuurlijk. Het enige, ja, misschien in ons voordeel is dat ze denken dat ze zo goed winnen. Dat ze misschien wat, hoe noem je dat? Wat makkelijker aan denken. Misschien laten we hopen dat dat zo is. Want Erik Katje die zal wel goed verteld hebben van wat we vorige week lieten zien. Ja, dat was te makkelijk en de goals vielen te makkelijk. Nou, en dat hebben ze heel goed onthouden. Want het is echt chapeau voor de vechtlust van Harlingen en hoe ze erin staat. Want die jongens van Friesland die kunnen eigenlijk niet een goede aanval opzetten. Dan zit er altijd wel een been of een persoon van FC Harlingen tussen. Het is nog steeds 0-0, het is de 21ste minuut en laten we straks weer even terugkomen.
0: Ja, helemaal goed. Gaan wij intussen eventjes weer kijken in de klasse 4C. Ook een 2:30 wedstrijd. We gaan naar Dokkum. Die spelen tegen Bellicum onder de ogen van Klaas Wiersma, die ook nog steeds staat, gok ik. Klaas.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik sta hier nog steeds. Wel in een prachtig centje en een mooi waar. Het is zeker geen straf om hier te staan. En ik zit inderdaad nog een hele leuke wedstrijd te zien. En via de Klaas niveau hebben we het dan wel eens over dat matig voetbal is. Nou, dat is hier zeker net. Ja, er zijn twee teams die het hartstikke goed voetballen kunnen. Bertram, hoe kom ik daar heel dicht bij? Dokkum die het voetbal door de zijkanten mooie snelheid op de vleugels en grote ballen. Nou weer krijgt een corner van Dokkum die baan om. En Jurre die tikt hem, krijgt hem en die valt dan via de peel bloot in het spel. En nou het Belsen daar aan de andere kant een ingooi van te nemen. Nou, die net helemaal, ik doe het wel zonder stemverheving. Maar het is best wel een heel gevaarlijk moment even weer. Een corner die de rugstreeks in de goal draaide. Met Jurre krijgt een hondje door een koe. En via de peel gong die bal eruit. Belsen, hoe geeft het eigenlijk mooi hun? Nou, mooi uitvallen. Kins hij best gevaarlijk worden. Dokkum heeft ze redelijk onder controle. Al gewoon toch de meeste dreiging van Dokkum uitgeeft. Voetbal heeg op. En Belsum kan er net echt druk op krijgen, zeker op de laatste lijn. We hebben te volle de neiging om in te zakken. Ja, dat is eigenlijk wachten op. Dokkum is een ploeg waarvan het gewoon bekend is dat ze heel makkelijk doelpunten moeten kennen. En dat presenteren ze hier echt heel tiet. Ben wel, ze hebben er wel wat moeite mee om de Belsum verdediging. Want die is wel wend om te verdedigen. Rekker voert natuurlijk net verslag. Maar het is absoluut Dokkum die op het moment wat meer het balbezit heeft en gevaarlijk is. En Belsum mag het voor nu te omschakelen momentjes hebben. Nou, die winter krijgt een pekenwest vrij gauw naar de goal. Kan ik wijzen dat Dokkum toen iets verslag die de laatste minuten is het wel een beetje zo dat Dokkum het wat overneemt. Nou fijn, ik kan nog kinderen dan wel over praten. Echt hele grote kansen hebben net zo'n uitzijn wat ik dan krijg. Zou die bal die ik via de corner dan via de peel dan weer uitgang. Dat weer een gevaarlijk moment voor de Belsumer goalie. Nou fijn, kan ik zeggen dat we hier nou naar een 24 minuten voetbal de stand nog steeds in het voordeel van Belsum is Tim Dokkum hier op het Hut Radelspark in Dokkum zelf. Baby,

0: Nou, dan gaan we langzaam richting het nieuws van 3 uur. Kunnen we voor die tijd mooi nog even een keertje kijken bij Piet Schaaf. 3 morgen voor u. Piet, hoe lijkt het momenteel?
1: Nou, het is hier dus nog steeds 0-0. En het is Fruit wat in het begin even heel erg wennen moest. Ook om het Keunkrijs en om de Sinterstander. Maar Fruit begint langzaam het initiatief te nemen. En ze beginnen langzaam steeds meer combinaties te veel te lezen. En nu is het een bal van Harmstuitmaker op Jammer Nawijn. Die zien we 12 man steert. Hij probeert het er omheen te gaan. De Sin. En nu is hij richting Martijn. En Fruit probeert met... Maar de Poolse neemt de bal door. Hier de stadsgebied in. En dan werd ik gek tot een corner verwerken. Ik weet niet of Jim de Tiet nog hebben dat ze deze corner mooi nemen.
0: Ja hoor, dat kan wel.
1: Dan doen we dat. Maar de Poolse, dat...

straks graag weer terug. We wachten nog op contact met Piet van der Pol. Die gaat straks het verslag doen van de zeerobben tegen SWZ. Maar dat voor na het nieuws van 3 uur. Want we zijn weer aan het eind gekomen van het eerste uur van deze Ziltemiddag. We maken even plaats voor de reclame en het nieuws. En zometeen zijn we graag weer bij je terug met muziek, de regionale sport en het lokale nieuws. Graag tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws, sport en muziek.
4: Zeeltemiddag.
1: Hans Krabbendam.
5: Luisteraars, welkom terug in de studio hier bij de tweede uur van deze zondagmiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Ja, en Leo heeft het ontzettend druk, want die moet en schuiven en op mij reageren en ondertussen bellen met Piet van der Pol. Want de luisteraars, we hebben goed nieuws, het is gelukt. We hebben een verbinding gelegd met Piet in de klasse 2N. Want hij zit te kijken, of gaat zo meteen kijken, naar de Zeerobben. Die ontvangen thuis SWZ. En nou ja, Piet is op vakantie geweest. Ik heb het al eerder gememoreerd, luisteraars. Dus Piet, ik verwacht vanmiddag heel veel van je. Welkom.
6: Nou, hartstikke fijn om dat te horen. En ik ben blij dat ik weer langs de lijn zit. En in ieder geval weer bereikbaar ben. Ja, het is Zeerobben binnen net begonnen. Dus de wedstrijd is al los. En ja, we zien natuurlijk helemaal nog geen enkele lijn in dit hele verhaal. Maar laat ik eerst eens even beginnen dat ik een bijzondere start heb. Ik ben natuurlijk 3 weken op vakantie geweest. Maar in de vakantie is mijn trouwe makker die naast me zat altijd en die zo nou en dan eens even een blaf gehoorde de gaf als het te lang duurde voor de pauze. Nou, die hebben helaas met te laten inslapen, dus ik zit hier helemaal alleen. Nou, gelukkig heb ik dat mensen achter me die me tot troost binnen. Maar in ieder geval, dit is sinds 12 jaar dat ik zonder de hoorn langs het veld op Zeerobben zit. Dus het is voor mij ook eventjes wennen. Een memorabele wedstrijd natuurlijk. Ja. Maar het is 2 maanden geleden, dus met

0: november worden. Het is een rouwproces wat al heel lang bezig is. En ja, op een gegeven ogenblik dan ben je dat ook alweer vergeten, wat ze gaan, of vergeten niet, maar dan is het alweer wend. Goed, we gaan naar de C op een 1, een sneekwit-zwart 1. Het is C op een met 4 punten, sneekwit-zwart met 6 punten. Ja, er stond in de voorbeschouwing, koploper sneekwit-zwart, dat is ook wel zo. Maar laten we nou eerlijk wezen, na twee wedstrijden en dan van koploper spreken, ja, dan ben je eigenlijk iets te frivol in je bewoordingen. Maar in ieder geval, sneekwit-zwart is wel het wel de aspiraties om in ieder geval dit is een knappe page, jongens, hoor. Dit is ja, het is dat Johan Seidema dat hij daar op de juiste plek staat. Maar de paas was fantastisch naar de rechtsbuiten die een voorzet gaf naar Johan Seidema. Stond op de plek om in ieder geval ervoor te zorgen dat daar niet al een grote kaas voor sneekwit-zwart kwam. Ik vertelde al, het aspiraties om toch bovenin te spelen, misschien wel voor het kampioenschap. En die ploeg die heeft ook wel, dat was vorig jaar ook al zo. En C-Robben die is voorlopig door de vele blessures. Dat is geen... Het is geen sorry hoor wat dat betreft, maar door de vele blessures het Zeeland toch niet dat team kan opstellen wat ze aan het begin van het seizoen in ieder geval hoopte. Nou, de kaas was in eerste instantie dus versneed dit zwart. En Zeeland, ik geef even snel, dan kan je naar de volgende wedstrijd. Jongens Seidema op de goal, Patrick van der Veen, Jay de Vries, Stijn Schakelbos, Thomas Zeilmaker, Mieke Alders, Levi Kiewiet, Anes Kaap, Quinten Warmerdam, Wesley Tankink, Dirk Enema. Nou, dan mis je in ieder geval al de gebroeders Faber, die beide met een blessure waarschijnlijk tot aan dat na de winterstop iets kaarten willen. Op de bank hebben we dan de jeugd. Silke Peres, Levano Oegema, Nick de Wit, Bart Dauma, David Kwast en onze reservekeeper is Sten Dijkstra. Dus het wordt een pittige wedstrijd voor C-Robben. En we gaan kieken, vorige week een 2-2 bij de helftdeuren weggehaald. Want het was harde griep wat misschien wel de winst had verdiend. Maar ik heb begrepen van het verslag van Johannes Woudstra dat in ieder geval dat puntje gekoesterd is. Vanuit Harlingen 0-0. Een aanvallend sneekwit-zwart, een terugspelend C-Robben. En we gaan kijken hoe deze wedstrijd zich ontwikkelt. Vanuit Harlingen 0-0 in de wedstrijd C-Robben tegen sneekwit-zwart. Hans.
1: Dankjewel Piet voor dit moment. We gaan de luisteraars naar een plaatje, want die hadden jullie nog te goed aan het begin van dit tweede uur. Avicii werkt hier samen met Rita Ora, Lonely Together.

0: Nou, dan zitten we zeg maar een, wat is het, een minuut of vijf, zes voor het eind van de eerste helft in de wedstrijden die afgetrapt zijn om half drie. Dus er is nog één wedstrijd die we niet hebben besproken die afgetrapt is om drie uur en dat is GRVC AVC. Liewe.
1: Ja, we hebben hier vier minuten nog een goal en er staat dus al 1-0 voor GAVC. En ja, de keeper, die een zeldzame fout van een AVC-keeper, ja, hij schot net goed uit. En die komt bij een speler van Grauw en die kent hem samen in de hoeken delen. En dat is 1-0 voor GAVC. Ik zal net zeggen dat het verkeerd is, maar goed, in ieder geval, ze hebben die fout al afstraft. En nou krijgen we er een bal van de doellijn al. De keeper van AVC via Lutz spelen, maar er is gelukkig een AVC'er die mooi weer omkomen weer. En die de bal van de doellijn al rent. Hoe ziet het al 2-0 werken in? AVC probeert de Wolterbekers te verzetten. Alleen ze zijn nou net aan de bal. Grauw die zit weer in ongeval richting de goal van AVC. En die komt wel bij die boetespeler uit. Alleen die kan de krek net goed bijkomen. En die gaat naar de goal van AVC. Niet nou weer uitskoppen, maar de bal weer in het spel brengen. Even zien, daar wordt eventjes wachten. Weer op, ja, daar wordt de bal weer op een keeper spelen. En die kan de bal weer met een lange bal naar voren brengen op Nick van der Waald. Die kan hem net goed aannemen. En komt hij in bezit van GAVC op het middenveld. En kan die meteen gewoon een aanval op de AVC goal. Met er een overtreding begonnen op een GAVC-speler rond de middencirkel. En mooi GAVC die bal met die vrije trap nemen. En werd even, de speler werd er eventjes bijlopen. En die zat, de scheidsrechter zat net werd aan. Gewoon trof voetballen en net van die overtreding een match. De bal werd nam. Terug GAVC. De bal gaat in het midden richting de goal van AVC. En dan is er de Alvin Bierma die de bal uitverdedigt. Dan ben je 6 minuten nog hier in Grauw. En de stand is 1-0 voor GAVC.
0: En daarmee gaan we even snel kijken of we voor rust nog iets op kunnen halen bij Trien Worden tegen Vooruit. Ook in klasse 3B Piet Schaaf.
2: Ja, dat kan zeker. En wij gaan weer 40 minuten spelen. En we zien in de 40ste minuut een fout in de verdediging. We hebben bij een speler de bal op het andere stadsgebied onderneemt. En dan probeert hij wel samen om uit te krapen. En dat slagen net. En zo zie je die speler, dus dat is een spitseling van de keeper. En daar zit het 1-0 van die worden. En 4 minuten later weer een fout in de verdediging. Waarbij de bal iets van de voeten van de spits kwam. En zo dat bezit de 2-0. Sander de Boer weer bij de kering gewoon kansloos. En tot de 1-0 weer vooruit lekker aan voetbal. Is het nou best even kwijt. En ze mag zich nog weer gaan pakken om te zien of ze hopelijk van rust nog iets veranderen kunnen. Maar gewoon, het is even een behoorlijke domper van de man en van de taskouwers. Die twee gewoon, dat wie net nodig werd. Gewoon twee onnodige fouten in de verdediging. Ja, en dan maak je jezelf hartstikke moeilijk. Dus wat dat betreft, hier nog richting de rust. Op dit moment is de stand 2-0 voor Trien Worden.
0: Gaan we gauw kijken bij FC Harlingen tegen Friesland. LVV, Erik Sandberg, wordt er nog gevoetbald?
3: Ja.
0: Of zit je al in de rust? Nee, toch?
3: Nee, nog niet. Nee, ik wil er wel even in. Het is wel leuk, dit.
0: Ja, je bent al in de uitzending, jongen. Het gaat hier razendsnel vandaag. Ja, man, Leo is in topvorm. Het gaat hier allemaal razendsnel.
3: Oké. Nee, nou, het is hier... het is nog wel 0-0. Het is de 41ste minuut. Maar het had 1 of 2-0 voor Harlingen moeten zijn. Want het is ongekend hoe Harlingen speelt. De een naar de andere kant in de 25 minuten een schot van Jort. 26 minuten een hele mooie aanval over rechts waar Mart uit vrij kwam. Maar ja, eigenlijk de bal net niet goed aannam waardoor hij niet vrij voor de keeper kwam. En toen de 34ste minuut was het, een hele goede actie. Via Daan, middenveld, een collectieve aanval was het bijna. En toen kwam, we kijken, Jort eerst vrij op de 16. Die schoot keihard tegen de keeper aan. De keeper toen hij terugkwam, kwam hij bij Remco ook fout. Toen nog een keer bij Jesse. Die had er eigenlijk in gemoeten. En het is echt Harlingen die het heel goed doet. En ze eigenlijk best wel bij de strot het om zo even op zijn Harlingen te zeggen. En wat gebeurt er dan met die Leeuwarden ploegjes? Ja, die winnen een beetje te chanteren tegen de scheidsrechter. En met name ook tegen elkaar. En er is één echte aanval van Friesland kan ik er tegenover zetten voor de eerste helft. In de 29ste minuut. Dat Daan Mulder was net te laat. laat. En die speler die kon, ja, die kon hem echt voorbij lopen. Kwam zo in de 16. Maar ja, daar hebben we onze keeper gelukkig ook nog. En Nick Teerling die redde daar fantastisch op. Dus dat zijn de ingrediënten van deze helft. 43e minuut, het is nog 0-0. Maar wat ik zeg, het is ook leuk om hier... ja, het is ook een leuke wedstrijd om te zien. Want het is echt Hallingen wat echt vol passie, vol vuur deze wedstrijd aangaat. En ja, ook die jongens van Friesland die denken ook van... het zijn allemaal kleine jonkjes van ons. Maar die denken ook van, wat gebeurt ons hier? We hebben net een stel vliegen om al die geel-blauwen heen. En nu weer een hele mooie aanval op links. En nu is het Mart die moet hem nu steken naar Remco. Maar hij krijgt hem wel. Maar ja, hij krijgt hem echt achter zijn standbeen langs. Dat is kut, want anders had hij heel mooi vrijkomen. Had hij gewoon door kunnen lopen richting 16. Maar ja, dat soort dingetjes, als dat er nog uitkomt... als die passing ook nog een beetje goed is... nou ja, dan zie ik echt hele mega kansen voor Hallingen... om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Het is de 44e minuut, het is nog 0-0. En ik denk dat het met 0-0 de rust in gaat. Maar dat hoor je hem straks dan wel.
0: Helemaal goed, Erik. Ook bij jou is de passie hoorbaar in je woordkeus. Dus dat is ook weer leuk om mee te maken. Wij zitten hier te lachen in de studio. Helemaal goed, dankjewel voor dit moment. We gaan snel naar Dokkum. Kijken of daar in de eerste helft nog gevoetbald wordt tegen Bellicum. Klaas Wiersma.
4: Ja, er wordt nog steeds voetbald. Het is wel op het heetst van de strijd. Ja, het is een wedstrijd die zin het ontsporen om een drieg te zetten. Beslissingen die doorgevochten worden van de scheidsrechter. Je krijgt door de zitlijn al of net een ingooi van Belsum. Nou ja, ik dacht het echt, maar blijkbaar dacht de grensrechter de roze wordt. Nou, dan krijg je een heel verhitte discussie. Spelers die de kop beetpakken, ondershirt, vloeken en dat soort dingen. En dan denk ik, nou ja, dat hoeft eigenlijk echt net. 40 zit ik hier echt wel een heel leuk duel te zien. Belsum krijgt het een kwartier krijgt heel moeilijk gewoon dat onder 34e minuut en de laatste 10 minuten liep het wel om daar een liefst beetje de controle weer om te krijgen. Het is nog wel steeds dak omdat mijn harte lust omvalt. Echt volle kansen hebben we net misschien. Uitzien dat Belsum een vrije trap hier die Patrick Nauta krijgt doorskeert. Ja, dat is dan wel jammer. Nou, maar het zal wel even opletten willen dat hier in mijn geval even een situatie van een gevaarlijk spel. Nou ja, fijn. De scheidsrechter maakt het er niks van. Het is het rustsignaal. Een hele leuke wedstrijd uit de Sjen. Kosten zijn net heel erg talrijk aanwezig. Belsum het een 1-0 voorsprong maken, steeds waar. En ja, het mag ik wel een beetje zien beklagen op deze scheidsrechter. Jochem gaat nog even aan het aan. Die probeert nog wat dingen nu te lezen. Dat is er onderhoorn. Want ja, Belsum krijgt op 1-sprong de scheidsrechter te tellen. Het is tegenwoordig de regel dat je inderdaad tellen mooie om te doen. Alleen van mijn gevoel. Die er al begon het lood op te tellen op het moment dat er al betraaien wie in. Dat is natuurlijk net helemaal fair. En dan Don Rekker Belsum die Ingo echt nog krijgt kwijt. Ja, daar is Jochem wilde nog wel een verhaal over hellen van hoe dat precies ziet. Ik voel het echt een beetje een demonstratief ding. Alsof Belsum enorm die tieten rekken. Nou, dat is van mijn gevoel net helemaal het geval. Maar ja, Klefijn, scheidsrechter bepaalt in deze. En hij had in zekere zin geleakt. Ja, mooi net tieten rekken. Dus dat zou interpreteren, dan klapte dat. Nou ja, fijn. Ik sluit hier even aan te zeggen dat de ruststand hier tussen Dokkum en Belsum 0-1 is.
0: En dat terwijl hier een appje binnenkomt van Erik Sandberg. Die kijkt naar Harlingen Friesland LVV, zoals jullie weten. En die appt mij een betraand oog. Want vlak voor rust komt Friesland LVV toch met 0-1 voor tegen Harlingen. Wat zo fris en fruitig speelde. Een hoop doelpunten of kansen creëerde. En LVV slaat toch toe vlak voor de rust. We gaan snel naar Leeuwe Brandsma. Want die kijkt in Grauw naar GAVC tegen AVC. En daar stond het net bij het vorige contact 1-0 voor de thuisploeg.
5: Ja, in een halve minuut is GAVC op 2-0 gekomen. Een mooie onval hoe de linkerkant en die komt in het centrum. En daar kun je net hier mee bijkomen. En die spits, die leidt hem mooi in het netje. En de keeper koerde ik niks aan dat. Ja, de stand is hier 2-0 voor GAVC. AVC mooi nou een corner nemen op de goal van de GAVC. Ik maak me goed denken aan de GAVC en AVC. Maar goed, de ken die corner, daar komt die ken AVC er wat aan mee. Die werd uitverdedigd. Ik beloof die toch bij in AVC bezit. Ten die nou een keer voor Lutsen, waar het ook Jasper de Groot. Maar dan werd er weer uitverdedigd. En ken Grauw weer achter de bal om. En ken niet denken van we kunnen uitvallen met Wan. Maar dan werd die bal weer boeten, de lin schopt en mooi AVC de bal ingooien. Ja, dan ren je eigenlijk maar 12,5 minuten al achter de feiten aan, wat dat betreft. 2-0. En dan is het de hele toer om weggeliek te komen. Ja, de Koonskes winnen, de Krekwol. Ja, net, heel iets Koonskes winnen eigenlijk. En de hier misschien een beetje meer inzetten. Nou weer een lange bal op de spits van de AVC. Alleen maar de keeper die kunnen pakken. En die brengt de bal weer. Piers in Boast bij de
1: Rusbeck. En die leidt me weer om naar het centrum. En die kunnen we denken aan een aanval vierde midden. En kunnen die we denken aan een aanval. Hoe de linkerkant, komt de bal bij de middenste cirkel. Kan Grouden wat met doen? Ja, die speelt mooi terug. Kan Werd terugspelen in onze spits? Nee, dat kan we komt al hier. Maar dan zit Alvin Beren, maar die staat op zijn plak. En die kan uitverdedigen op Nick van der Waals. En die moet even om hem heen zien. Wij kennen de vrije man van AVC. Ja, dat is de Reelsbeck. Die dus terug in kom ik in. Dan komt er een paas op... Jasper Faber, maar die kent er niks meer aan. Die de bal over de zitlijn en mooi AVC ingooien. Dan ben je, maak even zien, 16 minuten onderwijs hier in Grauw. Maar de stand is 2-0 voor GAVC.
0: En in de rust van de 2:30 wedstrijden hebben we mooi tijd voor een extra muziekje en een nieuwsberichtje zometeen. Beginnen we even met dat muziekje. De kleischijf bij Omroep Zilt is deze week van de Troubadours. En dat heet Ons Liedje.
6: Dit.

0: Dan gaan we weer terug naar het Oostersportpark in Harlingen voor de wedstrijd C-Robben tegen Sneek Wit-Zwart. Piet van der Pol.
1: Nou, de wedstrijd is wat dat betreft 20 minuten los. We hebben een paar kaarsen zien in het begin voor Sneek Wit-Zwart. Gelukkig stond Johan Zuidema op de juiste plek om dat te voorkomen. En C-Robben had eigenlijk op een 1-0 voorsprong moeten en kunnen komen. Het was Tombe Zeilmaker die zichzelf via een uitval vrij speelde. En dan moet je een klein beetje mazzel hebben. Vanaf de 16 zocht hij de korte hoek en hij raakte de paal. Nou ja, dat is sneu, want de keeper was volledig kaasloos geweest in deze. En dan hadden we met 1-0 voorsprong. De wedstrijd is in principe in het evenwicht. Er binnen links en rechts binnen kaarsen. Sneek heeft misschien het betere van het spel. Maar het gevaar van C-Robben in omschakeling is dermate groot dat Sneek alle zeilen in de verdediging bij me te zetten om de snelle voorwaarts en in de persoon van de Reuzit Seksbieren, Dirk Hennema en de Thomas Zeilmaker, de haas van Harlingen die de verdediging van Sneek het Zwart al een paar keer moeilijk maakt. Goed, 0-0 is dus nog steeds de stand. En we zitten wat dat betreft naar een wedstrijd te kijken die het aarsen waard is, daar niet van. Alleen, er is nog geen goals van. Vanuit Harlingen, 0-0, C-Robben tegen Sneek Wit Zwart. Hans.
0: Ja, dankjewel Piet voor dit moment. We gaan naar een plaatje, denk ik, Leo, van Cyndi Lauper. En dat heet True Colors.

gebruikt. Een prachtig nummer van Cyndi Lauper, True Colors. En van het ene prachtige nummer gaan we naar het volgende prachtige nummer. We gaan naar Spanje, naar Julio Iglesias. Op speciaal verzoek van trouwe luisteraars uit Brielen gaan we luisteren naar Quiero.

0: En ondertussen begint zich een moeilijke middag af te tekenen voor AVC aan de boorden van het Pikmeer. We gaan snel terug naar Lieve Brandsma, want die kijkt naar GHVC, AVC en er vallen een hoop goals. Lieve, aan jou. Ik hoor nog geen Lieve. Dus er zal toch niet nog een doelpunt gevallen zijn, luisteraars. Want terwijl Julio Iglesias zijn best stond te doen, kreeg ik hier binnen dat GAVC al binnen een half uur op een 3-0 voorsprong kwam tegen AVC. Dus vandaar dat we snel wilden schakelen met Grauw. Maar we hopen niet dat onze verslaggever Lieve Brandsma nu zit te huilen langs de lijn, dat hij niet uit zijn woorden kan komen. Of misschien dat hij gevlucht is, dat weten we niet. Leo is even snel opnieuw contact aan het leggen. Met Lieuw. En dan gaan we zo meteen van hem horen hoe dat zich ontwikkelt daar op het sportpark Meijenga. Want de doelpunten vallen makkelijk en we zijn heel benieuwd hoe dat gaat. Ik krijg voorzichtig berichten dat Lieuw weer in de lucht is. Lieuw, vertel, hoe gaat het?
1: Nou, dat gaat net goed met AVC. Dat is ondertussen niet ontje de minuut is het 3-0 van de GHVC. En daar zet AVC eigenlijk niks in over. Een soort balverlies en de Grauwe GHVC is volle better. Nou weet ik in AVC een onval zetten. Misschien kunnen ze een opzetters aan doelpogen komen. Kunt Stijn Scheffer die gaat er van terug en ja, spelen er een vrij. En dan wordt er een overtreding bij een krekboet in het strafschotgebied. Ja, dan is er een jonge Noren die de vrije trap nemen kan. En dat is Jasper de Groot. De omwinst van AVC die uit Haanswijk komen is. En die bij AVC zijn stempel wolver op een wedstrijd lezen kan. Het is een goede voetballer en die zal net een goede trap en die zal de bal wel nemen. Ja, hij gaat achter de bal staan. Ik nog mooi, Jelter. Visser, de aanvoerder, die had vroeger ik altijd een soort vrije trap. Maar die kind dat ik wil. Dus ze maakt het dan even uitzieken. Wie het de man zegt. Wie docht het? Jasper de Groot. En die, via de vingertoppen van de keeper. Hier, Uit de kruis in pijs. Dat hele goal wij als ik in voor AVC. Wat resulteert dus in een corner. Die Jasper de Groot nemen mij vanuit de rechterkant. En misschien, mijn heer in de speler, dat hij zijn kop kon veroorzaken in alle wol. Daar staat een paar grote man van 12 meter daar in het strafgebied. Ja, die heeft makkelijk om een bal voor te kappen. Dan komt de bal weer richting wie? Ja, richting een speler van de GAVC. En die transporteert de bal verder naar voren daar. En kan GAVC en in mijn snelle uitval weer een doelpoging doen. En dit is van bal van links naar rechts. Ja, die goed voetbal terug GHVC. En die krijg ik een heel soort koers van HVC. Omdat het dwam. Ja, HVC zit net goed in de wedstrijd. En wat mij er een wanne trainen, dan kan ik naar rust nog maar dat even naar voetrie. Maar wie het kijken, komt er een schot op de goal? Nee, we dat wel nog even breedlijn terug GHVC. Terug het centrum heen en kunt u bij die spit. Kinder nou scherpen worden. Alleen dan wordt er uitverdediger terug HVC. En bloot toch weer GHVC in balbezit met de bal weer omlijnd bij de middencirkel. En kan GHVC de bal weer rustig brengen naar de linksback. En die denkt weer aan een aanval. Komt er een lange bal richting het centrum, wie kan de koppen? Dat is een AVC'er. Maar wordt terug een speler van de GHVC en werd er weer op een goal. En daar komt de vierde goal. Iedereen wordt erin kapt. Alle rondte om in te kappen. Dan kan de keeper kunnen denken, hij komt er nog al om. Maar hij kan er voor de rest net op reageren. Even zien, hoe laat ben we? 32 minuten op de klok. 4-0 voor GHVC.
0: En dat terwijl ik doorkrijg dat Verstappen, Max Verstappen en zijn teamgenoot Hadjar op het podium staan in Baku. Dat is misschien wel boven verwachting. De winst ging naar Russell in de naar voren gehaalde Formule 1 race van vanmiddag. Gaan we snel terug naar de voetballerij klasse 2-1. We gaan naar de boorden van de Waddenzee. Net waren we bij het Pikmeer. We schakelen moeiteloos over naar het Zouten. Piet van der Pol.
2: Nou, hartstikke mooie introductie in ieder geval. Wij staan hier nog 29 minuten spelen. Staat Zeerobben op een 1-0 voorsprong. Het is een voorzet van Dirk Kennema naar een lange paas. Echt een mooie lange paas van Quinten Warmerdam. Dirk Kennema, goede aanname. Bal metnemen. Kieken wat er voor de goal staat. En een lage, harde voorzet. En het is Levi Kiewiet die inloopt en die bal achter de keeper van Sneekwit zwart plaatst. een 1-0 voorsprong. Gezien de kansen, laten we daar maar eens even over beginnen, is dit niet zo'n gekke uitslag dat we nou met 1-0 voor staan. Want de kaarsen winnen voor Zeerop in ieder geval de laatste kwartier, 20 minuten. En het had ook al meer dan 1-0 voor deze kant. Maar in ieder geval, het is zoals wat zeiden, Zeerobben die speelt wat dat betreft naar vermogen met heel veel inzet. En dat heeft ook nodig om dit goede team uit Sneek, om dat een klein beetje onder controle te houden. De kaarsen binnen, dus niet in principe voor Zeerobben. En we krijgen nou een vrije trap. Het was Dirk Enema die onterecht onderuit gehaald werd. Het was Clinton Warmerdam die op een interventie van hemzelf over het middenveld helemaal richting het doel ging. Hij werd daar onderuit gekoffeld door een van de spelers van Sneek Lidsmart. En die kreeg dus een gele kaart. En ja, zo is de wedstrijd in ieder geval in het voordeel van Zeerobben 1-0. En gezien de kazen is dat een terechte voorsprong. Zeerobben op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken. Levin Tibi. Die op een voorzet van Dirk Enema haar tanker neerleert. En die bal een lage voorzet. Met een geklaard schot binnenscoort. Nou, in ieder geval hier in Harlingen. Het is 1-0 in het voordeel van Zeerobben. Daar laten we het even bij, Hans.
0: Ja, dat is helemaal goed. Gaan wij naar de 2:30 wedstrijden kijken. Want die zijn intussen, denk ik, begonnen aan hun tweede helft. En Leo is er niet helemaal zeker van. We gaan het gewoon proberen. We gaan naar Piet Schaaf. 3 woorden vooruit. Piet. Nee, helaas is de verbinding weggevallen. Nou, dan gaan we bellen met de nummer 2. Dat is Erik Zandberg bij Harlingen Friesland. Maar ik denk dat we dan ondertussen even luisteren naar dit plaatje. Vind je niet, Leo? Ik heb hier René Schuurmans staan. En dat is een oproep voor ons allemaal. Laat de zon in je hart. Met deze prachtige nazomerweek die voor de boeg is. Dat gaat wel lukken. Hier is René Schuurmans.

0: En daarmee is het 12 minuten geworden. Over de klok van 3:30 gaan we naar Piet Schaaf. En is de vraag, Piet, of jij de zon al in je hart hebt gelaten vanmiddag?
1: Nou, ik denk dat wij de zin in als mijn naam is, dat is de volgende, jongen. Want gewoon, ik verlieer die vlak voor rust, maar je 12-0 stand. Nee. Van 13 ja. Maar we hebben inmiddels 12 minuten spelen in de tweede helft. En ja, het is inmiddels 5-0 al. Klaar, die worden. En nooit een weinig fouten paas 18. Je hebt de spits alleen nog op een keeper te houden. En Sambert had ik al iets waar goed uit helden. En deze hebben we die van nog ook goed verdedigd. Maar gewoon het eerste onverluid zijde fouten we maken. En dagelijk wordt hij heel goed overstaafd. En dat is gewoon, ja, vlucht krijgt gewoon een stukje les in effectiviteit. En dat is op een bepaald moment gewoon fouten met overstaafd in deze klasse. En dat ging worden, je er heel goed mee om. En het is vlucht wat meer sinds zichzelf voetbalt, dan zijn de standen. Het is hier nog een kwartier in de tweede helft. Het is 5-0, het ging worden.
0: 5-0 in Onkerk. Gaan we eens even kijken bij Erik Sandberg of de 0-1 daar nog steeds op het bord staat uit de eerste helft. Erik?
2: Ja, 54e minuut. 0-1. Nee, ik heb het hier maar even, want ik denk de uitzending nu. Ik zei, nou, het zal wel 0-0 bij rust wezen. Uh-huh. En nou, ik had het nog niet uit en ik kwam een tegengoal, een tegenaanval, een van de weinige aanvallers van Friesland en ja, die werd vrij eenvoudig inpik. Heel snel, want het was onverdiend, want wij hadden echt eerder 1-0 voor moeten staan. En ik sta nu tweede helft, ik sta achter de goal bij allemaal grote supporters. En ja, wij begonnen weer voortvarend aan de wedstrijd, want het was je liep de 47e minuut een kans van Remco Sandberg die in het strafschopgebied verwoestend uithalen, maar die spatte van de kruising helaas nog geen goal. Hij had alleen met aluminium raakt het niet toe. En er tegenover kwam een 1-op-1 actie van Friesland op onze keeper Nick Teerling. En hij tikte hem mooi in het linker hoekje, maar Nick had dat doordeur en die kon hem heel mooi net met handje even naar corner tikken. Dus ze hebben wel twee corners gehad, dus ze zijn ietsje gevaarlijker nu dan de eerste helft. Maar het is FC Hallingen wat net zoveel vechtlust de boxing komen is als dat ze de eerste helft erin gingen. En laten we hopen dat zij de gelijkmaker kunnen maken, want dat verdient FC Hallingen op dit moment wel.
0: Ja, dat verdienen ze op grond van de eerste helft eigenlijk ook al. Dus we hopen met jou mee, Erik. En dat heb je net gezegd, dat was eigenlijk prima. Dus mocht hij weer vallen, dan doe maar gelijk appen. Dan zijn we actueel.
2: Dan heb ik hem wel even.
0: Ja, top. Helemaal goed. Gaan we naar de klasse 4C. Ook om 2:30 begonnen. Dokkum, Bellicum, Klaas Wiersma.
3: Ja, ik zit hier nog steeds naar een hele spannende wedstrijd te zien. Heel veel kansen hebben net. Het is nog wel steeds het agressieve spel. Ik heb het idee dat ik de scheidsrechter er iets debet on is. Die soms wat warrig fluitert. Dit is natuurlijk misschien het niveau wat je krijgt op het bed waar we nou zitten. Dat we er nog even een beetje om wennen moeten dat het zo nou en zo gebeurt. Dat jouwt wat frustratie her en der. En dan zorgen we over en weer wat agressie in het veld. Maar de spiel is onderling en dat is gewoon spietig dat het gebeurt. Want het is een hele leuke wedstrijd om nooit te zien. Alleen nog die momenten en de discussies die we elke keer hebben van wat is wat. Ja, dat is wat vervelend om nooit te zien. Verder een wedstrijd waarbij het net heel volle kansen komt. Het liep het wel op het Belsum iets meer de druk erop bij Bitchum. Hoe kom ik daar nou weer bij? Bitchum, dat zei ik nog de tweede keer al. Je wilt nooit meer dat hele uitlaken, want ja, die finish ook natuurlijk geweldig, dat ik niet verstrek. Ik bedoel natuurlijk Dokkum. Dat we iets meer druk op Dokkum hebben. Wat dat precies zit, weet ik net. Dokkum probeerde het wel meer naar lange halen. En Nies krijgt hier natuurlijk ook een levensgrote kans. Ja, ik bedoel, maar Jeremy al uitspelen en doen we het Jochem dit nog mooi een hakje of ja, weet ik hoe er die mooie sliding tikken er die bal er nog uit. Ja, dat hier natuurlijk ook goal wijzen kan. Nou ja, daar moeten we gewoon eerlijk in wijzen dat we het geluk ook mooi hebben. Dat uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, daar kom ik wel verzinnen dat onze staren gewoon een goal te mooi zien, Tim Belsum. Maar ja, fijn, zolang had het net dit eckpunten die je misschien onterecht Helly, dat is natuurlijk ook lekker. Sabimus Tim Wiekels halen ik verleend. Dat zou eerlijk door ik wel te wijzen. Dat is de eerste wedstrijd uiteindelijk. Een valse start weer. Fijn, kan ik nog heel lang over deze wedstrijd praten. We zijn inmiddels op het oeren en de stand. Dokkum, Tim Belsum is nog steeds 1-0 voor Belsum.

0: Rihanna was dat met Unfaithful op Omroep Silt. En dan gaan we weer naar Piet Schaaf. Die had net geen leuk nieuws met een 5-0 achterstand. Drie woorden vooruit. Hoe lijkt het nu, Piet?
1: Het is net volle beter. Het is nog steeds 4-0. En Filip de Berg zich wat herpakken. En de scheren net Rutte voor te letten. En daarnaast probeert hij, maar ik probeer die gewoon toch wel lekker de voetbal te gaan. En dat is op dit moment het allermoeilijkste wat ze doen. Want de zinstander, die is gewoon veel. Die wil gewoon de score ophegen. Nou ja, dat had ik helemaal gelijk niet. Want Filip had gewoon, het 12e helft is gewoon verschrikkelijk slecht begonnen. Ja, en dat wil je gelijk afstraft. En het is Filip wat nou probeert hij zich gewoon toch misschien nog iets te doen. En nou is het eerste seizoen dat veld dit invallen is. Niet die bal, ik gewoon heel onlogisch gespeeld. En tegelijk bukken overtreding maken. Zijn wij een verrassing binnen. Dat wij mooi krijgen. Misschien dat je dit nou mooi nemen kan. Want die is jou weer de helft van geworden. Misschien dat hier nog wat gevaarlijks in komt. Maar de Polska die zit er zoals gewoonlijk bij. En de man van geworden, die zwart die gelijk dat het niet snel noemen wordt. Want het is niet meer geen afstand. Dat de bal wordt nu in de pot gegooid en Erik Tester die is, komt in de voort en die neemt de bal net goed aan en zo wil die bal heel lang door zitten. Wij hebben hier een 20 minuten in de tweede helft spelen. Het is hier steeds 4-0.
0: De afstand was kleiner bij Harlingen Friesland LVV, daar was het 0-1. Erik, hoe is het nu?
2: Ja, we komen erin met een corner voor Harlingen. Het is 62 minuten, het is nog steeds 0-1. En het is wel Harlingen wat, wat een paar kansjes heeft. Wel vaak bij de goal van Friesland is. En het is nu een beetje een evenwichtige wedstrijd in de tweede helft. Staat het op neer. Maar nu is er weer Harlingen wat tevoren gaan komen met... Oh, hoe kan je voorkomen? Jongen. Ik zou zeggen, je hoort het wel aan het publiek. Dat was een paas van Finn Jansen die die bal bij Jarno Atema kreeg. Jarno Atema die kwam echt 5 meter voor de goal, kreeg die bal. Keeper was ervoor en hij haalt verwoestend uit, maar over de goal. Ja, en dat is wel heel jammer, want dit had er gewoon een zekere 1-1 moeten zijn. Dus dat is wel heel jammer, want dan hadden we ook een terechte 1-1 gehad. Maar ja, het is niet anders. Op doorgaan en keeper neemt alle rust. Lijf van Friesland, die binnen een beetje aan het chanteren op elkaar. Nou ja, dus je ziet dat we krijgen toch wel wat kansjes. En even kijken. Nou, Friesland probeert van het middenveld weer de linksbitten te pakken. En die had een paar keer een steekpaasje wel op de spits. Maar goed, dat leidde tot niks. En nu is het Kenzie erover die de bal verovert. En gaat via Jesse Mulder gaat hij naar Pien Jansen. Remco Sandberg, weten we dan, op de linksbuiten staat hij op dit moment. En die gaat om één heen en die gaat hij op twee heen. Nee, dat wordt een corner. Ja, dat wordt een corner. Oh... Ja, de keeper is bezig met een theatercursus. Die schot die bal ongeveer 30 meter, 300 meter op het andere veld. Dus heb je nu al een tijdrekker. Nou, dat geeft aan dat ze een beetje zenuwachtig binnen. Maar al met al is het wel een hele onderhoudende wedstrijd, moet ik zeggen. We mogen deze corner even af met jullie wel nemen. Uh-huh. De nieuwe bal die wordt van onze dugout gegeven. Jesse Mulder staat klaar om een dugout te pakken. De bal wordt even getest of er wel lucht in zit. De scheidsrechterhoek. En er zit lucht genoeg in, schaapblijkelijk. Jesse Mulder gaat ze klaarmaken voor de corner. Er staan niet zoveel van Harlingen staan in het strafschopgebied. En het is Jesse Mulder die nu zich klaarmaakt. En de lange bal, eerste paal. Nee, wat eerste paal. Daar staat een verdediger van Friesland die een stukje groter is. En nu is het... Oh, jammer. Nu is het Daan Mulder die denkt, ik haal maar eens even uit. En ook over een metertje over de goal. Dus nog steeds 0-1, 65e minuut. Maar Harlingen wordt sterker en sterker.
0: En dan is het nog steeds rust bij Zeerobben SWZ. En het is ook nog steeds rust bij GAVC tegen AVC. En er wordt wel gevoetbald in de tweede helft natuurlijk bij Klaas Wiersma. Dokkum, Bellicum.
3: Ja, en het is hier nog steeds 0-1 voor Belsum. Ik moet zeggen dat de wedstrijd begint wat ontsierd te worden. Toch acties waarvan het ik steeds die jaren met bij het voetbal. Dak hem drinkt om, ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Wel met het moeilijke vanuit de omschakeling komen wij wel tot dreiging, maar echt gevaar krijgen.
4: Hallo,
3: dat is wel een beetje het probleem, maar dat is vooral de agressie van Dak hem. Als de scheidsrechter goed zijn heen en heeft dan hier de dingen, hier de speler maar eerder kaart uit Helly Mutten. Dit wie is er erg wat er gebeurde, jongen, die had ik slim. Die pakt gewoon een speler aan en die jouwt hem echt een enorme duist en een jermtakken om hem van hem aan te krijgen. Nou ja, dat zijn dingen die jaren net op het veld. De scheidsrechter heeft het net zien. Vervolgens is er in een commotie die ontsteert. Is de speler die het al gerekken wordt, maar krijgt ik nog de gele kaart? Ja, dat denk ik echt bij mezelf. Wat gebeurt hier alweer? Zag je dat altijd maar trof? Het is alweer in die zin alweer vervelend agressie die er is. En spelers daar ik vast houden en onlangs. Het is op zich wel een enerverend duel. Natuurlijk, de stand maakt het dek. Het is nog steeds 1-0. Het hier natuurlijk al lang al 1-1 wezen, maar ze hebben al een hele grote kans gewoon. Het moet ik heel eerlijk zeggen dat het is. Ja, ik werd, en dan wil ik nog hier een speler uit Belts. Maar ik even een compliment. Ja, dat is Assis, een jongen van Santje hier. Die het echt heerst op het veld. Echt een fantastische middenvelder die het ontzettend goed doet. Ongelooflijk loopvermogen en uiteindelijk echt voetballend heel sterk is. Ja, dat is echt de man die de paasjes verzendt en dat soort dingen. Hij probeert het ook uit te lezen wat het is soms wel, wanneer het iets net wil of al wil. Ik vind het een genot om nooit te zien. Nou, een lange bal voor Belsum op Damien van der Biel, die inmiddels in het veld komen is van de spits Nick van Assen. Ja, de zak je het een beetje terug. Nou, fijn. Ik sluit hier al te zeggen dat we hier maar nog 20 minuten te voetballen de stongen hebben van 0-1 van Belsum.

En dan krijg ik intussen bericht van Jordi Miedema. Onze verslaggever die staat te kijken naar de wedstrijd Zwaluwen tegen Sint-Anna. Er is het rust inmiddels en de ruststand daar is 1-1.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
3: Vrienden en vriendinnen van de Ziltemiddag, welkom terug bij het 3e uur van dit programma met sport en nieuws uit jouw regio. Het is net na 4 uur en er is natuurlijk doorgevoetbald de afgelopen minuten, dus we gaan zo meteen na het plaatje snel een rondje maken langs de velden om te horen hoe het ervoor staat. Met speciale aandacht natuurlijk voor de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn, want die zitten zo'n beetje in hun laatste kwartier. Maar eerst maken we even plaats voor dit kanon uit Rotterdam komt ze volgens mij, Davina Michel. Hier is live.

0: Dan gaan we naar de laatste 10 minuten van de wedstrijden die zo rond 2:30 begonnen zijn. De eerste waar we gaan kijken is Trimwalden tegen Vooruit. Piet Schaaf.
1: Nou, hier is het steeds 4-0. En het is hier van beide kanten. Fielder zijn wel goed genomen, maar het weer direct te kwamen. Dat Sander de Boer nog even zien. Het talent is hier klassisch geleerd. Maar toen werd echt een shit. En toen weer een zoals zonstad en eigenlijk voor op een goal. Die hij ook meer gelezen wezen, uit de goal helpen voor. En zij hier op dat moment, verslang Sander de Boer, dat het hier toch nog meer worden zou. En dan weer krijgt een luchtduel waarbij Erik Kast geblesseerd werd. En die maat dus moest even verzwaring gaan. Ja, dan maak je zijn wording, maakt hij even een minuut uit. En noodluitering van geworden op grond die een ongelukkige actie hier. Dus het is hier een paar minuten de speling. En is het nog is 4-0. En ik denk dat we, als er niks meer gebeurt, dat ik gewoon in eerste instantie zal litten. En gebeurt er nog wat, dan meld ik me nou even.
0: Helemaal goed, Piet. Spreken we dat af. Ik zal het doorgeven aan de telefonist van dienst. En dan gaan we naar Erik Sandberg. Die zit in 3B te kijken naar Harlingen tegen Friesland LVV. En daar is het volgens mij spannend, Erik.
2: Het is rete spannend, om het even zo te zeggen. Het is nog wel 0-1 nog steeds. 77e minuut zitten we. En het is Harlingen wat gepassioneerd voetbalt. Kansen krijgt. Nou, ik net de vorige keer dat ik in de uitzending was. Hè, dat was de laatste bal van Jesse Mulder die over goal ging. We hebben echt drie zekere kansen gehad. Ja, daar moet je er één van verzilveren. En dat is het verschil even met één kans van Friesland die verzilverd is. En één kans voor rust, hele grote kans. En drie na rust. Die echt op 5-6 meter van de goal. Ja, heel hard wordt er geschoten, dat wel. Alleen je kan hem beter wat minder hard schieten en alleen een hoekje of zo. Want de keeper is niet zo goed. Dus dan krijg je toch een best wel een zware wedstrijd nog. Want ja, wat Friesland doet, Friesland is eigenlijk, en dat had ik niet van tevoren gezegd, ook in het voorstukje. Hè, dat ik denk van we krijgen een zware middag. Maar het is Friesland die probeert te traineren waar het kan en die bal weg te draaien, weg te schoppen als het moet. En het is Harlingen wat vol passie en vol vuur probeert die 1-1 te pakken. En nou is het een vrije trap op de helft van Harlingen. Het is voor Friesland. En het is een beetje aan de zijkant. Ik denk ongeveer 10 meter over de middellijn. Ik zit achter de goal van Friesland staart. Dus ik kan niet precies zien. Hij doet hem 20 meter voor de goal, maar hij moet inderdaad een stuk naar achteren. Nee, dat doet hij toch niet. Ja, dus hij zei, Zoon, dat ding met een beetje naar achteren. Krijgt zegt de fluit trouwens hartstikke goed. Een man uit Groningen. En leuke vent. Even kijken. Neem die vrije trap nog even mee. Die gaat naar de eerste paal. Maar die wordt weggekopt door Arjen Oudhuizen. En nou is het Jarno Atema die probeert die bal te krijgen. Maar dat lukt hem niet echt. Maar het is Harlingen wat in balbezit blijft. En het is Arjen Oudhuizen die bal even terugspeelt op de keeper. En Nick Teerling die ramt die bal naar voren. Maar er kan eigenlijk niet iemand bij. Maar het is, een dikke overtreding van Friesland op speler van op nummer 7 op Remco Sandberg. Enkeltje wordt geraakt. Maar de scheidsrechter zei ja, doorspelen. Nou ja, dat moeten we dan ook maar doen. Maar inmiddels staat hij ook alweer. Dus het zal ook wel een beetje metvallen. En het balletje gaat even terug naar de keeper. Naar Nick Teerling. En Nick Teerling loopt zo ver mogelijk op en die schiet die bal. Dat is mooi. Die gaat van Finn Jansen naar. Dat is jammer. Van Finn Jansen 1-op-1 naar. Jos Keffer wou ik zeggen, maar balletje wordt teruggetikt. De keeper wordt onder vuur genomen door spelers van Harlingen. Maar hij was net op tijd, kon hij die bal wegrammen. Nou is het weer Friesland wat in balbezit is. Ja, en zo gaat het een beetje heen en weer. En nou is het een overtreding van Kenji erover op een speler van Friesland. En die krijgt daar een gele kaart voor. Het is een beetje onnodige overtreding, als ik het mag zeggen. Het is op het middenveld ergens. Het was niet gevaarlijk of zo. Maar ja, het is een beetje een rovertje in de letterlijke zin van het woord. Dus een klein mansje, maar als je zit tegenover die staat een grote vent en die heeft het zwaar tegen hem. Dus vrije trap nemen we nog even met. Even kijken, de vrije trap. Nee, ze spelen terug. Ze willen gewoon die 1-0 behouden, denk ik. En dat is het eigenlijk op dit moment. Dus 0-1, 81ste minuut. En misschien kan ik zo tegen de 90ste minuut nog even terugkomen.
0: Dat hoop ik voor jou, Erik. Even kijken of we dat een beetje verdelen kunnen. Bedankt voor dit moment. We gaan naar de noordelijkste stad in Friesland. Komen we uit een Dokkum bij Klaas Wiersma. Die kijkt naar een vermakelijke, maar ook wel verhitte partij voetbal. Klaas.
3: Ja, en inderdaad, het is een verhitte partij doetbal. En ik denk dat Dokkum kriegen het wat ze graag doen. Ja, net het doelpunt. Jerma Wollemans hier, Druid van Belsen. Daar ben ze de hele tijd nog op ziek geweest. Flauw en te klieren en te doen. En uiteindelijk is er dan een jonge speler die het in de buurt maakt. De tweede geel pakt. Ik wil een terechte kaart. Ik heb het net niet eens een volle verzezen. Maar ik vind het, het is uiteindelijk, denk ik, de scheidsrechter die daar het meest in doet. En dan wordt het natuurlijk nog veel moeilijker. Om wat te forceren en de bevrijdende 2-0 te maken. Belsum heeft het enorm moeilijk op dit moment. Dokkum probeert het nog wel. En toch kan ik zeggen dat Belsum mooi zien uitvallen. Er heel dichtbij. Je krijgt Kuiper moest het in een spits komen. Om de aanvallers met steun te gaan. De Wienbal, volgens mij wie het Camille die het op goal scheert. En de keeper moest een rebound voor Jan. En daar wie Kuiper heel dichtbij. Wie het net had er een klotje bij kwam. En... ja, dat zei ik. De vermoeidheid bij Dokkum begint ik te spelen. Beginnen ook dingen te doen die het een beetje dom zijn. Hier wordt een vrije trapje. Niet een gevaarlijke situatie. Dat er even de verdediger een enorme trill in de regio. Ja, die gaat dan wel lezen. En dat is dan een vrije trap voor Belsum. Nee, het is echt nog. Het is hier nog net in om het samen te zeggen. Dan heb je nog 5 minuten te voetballen. Op de klok dan. Uiteindelijk denk ik dat er nog wel wat blessure tijd bij komt. Want er is nog best wel wat discussie geweest in momenten dat het spel stil is. Belsum heeft het hier enorm moeilijk. Maar ik kan wel zeggen dat Belsum hier tegen Dokkum nog steeds bij 1-0 leidt.
0: Vrouwen en kinderen eerst in Dokkum tegen Bellicum. Piet Schaaf die zei net tegen ons van nou het is hier 5-0. Laat mij maar gewurden de rest van de middag. Tenzij er wat gebeurt. En hij appte vrijwel meteen daarna. Ik heb toch nieuws. Piet.
2: Ja, wie het op een bepaald moment toen wie het... Ik zag dat en op een bepaald moment wie het even telen. Die heeft eigenlijk op, kreeg op haast op achterlijnen. En hij kon er zelf achter staan. En die... hij benutte die skyclub in één keer. En dat bezitten de 4-4 en de eerste treffer van Gruut. We hebben hier nog 4 minuten de speling. En het is de 4-4 en het zit gewoon op het woord. Het is net iets afgetekend. Het is dat Sander de Boer een goede partij speelt. Dat het 4-4 in Bleun is. En ik zeg nog maar een keer hetzelfde. Wat ik sport, ik zei. Ik denk dat we als er niks meer gebeurt, dat we hier maar 4-4 eindig hier. En gebeurt er dan wat, dan meld ik die nou even.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ondertussen zit ik even hier met Leo te overleggen wie we nu gaan bellen. En we hebben hier een misverstand, geloof ik. Het lijkt me goed om even te kijken naar een plaatje. Gaan wij hier het overleg verder doen. Hier is Wolf and All Things Under the Sun.

0: En dan gaan we terug naar Harlingen, naar FC Harlingen tegen Friesland. LVV 0-1 volgens mij nog steeds. Erik Zandberg.
1: Ja, 87e minuut 0-1. Het is, voetbal is soms oneerlijk. Want als er iemand recht heeft, op ieder geval een gelijkspel. Laat staan een overwinning is het FC Harlingen wel. Want de ene... Nou, de mogelijkheid naar de andere. En in de 83e minuut nog een hele dikke kans. Was eigenlijk een vrije trap, hadden we moeten hebben. Werd niet gegeven door de scheidsrechter, maar door het doorzettingsvermogen van Kenzie de Robben. Trok hem door van de achterlijn, trok hem terug op Remco Sandberg. En ja, die kon er in één keer uithalen. Maar ook net, die ging naast, metertje naast, half metertje naast misschien. Maar ja, weet je, als je drie opgelegde kansen krijgt, ja, dan moet er in ieder geval eentje van zitten. En liefst nog meer natuurlijk, maar ja, dat is er niet gebeurd. Dus en Friesland, die vertraagt waar het kan, probeert af en toe nu wel uit te hellen. Maar ja, het is natuurlijk wel open veld nu achterin. Want ja, je kan dan beter dan met 0-2 verliezen dan als je probeert die 1-1 te maken. En dat doen ze nu wel, want ze gaan er vol voor om nog naar die 1-1 te gaan. Het is inmiddels de 88e minuut. Het is Remco Sandberg aan de zijlijn die bal heeft. Die tikt hem even terug naar ik denk dat het Arjen Oudhuis is. Ja, inmiddels is er nog een keer gewisseld. Gideon is er ingekomen voor Daan Mulder. Die een beetje geblesseerd raakte bij een aanslag op zijn enkeltjes. En de nieuwe frisse energie erin. Laten we hopen dat het nog komt. Het is nu een aanval van Juri Bauma op Remco Sander die niet aankomt. En dan vertraagt Friesland het spel weer. Die doet rustig aan, een beetje huppelend. Maar daar moeten we toch op af, jongens. Kom op, we moeten gewoon die lui bij de nek pakken en eroverheen. Maar goed, dat gebeurt nu even niet. Ze pikken er in principe om de verdedigers heen. En...
2: Zet hem wat druk op Harlingen!
1: Het is de 88e minuut nog steeds. Nee, dan wordt het een heen en weer getrekt. Je ziet ook dat het tempo, de energie van Harlingen is ook wel een beetje lang aan het leeglopen. Want ja, als je zo verschrikkelijk veel energie in de wedstrijd steekt en je hebt in principe zoveel pech dat de bal niet valt, dan is het wel heel, heel zuur. Keeper Friesland kreeg een terugspeelbal, speelt hem helemaal naar voren. En dan is het Juri Bauma die bal wegrost. En die gaat naar het middenveld en dan komt er een overtreding van Friesland op Niels Pot. Niels Pot die een lekkere wedstrijd speelt. Ook Finn Jansen speelt heerlijk daar op het middenveld. Een goed duootje zo. Niels Pot was er twee wedstrijden niet vanwege werk. En is er gelukkig nu weer bij. En dan zie je gelijk dat het spel ook beter loopt daar op het middenveld. Het was een vrije trap van Nick Teerling. Die kennen we er helemaal pompen. En die pompt hem naar voren toe. En die zijn kopbal van Friesland. En dat gaat naar de keeper. Ja, de kopbal van Friesland achterover. Friesland, de keeper neemt zijn tijd natuurlijk. Ja, dan moeten de speler van ons moeten naartoe. Hij pakt de bal bij de hand. En zo gaat het een beetje door. Ik zou zeggen 89e minuut. Ik zei net van, het zal waarschijnlijk wel 0-1 blijven. En toen ik dat zei, of 0-0 in de rust, toen werd het een goal. Dus laten we hopen dat als ik het nou weer zeg, dat we straks nog een 1-1 kunnen melden. Maar het is 89e minuut. 90e minuut nu, 0-1.
0: Erik, we hopen met jou mee, terwijl Piet Schaaf intussen via de app meldt dat Trimoren voor u 5-1 gebleven is. En daar zijn ze klaar en staan ze onder de douche. Gaan we snel nog even kijken bij Klaas Wiersma of er nog gespeeld wordt bij Dokkum Berlicum.
3: Ja, ik zit hier echt nog in een hele spannende eindsituatie te zien. Ik heb het idee dat Dokkum het net redden gaat. Ik mag het heel eerlijk zijn. Dokkum heeft denk ik vies zo is grote kosten gewoon om een goal te maken. Hey! Maar wat ga ik proberen? Ze zitten oer, ze zitten nooit. Ik heb het idee dat Vlieden Week en mooi hun nieuw van goals of de meeste deed. Dat heb ik al van mijn buurman jullie Dokkum nooit pikt. Die zei van ze hebben groot verscheppen vorige week. Het wol net slag hier. Ik mag denk eerlijk zeggen, Dokkum verzint het meer dan wat ze op het moment hebben. Maar ja, het gaat net om kosten. Dat heb ik altijd zo in het Belsum voetbalde. Het gaat om goals. Ik wil maar en daar. Het Belsum moet nood daar nog steeds in je meer van maken. Ja, we zijn al diep in de blessuretijd. Ik ben wel heel benieuwd hoe lang de scheidsrechter naar trok in je lid. Om mij mocht het wel aardig wezen. Ik moet zeggen dat Ibi fantastisch werk levert voorin. Die brult naar trok in en die brult naar trok in. En die dribbelt als een wiel. En ze kunnen hem net van de bal aankrijgen. En, of mooi een overtreding als mooi een ingooi. Ja, en dat is natuurlijk alweer in het voordeel van Belsum. Belsum begint heel raar zo een ambitie te rekken, neemt de dingen mooi. Ik heb het idee dat de bal, ik dat er wel 5-6 ballen hier van het veld al. Ja, het stadion, dat klinkt wat zwier, maar dat is inderdaad, dat binnen al een paar ballen. Oer de tribune zelfs in de gongen, oer de kantine is een bal worden. Nou hier naar de orenkant, die stipt Leute volgens mij het goertje. Helemaal op het, parkeerterrein. Ja, het is echt ongelooflijk hoe Belsum dat om je de staan te horen. Ibi doet de bal op Mart en die neemt de bal om een keurig en die paast hem vervolgens ik weg. mooi terug. Het is Damien Mossi snel die het gevaar slag voorin. En Ibrahim, mag ik eigenlijk zeggen. Als die de bal niet in de voeten hebben, dat ze hartstikke gevaarlijk binnen. Nou komt dat cheese waarbij. Noem maar Ibrahim nou weer een goede bal. Daar komt Ibi aan. Ibi geeft bij volgas. Die get voor de goal en die houdt hem nou in één keer voor. Ik denk dat er iets van vermoeidheid in zit. Ja, Damien, daar attent was hij. Die wist niet dat dat gebeuren zou. Dan hielden het wel aan. Ik denk toch dat het beter was om een bal zelf vast te houden. Want hij is zo balvast. Dit is een heel lief bandje, maar geweldig wat hij op een bal lag in. Nou, daar is aan het eindsignaal. Belsum wint hier. Nou, ik wat zei ze misschien net verzinnen, maar mooi een 1-0. Een bal die uit de corner genomen is. Nou, het algemeen is Belsum daar net heel goed in de derde spelsituaties. Maar ja, het is net alles. We kennen het ze dat het Belsum hier een prachtig pipper. Een hele mooie punten pakt. Daarmee denk ik ook dat het... Dat het verlies het zin Wikkelshallen waarom weer hersteld is. Ja, oké, je bent natuurlijk die draaipunten wel kwijt. Maar jouw volgen dat ik Belsum hier bij de topploegen een scare mooi, denk ik. Ik denk mooi Lions Dokkum. Ben wij de ploegen die misschien de prijzen verdelen, maar dat nou de eerste indruk is. Ik denk ook dat de doelstelling daar mooi gewoon gerechtvaardigd is om te zeggen. Zo gauw mogelijk waarom in de derde klas. Kampioenschap weet ik net, maar ik denk wel dat. Dat we in elk geval in de top mooi draaien kunnen. Nou fijn, ik sluit hier aan naar een hele mooie wedstrijd. Spannend en van alles erin. Terug te zeggen dat Dokkum tegen Belsum 0-1 geworden is. Mooie draaipunten voor Sportclub Belsum.
0: En met die woorden, Klaas, bedank ik jou voor je bijdrage van vanmiddag. Het was weer helemaal prima en graag tot een volgende keer. En dan gaan we snel terug naar Erik Sandberg. Kijken of daar nog in de blessuretijd wordt gevoetbald bij Harlingen Friesland.
4: Nee, nou, blessure is er wel, maar de blessure wordt gefaked, denk ik, door Friesland. Het is nog steeds 0-1, 93e minuut. Dat was inderdaad een overtreding van Hallen. Ja, je probeert natuurlijk alles aan te doen en zij pakken alle tijd die ze kunnen pakken. Het was net nog een geweldige kans in de 92e minuut van Arjen Oudhuizen. Hey, die bal werd heel mooi voor getrapt. Hij kreeg die bal en helaas een goede redding van de keeper, moet ik wel zeggen. Dus dat had echt een verdiende goal geweest, maar dat heb ik nou al 30 keer gezegd volgens mij. Ik denk het is een 94 minuten, het zal ook niet heel lang meer duren, maar het is een, wat ik net al zei, voetbal kan oneerlijk wezen, want als iemand verdient om in ieder geval een punt te halen uit deze wedstrijd, zijn die jongens van Hallingen wel, onze jongens, want na die moeilijke verlies van vorige week van 7-0-7 tegen Leo Faria, moet ik je ook zeggen, heb ik een ploeg gezien vandaag die ontzettend hard gewerkt heeft, ook goed heeft gewerkt. En nu is het eindsignaal van de Gijsweg, die hoort het wel. En die lui van Friesland ben hartstikke blij, maar die moeten zich eigenlijk, ik geloof dat ze blij zijn. Want met deze wedstrijd hebben we helaas verloren, maar we kunnen hier wel mee verder. Want Hallingen heeft laten zien dat ze thuis horen in deze klasse. En voor niemand bang hoeven te wezen. Het enige wat je kan zeggen is dat dat het goalmakende ontbrak. En... ja, dat is heel zuur, want er zat gewoon meer in vandaag. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan eruit naar Rijperkerk. En zullen we eens kijken wat we daarmee kunnen doen.
0: Harlingen zonder punten, maar wel met een opgeheven hoofd. Terug naar de thuisbasis.
4: Dat is hem.
0: Helemaal goed. Erik, dankjewel voor je verslag. We gaan snel naar klasse 2 en de 3-uur wedstrijden. Hebben we al een tijdje geen aandacht meer kunnen geven. Want die voetbalden natuurlijk nog, die hadden wat meer ruimte. We gaan kijken hoe het erbij staat bij Piet van der Pol. Zeerobbe tegen SWZ. Piet.
5: Nou, toen we de laatste keer, toen stond Zeerobbe me meteen nog voor. En dan was het toch in de eerste helft nog een gelijkmaker. Er was een corner. En die corner die kwam bij de tweede paal en daar stond de aanvoerder van Smeek Witzwart. Die stond er volledig vrij. Dat had natuurlijk nooit mogen. Maar ja, zo gaat het soms. En dan is het een kwestie van hij hoefde hem alleen maar in te tikken. Dat was nou niet direct een van de moeilijkste kazen. Maar het betekende wel 1-1. En gezien de eerste helft was dat een terechte stand hoor. Dan in het... dan komen we weer, dan even het commentaar. Ai, ja, er komen kazen over en weer. Het is een open wedstrijd. We zien er van beide kanten zien we de teams vol op de aanval spelen. En dat maakt het aanzien zeker weer hier in Harlingen. Zeerom en het in principe. En nou heb ik een groene bril op, maar die groene bril die mag nou ook wel gewoon weer. Want Zeerom en het de meeste kazen. Had in deze tweede helft op een voorsprong. En die werd dus niet benut. En Smeek met Zwart heeft in principe het betere van het spel. En C. Robben is in de tweede helft in ieder geval uitstekend weer in actie komen. Het hard werk voor alle spelers. En het is een kwestie van. We gaan Dirk Enema. Dirk Enema die krijgt een vrije trap. Ja. Degene die hem onderuit schoppelt, die gaat geblesseerd aan de kant leggen. Maar het was een overtreding van deze beste man zelf. Dus het betekent een vrije trap. Ter hoogte van de 16 aan de rechterkant van de zijlijn. En daarvoor meldt zich Niek Aalders. Die gaat met zijn fraaie trapper, die gaat die proberen de voorwaartsen in de persoon van Dirk Enema, Lady Kiewiet, nou noem ze maar op, Thomas, Zeilmaker. Ik zit even te kijken of... ik zie hier inderdaad ook Patrick van der Veen is aangekomen. Dus we krijgen een hoge bal. En we gaan kijken of ze hier op een deze situatie een voorsprong kan nemen. Het zou niet geheel onverdiend wezen, want de kaarsen waren toch voor Zeerobben. Ondanks dat het die schampt die bal. Ja, daar had meer is. Ja, dat is een rijtrap. Ja. Dat was een overtreding van Levi Kiewiet. Het is Dirk Enema die in principe die bal eigenlijk wat beter op zijn hasses kregen. Maar dat lukte niet. Dus kaas gekeken. En Levi in de omschakeling zag het noodzaak om een overtreding te maken. En de scheidsrechter geeft daarvoor het terecht deel aan Levi Kiewiet. Nou, wat dat betreft het Zeerobben u deze mogelijkheid niet het optimale haalt. Het is voor Sneekwit Zwart is het een vrije trap op het middenveld. En er is wat wissels vinden er nou plaats bij Sneekwit Zwart. En we staan hier nog steeds 1-1. Dat doelpunt aan het eind van de eerste helft in die corner. Dat bracht de 1-1. Voor Sneekwit Zwart in ieder geval op het scorebord. En hier in Harlingen zien we naar een hartstikke leuke wedstrijd. Wordt hartstikke veel op tafel gespeeld. En dan is het natuurlijk een kwestie van wie is de gelukkige en wie maakt hier de winnende treffer. Want daar komt het eigenlijk wel op neer. Degene die scoort is winnaar. Nou, dat krijgen we Sneekwit Zwart in de recht. En dan komt die bal voor. Is het Ares Kaap die op uitstekende wijze die bal uit het strafschotgebied kopt. En kan het klinken warme ram. Die kwam weer aan een aanval denken. En die aanval die gaat dan Dirk midden. En daar, ja, dat pakt Dirk Enema. Die pakt dan toch die bal weer op. Maakt dan een circuit aan de verdediger van Sneekwit Zwart. Waardoor Sneekwit Zwart opnieuw de avond gaan zoeken. Goed, wat ik al zei. De wedstrijd golft op en neer. De kaarsen binnen aan links en aan rechts. En het blijft een spannende wedstrijd. Waarin Zeerobben de gelijkwaardige is van Sneekwit Zwart. Terwijl Sneekwit Zwart misschien even iets beter in de spelopvatting was. Is Zeerobben gevaarlijk geweest voor het doel van Sneekwit Zwart. Vandaar nog steeds de 1-1 die een goal maakt. Is Koopman, dat is mijn idee. Goed, Hans vanuit Harlingen, 1-1.
0: Helemaal duidelijk, we gaan eens even kijken bij Leeuwe Brandsma. Laatste keer bij jou spraken, Leeuwe, was het 3-0 en was je niet zo blij. GAVC, AVC. En ik vermoed dat je nog minder blij geworden bent.
3: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn hier nu in de trein, stand is er maar niet. En de stand is ondertussen 6-0 voor GAVC. Voor de rust zijn er nog 12 goals inkomen, de 4 en de 4-0. En na de rust in de 69e minuut scoorde GAVC de 6-0. Ja, AVC is nergens. Gewoon nergens. Ze verdedigen het goed, ze aanvallen het goed. Ja, ze kennen de goede kleur betieden, de dingen vinden. Dan denk ik bij mezelf, ben je al je kleuren blind hè, bij de AVC? Want ja, dat is toch makkelijk te zien, blauw en geel. Dus die kun je wel uitlokken, Harry. En nou kan AVC proberen om de bal naar de strafkantgebied te brengen van GAVC. Maar daar zit wel weer een speler tussen. En die voetballen volle makkelijker dan AVC. En die hebben een complete off-day.
6: Ik ken het net zeggen omdat er een U-trainer is bij AVC. Ze zijn alle ligamenten. Ja, de keeper maakt behalve dan die eerste goal dat hij schuldig van wie. Voor de rest heeft hij nog een diverse bal eruit houden van AVC. Of zie ik wel dubbele cijfers waar ze kennen. We hebben hier nou nog 24 minuten kinderen op de klok. Dus nog 16 minuten meer. Misschien nog een beetje blessuretijd. Maar AVC kent totaal geen voetsmaatje richting de goal van GAVC. En GAVC die combineert er maar op los. En die vindt het, zat het mij daar liggen. Ik wil goed, maar die zei het, ja, komen ze in de goal, al komen ze bij de goal van AVC, zit er vast om op het bierje om een goaltje te maken. Maar voor de rest, ja, er is net een soort aardigheid om voor de Zuid-Bermers om hier te voetballen. En het is een middag om gauw te vieren. Jesper Faber komt nou terug voor AVC, of speelt in op Stijn Scheffer. Stijn die zit er omheen. Maar brengt hem bij Jasper de Groot. Jasper die brengt hem bij de Steven Stuiver die invallen is. En die gaat, nou, dus maakt hem bewegen. Die shit op de keeper. Alleen nog, ja, shit in als een pupil van een hier of zo'n aard. Zijn zacht rolletje. En daar komt niks uit. Keeper kan hem heel makkelijk oppakken. Brengt de bal weer in het spul. 24 minuten hier op de klok. 6-0 voor GAVC. Mooi nog een kwartier te gaan.
7: Goedemiddag.
8: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

Had ik voor geen microfoon? Ja, daar heb ik een microfoon. Met ik hoop dat jij me mist. U hoort intussen op de achtergrond de jingle. Die hoort bij de tussenstanden en de eindstanden in sommige gevallen ook nog. Want ja, het loopt vanmiddag een beetje door elkaar vanwege de verschillende beginmomenten van de wedstrijden. Ik geef u overzicht voor zover ik het hier heb. FC Lemmer heb ik het over de klasse 2 en verliest met 0-2 thuis van Joure. Stien staat 1-1 tegen Gorredijk. Zeerobbe volgen, we staan 1-1 nog steeds. Tegen Sneek-Bitzwart. Burgum staat 1-1 tegen Bolzwart. Hardegarijp ontvangt thuis FVC en leidt met 3-1. En VVI heeft 4 keer gescoord tegen voetbalvereniging Heerenveen. Staat dus 4-0 voor. Dan in de klasse 3B. De Leeuwarden-Zwaluwen staan gelijk met 1-1 tegen Sint-Anne. SDS heeft 0-1 op het bord staan tegen Rijperkerk. Trienwoorden 5-1 voor tegen Vooruit. Dat hebben we gevolgd met je. En Harlingen 0-1 verlies van Friesland LVV. GAVC haalt uit zoals we weten met 6-0 tot nu toe tegen AVC. En Akrum begint om 6 uur. Dat is een bijzondere tijd. Maar aan zijn potje tegen Minnertscha. En dan gaan we kijken naar de klasse 4B. Moet ik wat verder naar beneden even kijken. Dan krijg ik Nijland tegen Oude Haske 1-1. HJSC 1-0 tegen Oosterlittens. Markham 1-0 tegen Franeker. Waterport Boys 1-1 tegen Heeg. Deinem ontvangt Nok en leidt met 3-0. En QVC leidt met 4-0 thuis tegen Sloten. Dan in de klasse 4C, Lions 66, 7-0 tegen SSS 68, Dokkum 0-1 achter tegen Bellicum. Oude Siel 1-2 tegen Viot uit Driesum. Anjum leidt met 3-1 tegen de Friese Boys. VNV 68 heeft 2 keer gescoord, maar Marm 3, dus die leidde in hun uitwedstrijd. En Berdaert heeft 2 keer gescoord en heeft er 4 in ontvangst genomen van Wiekels Halm. Dus daar is het 2 tegen 4. En als ik dan even kijk naar beneden, dan heb ik geen uitslagen meer volgens mij uit onze streken. Nee, volgens mij was dit hem voor dit moment, denk ik. Dus we gaan naar het volgende plaatje. Die is van Anna Kendrick. En dan gaan we ondertussen weer bellen met onze twee verslaggevers die nog keihard aan het werk zijn. Piet van der Pol is dat en Liewe Brandsma. De slotfases van die wedstrijden. Eerst even deze van Anna Kendrick, zei ik al. Het liedje heet Cups.

0: Dit liedje werd wereldberoemd. Dat met name veel jonge mensen toen met die cupjes zaten te draaien op tafel. Om te kijken of ze dit allemaal konden volhouden. Terwijl Leo aan het bellen is met onze verslaggevers, doe ik eventjes een berichtje over de nieuwe kinderburgemeester van Waardhoeken. Dat meldt Franeker Actueel. Goed nieuws, want de 10-jarige Sarah Scheuler uit Mijn Naam is vrijdag officieel benoemd als nieuwe kinderburgemeester. Burgemeester André van der Nadort hing haar de ambtsketting om tijdens de raadsvergadering. Sarah is leerling van OBS De Romte in Dronriep, zit in groep 8 en wordt de 7e kinderburgemeester in de geschiedenis van de Waardhoeken. Haar ambtsperiode duurt een jaar tot september 2027. Ze wil zich vooral inzetten tegen pesten, omdat ze dat zelf ook heeft meegemaakt. Als kinderburgemeester vertegenwoordigt ze alle kinderen bij vieringen, herdenkingen en sportieve evenementen. Ze luistert, denkt mee en laat haar ideeën horen. Via kinderburgemeester@waardhoeken.nl kun je Sarah uitnodigen voor activiteiten. Ze neemt de staf over van Doutzen Joritsma, die het afgelopen jaar met groot enthousiasme deze rol vervulde. En dan denk ik dat we terug kunnen naar een van de voetbalwedstrijden. Leo die knikt van wel, alleen weet ik even niet naar wie we gaan. Leeuwen. We gaan naar Leeuwen, oké. Dan gaan we naar GAVC AVC Leeuwen.
1: Ja, we zitten hier in de 84e minuut, dus na een minuut of 60 in de stand. Dus nog altijd 6-0 in het voordeel van GAVC. Er ben wat wissel bij AVC erin komen. Alleen ja, die match zit ik net beter van. Het is een complete afdeling hier in de grauw van AVC. En de wedstrijd om bij Gouden Vierten en dan Tizi en Thomas die weer trainen. En dan de Nijwieken maar tussen maar wedstrijd noemen. En drie woorden had ik het goed begrepen. En ja, die had ik 6 punten nog halen. Dus dat zal ik wel lastig worden. Alleen ja, dan is het een thuiswedstrijd misschien dat het dan nog beter is. GAVC in aanvallen, komt de bal voor. Kan die kappen, die spits? Nee, die kan het kappen. De verdediger van AVC, die kan al kappen. En kan hem dan uitwerken naar het middenveld daar. Alleen dan is GAVC alweer in balbezit. Ja, AVC heeft hem 10 seconden, zo ik krijg even zin in de supporter van AVC. En dan leveren ze de bal alweer in. En dan zit GAVC die zit er bovenop. En die leidt dan ik terecht naar 6-0. Ja, daar wordt een bal inschetten. Een onderkant laten. Stuit het er weer eruit. Uit de goal van AVC. En dan kan Jelle Pieter van der Wald, de keeper van AVC, die kan de bal pakken. En mooi een lange bal naar voren. Kan Stijn Scheffer, dat wordt een man. Ja, kan Stijn Scheffer zit er wel tussen. Alleen nog net goed. Hij rekken de bal een beetje verkeerd. En ons ziet misschien een goaltje worden van AVC. Maar nu kan de keeper die kan hem oppakken. En hij de bal alweer in het spul gebracht. De laatste man die brengt de bal naar voren daar richting de middenstip. Wordt een breed line. En dan kan AVC ertussen komen. In de vorm van Jasper de Groot. Die luidt de bal weer om. Maarten Janssen erachteraan. En die brengt de bal. Nee, die verliest de bal. En dan kan Grauw weer denken ter rechter van de middenlijn. On een onval richting goal AVC. Bal wordt paast, wordt weer even deadlined. En dan kan Jelte Visser, de aanvoerder van AVC, die kan het. Nee, dat is de Alwin Bierma. De laatste man die zit er tussen, die houdt de bal voor. En die komt bij Stijn Scheffer. Ja, Stijn, wat kist er maar aan? Je vlak van mij, hij tovert even een beetje om met de bal. Maar hem eigenlijk weer omlezen, denk ik, naar Jesper Faber. Dat doet er wat te voel. Wordt de bal veromlooien naar Stefan Stuiver. Die kan misschien op een goal zitten. Nee, die leidt hem weer om op Jasper de Groot. Jasper paast in op... Weer op Stijn Scheffer. Stijn Scheffer, die kinderen wat met raam. Nee, dan werd er een overtreding begonnen door de AVC. En kan de AVC een vrije trap nemen voor de middenlijn. En die kan ze dan bij match. 86 minuten op de klok. De stand is 6-0 en ik bleef aan de lijn, heb ik begrepen.
0: Ja, helemaal goed, Leeuwen. Dan proberen we een beetje heen en weer te schakelen. In de slotfases van deze twee wedstrijden doen we ook met Piet van der Pol. Want die kijkt nog steeds naar de laatste minuten van Zeerobben tegen SWZ. Piet.
2: De fasen binnen over en weer. Thomas Saalmaker, wat doet hij? Oh, hij gaat onderuit. En weer de scheidsrechter, geen penalty. Ja, je moest hij met die scheidsrechter, daar valt van alles op, over op te merken. Want ik refereer eventjes aan... De situatie, je pakt weg een 10 minuten terug. Het was Dirk Enema die op uitbreken stond op weg naar de 16. En hij werd bij de haal vasthouden. Wij zien het hier allemaal aan de zijkant. En dan denk je, jongen, dat is een rode kaart en een vrije trap. scheidsrechter laat deurvoetballen. Het is voor mij onbegrijpelijk. Waarschijnlijk heb je het niet zien. Zat hij in de baan van de overtreding. Maar ja, een grensrechter van de Sneek die houdt natuurlijk de vlag naar beneden toe. Maar dit was de cruciale rode kaart geweest voor deze wedstrijd. De kazen over en weer. Zowel voor C. Robben als voor Sneekwit-Zwart. En ik zei al, het is een kwestie van wie de goal maakt, die is Koopman. En dat is nog steeds het geval, want we spelen in de 87e minuut. En er zal weinig Pier Dijtrokken worden, want we hebben niet veel blessure die het had. En dan is het een kwestie van wie het geluk van de kont om alsnog de winnende goal te maken, want dan komt het op neer. En Zero, dan is het opnieuw in de aanval. Patrick van der Veen op Quinten Warmerdam. Quinten Warmerdam, de rechtsback, die nou als rechtbuiten fungeert, komt hij bij voor. Ja! Ja, ja, ja, ja! Het feitwijntje Utsek Dieren. De reis Utsek Dieren. Toren boven iedereen nu. Nou, mooie voorzet van Quinten Warmerdam tegen Durkenema. Die zijn kwaliteiten volledig etaleert hier in het strafschopgebied van Sneekwit-Zwart. Hij toren boven iedereen nu en kopt die bal langs de goalkeeper, keeper van Sneekwit-Zwart. En dan zie je haar zeggen, dit betekent met 88 minuten op de scorebord.
3: In de 90e minuut komt ze helemaal op een 2-0 voorsprong. Boven de water.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat de AVC met gebrongen handen zit te luisteren naar deze verslaggeving. Want ja, het is opnieuw Durkenema die beslissend is. Uit de voorzet scoort Levi Kiewit uit de voorzet van Durkenema. Hoe gaat het nog net door? En uit de voorzet van Quinten Warmerdam is het Durkenema die koppend de 2-1 op het scorebord. Wat dat betreft door mij toch wel een klein beetje relativeren. Want een gelijkspel was misschien wel de uitslag die hier het meeste recht doet aan deze wedstrijd. Maar ja, ik zei al, degene die de goal maakt, die is Koopman. En in dit geval is het dus C. Robben wat die goal maakt. En dan moeten ze wel alle zeilen bijzetten om die 2-1 voorsprong te verdedigen. Dat is de Sneek wat in ieder geval aanvalt over de rechterkant. En zowel, ja, dan weet ik niet. Ja, dan weet ik niet wat daar gebeurt. Maar er is een vrije trap geven. Voor mij onbegrijpelijk. Voor C. Robben in het strafschopgebied van C. Robben. Maar niet wat daar. Nou, in ieder geval, scheidsrechter. Die is wat mij betreft, hij had goed floten op een paar mogelijke ogenblikken na. En dan noem ik toch even die rode kaart die een van de spelers van Sneek dit zwart verdiend had. Omdat hij Durkenema op weg naar de goal gewoon bij de haan vasthoudt. En daardoor de snelheid onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat de scheidsrechter dat niet ziet. Nou, en dan ben je er ook nog ogenblikken waarvan ik zeg, daar had hij net zo goed een penalty aan Seerom gegeven kan. Het hoeft niet deen. Het betekent niet dat wij ontevreden zijn over de scheidsrechter. Daar niet van. Want voor de rest fluit hij goed. Maar twee van die incidenten waarvan ik zeg, ja, toch wel cruciaal. Maar de pleister op de wond is natuurlijk de 2-1 voorsprong die Seerom hier in de 88e minuut neemt. Prachtige voorzet van Quinten Warmerdam, die wat mij betreft de man of the match is. En een prachtige voorzet. En het was Durkenema die de goal maakt. Hij kopt achter de keeper van Sneekwit-Zwart. Nou, Zeerobben is er nog niet. En dan gaat die bal voorlangs. En vrouwen zien dus eerst in het straf op het gebied van Zeerobben. Want Sneek die is wel op zoek naar de 2-2. Maar dan komt Durkenema uit de snelle omschakeling. En hij schiet hem over. Daar lag, ja, nog drie persoon. Of zeer is het kramp, denk ik. Dus het kramp, ja, dan moet hij even. In ieder geval, de, achter de deur voetbalt. Dan beter Duitsland, beter toe kunnen kosten Nederland een doelpunt. Nou, zo is het hier in principe ook ze. Goed, klinkt een warme dam. Wint die bal en dan is het invaller Levano. Levano Hoogema, die het, versneek weer dwars tegen dermate moeilijk maakt. En dan zitten we in de 90e minuut. Dus we zitten in een kleine blessure hier. En het is, in principe is het met ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, het blijft hier een spannende wedstrijd, want Sneek die is alles eraan gelegen natuurlijk om alsnog die gelijkmaker, die in principe, en dat zei ik nogmaals, niet onverdiend was weet, maar het is 2-1 voor C-Robben. En ik denk dat ik even hier blijf, want de wedstrijd is dermate spannend, dat ik denk dat ik een verslag nog in die laatste paar minuten kan geven. Het is Stijn Schakenbos die bal over de zijlijn. Er zit een ingooi op de helft van Sneekwit Zwart, aanvoerder, de boer. Breed op de medevoorst. Dan komt er een hoge verre bal. En dan is het Jay de Vries die bal, voordat er een verdediger van, ja, wat doet hij nou weer? Stijn Schakenbos, die deed zomaar een corner weg. Jongens, wat ben je hier met bezig? Dan daarmee geef je natuurlijk de mogelijkheid voor Sneekwit Zwart om toch die gelijkmaker te maken. Onbegrijpelijk, deze misser van Stijn Schakenbos. Hij had hem gewoon over de zijlijn kunnen brengen. En zelfs de keeper gaat nou met naar voren toe. Want het is in de dying seconds of de tweede helft, waarin C-Robben nog steeds met 2 voor staat. En een onbegrijpelijk weggeven corner, die maakt het natuurlijk voor C-Robben erg spannend. En natuurlijk ook voor Sneekwit Zwart. Keeper staat er ook in voor Sneekwit Zwart. Komt hij hoog achterin. En die bal die werd in het kop. En dan is het de keeper. Keeper van C-Robben die hem had. En dan is het, C-Robben die in ieder geval die bal weer naar voren toe brengt. En dan is de hoge verre bal die je eigenlijk verwachtte van het jonge Zuidema. Die belandt dus in de voeten van de verdediger. En dan komt die bal weer gevaarlijk voor. Is het, ik meen dat Jay de Vries die bal wegkomt. Het blijft spannend die laatste paar minuten. En daar zit de scheidsrechter. Het is de beurt. C-Robben haalt bij de helsdeuren weg. En C-Robben overheen. En daar ben we heel erg
3: mee. Tot de volgende.
2: Ja.
3: En ik krijg een bloemetje van onze bloemensponsor.
2: Nou, laat eens horen.
3: Planten en bloemen.
2: Nou, kom maar. Hier is.
3: En de man of the match hele middag is Dirk Ellema.
2: Ja, die deed een voorzet en die maakte er een. En die was vorige week ook al dus voor een voorzet en een doelpunt. Dus ja, het is begrijpelijk. Ik had eerlijk gezegd, had ik Quinten Warmerdam of Jay de Vries daarvoor in aanmerking willen zien komen. Maar ik heb er geen stem in gehad. C-Robben, bij de Helderweg een 2-1 overwinning.
3: Goed, bedankt. En over de
2: week
3: lekker uit de tiende.
2: Tot volgende week.
3: En een
0: halve keer
3: op het terras. Dus
0: neem het er even van. Ja, oké. Pieter, dankjewel voor je verslag. Spannende wedstrijd. 2-1. De punten blijven dus in Harlingen. En dat is mooi. Ook al ben jij het niet eens met de man of the match. Nou, misschien iets voor de volgende wedstrijd. We gaan even kijken of Leeuwen nog hangt. Want we hadden hem wel gevraagd. Maar ja, de spanning zat hem eventjes in Harlingen. We gaan even kijken, Leeuwen, of je nog iets kan zeggen over GAVC-AVC. Of dat je al in de kantine zit aan een welverdiend biertje. Ja, ik vermoed dat laatste. Maar Leeuwen, ook jij dan bedankt voor je bijdrage. Het was geen leuke wedstrijd, denk ik, om een verslag van te doen als je clubje met 6-0 eraf gaat. Dat is niet leuk. Maar desalniettemin, alle verslaggevers, waaronder ook jij, dank voor de bijdrage van vanmiddag. Want we gaan langzaam op de weg naar het einde van deze uitzending. Nog een minuut of 6 te gaan. Terwijl je de tv-kijkers natuurlijk plat zitten voor het WK wegwielrennen voor dames. Nog een kleine 100 kilometer te gaan. En ik lees net dat de eerste passage van die ene klim, die ene kuitenbijter die in het parcours zit, die is zojuist voor de eerste keer geweest. Nou, hoog tijd om eventjes te stoppen met praten. Te gaan luisteren naar een heerlijk muziekje. Deze van de Rolling Stones. Here's Undercover of the Night.

0: Ja, luisteraars, dan gaan we langzaam naar het einde van deze uitzending. We gaan op naar de klok van 5 uur na al deze sport en deze belevenissen. Want de eindtune loopt inmiddels al. De aflevering van zaterdag 26 september, die zit erop. De Ziltemiddag is een programma wat ieder weekend voor u wordt gemaakt. Vandaag was dat door Leo Boeters, Frans Lutz, Klaas Wiersma, Lieuwe Brandsma, Piet van der Pol, Piet Schaaf, Erik Sandbergen en Hans Krabbendam. Vanaf 5 uur kun je hier op Zilt weer luisteren naar John Koopmans. En strakjes, nee, morgen is er weer een Ziltemiddag om 2 uur. Dan zitten hier Pieter, Steven en Jan Tina.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Forchera. De oudere luisteraars onder ons weten nog hoe zo'n auto eruit ziet. Forchera. De opvolger van de Ford Sounders. We gaan nog verder terug in de tijd. Ik zeg een hele goede middag. Het is weer zaterdag, de 26e september 2026. Nieuwe aflevering van Borreltheim. Tot een uurtje van 9 ben ik bij je. Met de leukste praatjes, de plaatjes en heel veel andere flauwekul. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Trek een biertje open. Of een colaatje, dat mag natuurlijk ook. Of, nou ja, wat je ook drinken wel. Weet je. Prachtig mooi weer vandaag. Ze zeiden in het noorden vooral bewolkt en kansen bij wui. Ik heb het niet gezien. Het spijt mij enorm, ik heb het niet gezien. En dat wordt nog warmer. Het is al halverwege de week. Kan het wel eens tegen de 30 graden gaan pieken. Hoe mooi is dat? In eind september. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan even bellen met Robert Pater. De nieuwe single uitgebracht. Soms heb ik heimwee. Dat allemaal om een uurtje of 6:30. Dus hou het even in de gaten. 6:15 gaan we bellen met Fancy. Zangeres. Die zingt Blij Met Jou. Nou, hoe mooi is dat? Uurtje vallen wachten. Bellen met mijn grote vriend uit het zuiden van het land natuurlijk. Niemand minder dan Johan Flemmix. En misschien na de klok van 8:00 schakelen we even over naar Steenbergen. Naar het kamp. En dan gaan we bellen met de leukste, de liefste en de grappigste vriendin van het kamp natuurlijk. Corine Kouwen. En voor de rest heel veel leuke muziek natuurlijk. En mocht je wat informatie hebben of een verzoekje willen horen, kun je dat altijd even aanvragen op 06-384-65-1. Ik zeg 06-384-65-1. En dan kun je ook de flitsers doorgeven. Want er wordt aardig geflitst. In het noorden van Nederland sowieso. Ik zag ze staan vanmiddag. Ik heb nog even getoeterd. Met de flitsers ze mij volgens mij ook. Nou ja, maakt niet uit. We gaan het allemaal zien. Twee weken terug had ik me aan de telefoon, dames en heren, de zanger van, een van de zangers van de Havenzangers. Willem Mulder. Ze hebben op de valreep nog een hele leuke hit uitgebracht. Samen met Ricky Valentino. En die heet Happy Sappy en een barbecue. Ik zag hier en daar een barbecue in verband met het Nationale Burendag. Hou hier tot 8:00 of 9:00 ben ik bij.

0: willen we horen.
1: Heb je die clip gezien van dit nummer? Ja, dat is geweldig leuk. Je zit hier in een of andere Mexicaanse restaurant. Joe Nicolai was dat. En Tinto de Verano. Lekkere zomerrit nog even. Ja, het kan toch? Want ik bedoel, het weer is er gewoon na. Dat het gewoon nog prachtig mooi zomerweer is. Jongens, wat een geschenk is dit. En dan zeggen ze wel eens de opwarming van de aarde. Nou, als dit het gevolg is...

De jacuzzi op zijn zijkant staan en het deksel ernaast volgens mij. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik heb afgelopen maandag de boel hier maar eens even een beetje klaargemaakt. Het is niet bepaald mijn hobby, maar ja, op een gegeven moment dan moet je toch hier eens even wat gaan opruimen, toch? Even kijken, vorige week draaide ik het plaatje van Frans Bauer. En moet ik even heel snel spieken. Even kijken. Willy Dans en Aper Bros. Heb je even voor mij? Daar heb ik een andere naam van gevonden. Ook heel leuk. Frans Zienbauer, laten we haar zo maar noemen. Dat is van Siggy in the House. Ik zeg een hele goede middag. 9:30. Het is Omroep Zilt.

je zegt het wel, maar je doet het niet. Siska en de Nightbirds op deze zaterdagmiddag. Vorige week postte ik op zondagmorgen een heel mooi liedje op de Facebook. En dat is deze, Harmonica Ova, Academia, Josefa, Arabella. Mooi, zo mooi. Luister.

0: is dit mooi of is dit mooi? Arabella, Harmonica, Academia, Josefa uit Slovenië. Ja, ik kon er ook geen reet van verstaan, maar het klinkt al mooi. En het gaat over een meisje die heel graag een prinses zou willen zijn. En dat ze dan niet meer naar school hoeft. Omdat het huis van haar moeder gewoon heel mooi zal zijn. En dat het stof en het zand en alles zomaar verdwijnt uit het huis. Zoiets is het. Is toch mooi? Zo'n meisje. Zoek het maar eens op TikTok. Arabella. Zo'n heel klein meisje staat daar te zingen met zo'n heel groot orkest met allemaal accordeons. Ja, prachtig mooi. Over accordeons gesproken. En piratenmuziek. Hier is hij, de koning der piraten. We hebben het natuurlijk over Jannes. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Borreltijn. Tot een uurtje of negen ben ik bij je. De grootste hits. De lekkerste. De leukste. En de liefste. Huilen doe ik wel alleen.
1: Kijkend in mijn hart.

volgende week staat hier Leeuwarden. Jannes. En de Koning der Piraten. En volgens mij zit er ook wat nieuws aan te komen. Tenminste, een tijdje terug toen sprak ik hem even heel snel. En toen zei hij van, ja, we zijn bezig met van alles en nog wat. Dus een paar remasters. Dus wat dat allemaal... We houden het in de gaten voor je. Vorige week had ik hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan mijn grote vriend DJ Brambo. Oftewel Bram Visser hier uit Harlingen. Van de week zat hij bij de radiocollega Hessel Wijkstra bij Radio NL. Het belooft een grote hit te worden, wat hij nu mee bezig is. En, ja, hij zingt ook als een nachtegaaltje, deze man. En als je ziet de clip die erbij zit, jongens, kijk even op YouTube. Het is helemaal het einde. En van de week was hij trouwens ook op TV Oranje. Ja, daar zitten wij af en toe ook nog eens even heen te kijken natuurlijk. DJ Brambo. En hij zingt Wie 's nachts uit vissen gaat. En ja, je moet overdag de netten drogen. Zoiets is het. We gaan het draaien. DJ Brambo. Wie 's nachts vist.

0: ik dat zoiets niet mag.
1: Het origineel. Tony Bas. We zongen er Robert de Pater natuurlijk. Of Robert Pater natuurlijk. Straks hier in de show om een uurtje of 6:30. Aan de telefoon. Ja, 6:30 toch? Ja, 6:30. Eens heb ik heimwee, nieuwste single van hem. Gaan we het straks even met hem over hebben. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Het is bijna 17:45 hier in de studio in Harlingen. En het feest is aardig weer losgebarsten. Veel mensen die weer ingeschakeld zijn. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk en de leuke reacties allemaal. Ja. Gisteren kreeg ik me binnen van mijn grote vriend. Tucker X. En we hebben een beetje contact natuurlijk af en toe over het AI gebeuren. Oftewel AI gebeuren. En hij maakte hele mooie muziek. En Ik leer heel veel van die man. Dat kan ik met rug zeggen. En hij had een nieuwe een gemaakt. Hij zei hij is nog niet uit. Hij komt 3 oktober pas op YouTube te staan. Hij zei ik wil hem jou vastgeven. Hoe mooi is dat? Hij zei ja. Je bent toch een van de populairste radiostations hier in het oosten van het land. Dus hoe mooi is dat? En het nummer heet Valerina. En als je dat in het Spaans zegt, dan zou dat er eigenlijk zoiets aan de ballerina. Valerina. We gaan hem draaien. Zaken, die komt hij aan. Valerina. 06-300-84-65-1.

0: zender.
1: Antenne halfstok, zender halfgas, halverzol achter de mengtafel. Yeah!

eens was ik je beste vriend. Bloema, dat kom ik eigenlijk even bij het volgende. Bij bloemen. Ja, want er stond een hele aardige mevrouw en een meneer bij mij voor de studiodeur. Die zei van, kom me bloemen brengen. Bloemen zijn altijd welkom natuurlijk. Ja, en dat waren geen witte bloemen. Dus er is nog hoop. En ik kreeg, op datzelfde moment kreeg ik dus ook een appje binnen van mijn grote vriend Evert Voor de Wind. Zijn dochter die zit bij het bedrijf. Hij zei, je moet de deur even open doen. Dus ik denk bij mezelf, hoe weet die gast dat? Nou, ik zit te laat. Nee, gewoon open doen. Dus, vandaar. Ik heb ook gezegd, luister ook even mee in de auto gezellig. Als jullie toch op ronde zijn, dan kun je de radio even aanzetten natuurlijk. Op 107.2 of 106.2 of 107.5 natuurlijk. Omroep Zilt. En anders even op radio 599.nl of hollandfm.eu of de frieskepiraten.nl. Of natuurlijk www.muziekopjeradio.nl. Zo, wat een NL's. Inside information waar je geen reet aan hebt, maar in ieder geval leuk om te weten, toch? 06-384-65-1. 06-384-65-1 voor een verzoekje. En we gaan een leuke een draaien van Frank van Etten. Samen met een goede bekende van mij, Marloes Oosting. En ik weet nog steeds niet waarom. Maar... zo heet hij. Zeg goedemiddag. Fijn dat je erbij bent.

0: Alissa Smilda was dat. Ja, die stond op de Rode Markt weer volop en volle borst mee te zingen met haar eigen hits. En dit keer wel op hoge hakken. Vorige keer stond ze op pantoffels.
1: Meewals moeder zei.
0: Deze kennen we allemaal natuurlijk. Jantje Michal en ons moeder zei nog.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een

0: Leerlingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

0: met je man.
1: Heeft ze deze, de sleutel van mijn hart. Ben je aan het eten trouwens? Of wat ga je eten vanavond? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat ben je aan het eten? Hoor dan eerst even deze. Heel belangrijk, huishoudelijke mee.

0: volop gezellig uit op je radio. Tot een uurtje of negen ben ik bij je. Met de leukste hits. En de lekkerste, jawel. En ze zitten met z'n tweeën in de auto, dames en heren. Bloemetjes verzorgen bij de mensen. Wat zul je leuke gezichten, of vriendelijke en vrolijke gezichten kijken als je de deuren opentrekt. Of tenminste aanbelt en dan mensen bloemen bezorgt. Ja, hoe mooi is dat? Of dat de deur niet open wil en dat je ze door het raam naar binnen moet schuiven. Dat gebeurt hier en daar ook. Het personeel van Anton Roos. Gezellig met z'n tweeën in de auto bloemetjes rondbrengen. Speciaal voor jullie deze. Benny Solo, zanger Alex, een bosje gladiolen.
1: Hey Benny Solo, ben je klaar voor een feestje? Ja Alex, geweldig.

Boy George en de Culture Club. De man waarvan je eigenlijk nooit wist. Was het nou een man of een vrouw? Het bleek een man te zijn, maar wat zag hij er altijd uit. Schitterend, maar wat een mooie muziek maakt. Do You Really Want To Hear Me? En natuurlijk Karma Chameleon, zoals je deze hoorde. 17:15 bijna hier in de studio. Deze zaterdag, fijn dat je erbij bent. Muziek op je radio. Tot 9 uur met het leukste programma op de zaterdag. I got you into the Saturday evening. Zo zegt ze dat. Vanmorgen had ik even contact met hem. Met niemand minder dan Martin Sterke. Virtuoos van de Nederlandstalige muziek, sowieso de piratenmuziek. Hij is de ambassadeur ook van de piraten. En als het een beetje mee zit, heb ik hem volgende week bij mij aan de telefoon hier in de studio. Dus wat dat gaat, volgende week weer even luisteren naar hetzelfde radiostation. Mocht je een verzoekje hebben of een mededeling, er zijn al aardig wat mensen die momenteel met mij aan het chatten zijn. 06-300-84-65-1. 06-300-84-65-1. En daar kun je alles even achterlaten. Nou ja, alles. Ik roep niet alles op de radio natuurlijk. Gesproken over Martin Sterke. Heeft een nieuwe single uitgebracht. Heet Alle Dromen. Zelf geschreven, zelf geproduceerd. In zijn prachtig mooie studio. Ik zeg goedenavond.

lekkere sound heeft die man altijd. Geweldig. Jawel. We gaan zo meteen een lekkere gouden ouwe heen draaien. Van de Dutch Boys. Op deze zaterdagavond. Fijn dat je erbij bent. Monsieur, heb je een zimmer vrij? Omroep

Coca-Cola klanken op je radio. Maar een beetje in het Zuid-Duitse, noem het Oostenrijkse, te blijven. Ja, zometeen ook een hele mooie een draai trouwens nog. Het is echt in het Bayerisch. Het is ook zo'n prachtig mooi accent. Momenteel daar de Oktoberfesten aan de gang. Nog echt op mijn bucketlist om daar nog eens een keer heen te gaan. Het lijkt me echt helemaal het einde. Maar heb je gezien wat een halve liter bier daar kost? Heb je het gezien? 17 uurtje. Zeur eurotjes. Ja, ik kom er niet eens aan. 17 euro, hè? Ja, goed. Dan heb je ook wat. Half litertje. En we janken dat de benzine per liter zo duur is. Ja, nou ja, goed. 5 minuten voor de klok van 6:30. Muziek weer radio. Omroep Zilt natuurlijk. Programma Borreltime. Tot een uurtje of 9 ben ik bij je. Zometeen even bellen met Robert Pater. We gaan eerst deze even draaien. Tjuk!

Jeffrey Heesen, Loco. En ik probeer mijn grote vriend Robert Vader te bellen. Volgens mij staat hij op de plank, hè? Altijd moeilijk om deze tijd. Maar misschien zometeen. Gaan we eerst deze nog even doen. Marco Schuit.

0: Het gaat maar door.
1: De ene gezellige plaat na de andere.
0: Wat een genot.
1: Bij John Koopmans. John.

dan wat denk je aan die snoepjes natuurlijk. Ja, daar gaat toch even heel ergens anders over. Alhoewel, als je de clip erbij ziet, dan denk je van... Jongens, wat zijn jullie aan het doen? In ieder geval, ja. Robert Pater, die stuurde mij net even een appje. Hij zei, ik sta momenteel nog even op de plank. Ik heb net even pauze. Ik kan het straks nog even wat later. Dus ik heb gezegd, jongen, laat even weten hoe laat het je wil. Gaan we even kijken wat er nog mogelijk is. Dus hou het even in de gaten. We zijn tot 9 uur bij je met het programma Borreltime. En ik kreeg een plaatje van de week binnen. En volgens mij had ik die al eens een keer eerder gehad. Een 2.0 noemen ze het dan. En er zijn wel meer artiesten die daarmee bezig zijn, 2.0. Dan maken ze er op zich wel weer een heel leuk liedje van. Maar dan denk ik, ja, jongens, kom nou met wat nieuws. Maar deze is goed gelukt. Robert Leroy. En doe niet zo stom. 06300 84 65 1.

tropische klanken van Django Wagner. Bachata, bailando. Dat betekent zoiets als dans met mij, de bachata. Ja, prachtig mooie dans, als je het een beetje goed kan dansen in ieder geval. Maar ja goed, je kan alles leren natuurlijk. Krijg bezoekje binnen op 063-184-65-1. Dat is van Evert Voor de Wind. Een van de vaste luisteraars die momenteel zijn tuin aan het opruimen is. Hij zei, zou je een mooi plaatje willen draaien voor mij van André Hazes? Ik zei, natuurlijk kan dat. Welke wil je horen? Zeg maar niets meer. Dat betekent niet veel goeds voor jou vanavond, vriend. Ga voor je draaien, man. Het is bijna 6:15. We zitten even te wachten van... Robert Waterwil. Ik heb een berichtje gestuurd, maar hij staat op de planken. Dus vandaar, hou hem lekker hier. Hij komt vanavond absoluut nog wel even in de show. Daar zijn we mee bezig in ieder geval. Zoals gezegd, André Hazes. Zeg maar niets meer speciaal voor Evert Voor de Wind. Zou het voor zijn vrouw zijn? Wat zou er gebeuren? Goedenavond.

0: Good old Fats Domino. Red Sails in a Sunset. Ja, prachtig mooi toch? Op zo'n avond met de mooie zonsondergang. Ja, hallo.
1: Oh, test 1-2.
0: Ja.
1: Kijk eens even op mijn klokkie.
0: Oké, 12 voor 7.
1: Het is weer tijd voor een on-

0: Wij zijn dan met Annie Schilder nog. Just an Illusion op deze zaterdagavond. Het is 5 minuten voor de klok van 7 uur. En ja, ik weet niet of je mee zit te luisteren, grote vriend in Groningen. Ik heb het natuurlijk over René Beverwijk. Hij was aan het optreden. En hij zei, ja, ik ben gevlucht, want de hele artiestencaravaan van de Lucky Joe die kwam eraan. Dus ik ben naar huis gegaan. Nou, is hartstikke gezellig. Ik kan me dat niet voorstellen eigenlijk, want het is altijd zo ver weg. Want ik wilde best eigenlijk wel eens een keer naartoe. Misschien kunnen we een keer met z'n tweeën gaan, René. Kunnen we leuk de Polonaise daar dansen. Als er een bepaalde zangeres daar optreedt, zal die ons dat zeker in dank afnemen. Over René Beverwijk gesproken, heeft een nieuwe single uitgebracht. Hij heet Dai Dai, zo heet die. Komt hij aan.
1: Wel, ik lag nog op Inus, nog half in de dommel. Ik had de bek wiet open en de ogen nog zo gauw als dicht.

moet ik nou? Ik wil weten wat ik hoorde. Er zat nog een grote ploten zo ook in de olheving gestrooid. Dus ik stapte in de auto, dat is wat er dan gebeurde. Ik denk misschien dat zij het waard net zo naar de kennet, ja sowieso te toch. En ik voorstond ver achter de balie, hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens toen hij hield, ik wacht geen nommer nog geen titel. Ik kent alleen maar neuriden, ik word geen enkel woorden.

tap, tap, dubbidubbidee. Nou, die Vinnie wist van niks. Wat een zinloze actie. Maar gelukkig was mijn oma Jan die dag net 80 jaar. En de hele familie.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en

0: samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog, met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Borreltime. Met John Koopmans.
4: Ik heb even contact met hem. Met de legendary Tucker X. En zoals ik al zei eerder in de show, hij heeft een prachtig mooie melodie weer opgenomen. Die komt 3 oktober. Komt dat ding. Volgens mij, 3 oktober was het volgens mij. Komt hij op YouTube te staan. Hij heet Ballerina. Dus ik neem aan dat het een Spaanse naam is. Dus dan wordt het Ballerina. Ballerina. Ook een hele goede avond, Zaken. Fijn dat je erbij bent, jongen. En we gaan hem nog een keer draaien. Het is een prachtig mooie melodie van jouw hand, Van de Meester. Hier komt hij aan. 06300 84 65 1 voor een verzoek.

Vorige week had ik er aan de telefoon. Van Zilhoff. Met een mooie zwieren en zwaaien in de wolken. Jawel, mooi valsje voor op deze zaterdagavond. Ook een hele goede avond. Henk en Gea in Vieren. Ook fijn dat jullie er allemaal bij zijn daar. Zelfs dat het signaal daar ook prima doorkomt. Ja, we gaan even van Perzeel Ophof gaan we even een hele andere kant op. We zijn nu in het noorden aan de Waddenzee. En je hebt ook nog zo'n heel mooi dorp. Aan het Markermeer. We zijn heel vaak bezongen. En daar komt de Palingzaan vandaan. De enige echte, de Cats. Een van de grootste hits. Why? 10 minuten over de klok van 7 uur. We gaan zo bellen met Fancy. Dus hou hem hier.

Het onmiskenbare geluid van Piet Veerman en zijn Cats natuurlijk met Why. Jawel, de mooie palingsound. Weet je hoe de palingsound ontstaan is trouwens? Dat heb je al een keer verteld volgens mij. Dan ging de producer, die ging naar Joost en Draaier in de tijd van Radio Veronica natuurlijk. En dan zei hij van, hé, luister vriend, als jij even de Cats gaat draaien, dan krijg jij van mij een pondje paling. En nou werd dat vaak wel gedaan natuurlijk, want ja, een pondje paling, dat was toen al serieus geld. Nou moet je er helemaal niet meer aan denken wat je er betaalt, maar in ieder geval, zo is de palingsound ontstaan. Dus niks BZN palingsound, alleen de Cats. En deze is speciaal voor mij, van Ilse Wieringa. Ik hou van jou, Jannes. Hartelijk dank, schat. En natuurlijk ook voor jou, hè. Dat weet je. We gaan zo bellen met Fancy. Blij met jou, zo heet dat liedje. Ik ben benieuwd.

0: liefde op je radio. Op deze zaterdagavond bij Muziek bij Radio natuurlijk. Ja, prachtig. En we hebben haar aan de telefoon, dames en heren. Ze heeft een prachtig mooie nieuwe single uitgebracht. Een hele mooie opvolger van de anderen. En ik heb haar aan de telefoon. Niemand minder dan Fancy. Ik zeg een hele goede naam, Fancy.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Mooi zo, mooi zo. Ja, want we hadden even een klein voorgesprek. Je hebt het vanmiddag nogal druk gehad, hè? Je bent eigenlijk een beetje moe.
1: Ja, en ik was bij de burendag en had wat dingetjes, hoe zeg je dat, ook meegenomen.
0: Ja.
1: En ik heb even Jeu de Boel uitgeprobeerd.
0: Oké. Okay.
1: En ja, het was wel leuk. En ik had ook gewoon een vlag wel onder de vingers, zeg maar.
0: Ja.
1: Het maakte heel grappig, het was wel leuk. En omdat ik wat qua gezondheidsdingetjes wat dingetjes heb, zeg maar, niet zo belangrijk voor op de radio, maar daardoor ben ik wat sneller moe, zeg maar, nog sneller dan ik al ben.
0: Ja, precies.
1: Dus, maar goed, het was een leuke middag en daar gaat het ook belangrijk.
0: Absoluut, daar gaat het om, ja. Zeker met de Nationale Burendag, want er zijn zoveel mensen eenzaam, dames en heren, en op zulke dagen kun je elkaar opzoeken en iets liefs voor elkaar doen of iets leuks met elkaar doen. Dat is toch eigenlijk de bedoeling van de Burendag, toch?
1: Zeker, ja.
0: Hey, Fancy, je hebt een mooie single uitgebracht. Een mooie opvolger van wat was het? Habibi, volgens mij.
1: Habibi, ja.
0: Ja. En,
1: blij met jou.
0: Blij met jou. Vertel eens.
1: Ja. Het is een nazomersingle. En ik had hem eigenlijk al heel gauw klaar.
0: Ja.
1: Had ik het gevoel van, deze zal eens opgepakt kunnen worden.
0: Ja, precies.
1: Op een of andere manier. Maar ik had het idee had ik heel lang, heel snel losgelaten.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, na zomer blij worden van elkaar, van de leuke kleine momenten. Genieten ook gewoon van het leven. En iemand die je alles kan laten lachen en alles. Als je de liefde ontmoet, maar ook qua vriendschappen en zo.
0: Ja.
1: Er is genoeg natuurlijk narigheid in de wereld, maar om je heen kan het ook moeilijk zijn.
0: Ja, absoluut.
1: En dus toch, ja. En een mindere, zwaardere, natuurlijk. Een luchtiger onderwerp. Zo wil ik het niet zeggen, maar een tekst eigenlijk over ook. Dat je blij kunt zijn van iemand. Of, ja. En dit gaat dan over de liefde ook wel. Maar ook over het blij worden van iemand anders. Of andersom. Ja,
0: ja, precies. Ja, nou ja, goed, ja. De liefde maakt je blij. Zeker in het begin. Want dan loop je op wolken, roze wolken verkeer je dan in. Vlinders in je buik en niet eten vooral. Tenminste, dat is het was bij mij altijd
1: dan ben je
0: zo.
1: Ook, blind van liefde.
0: Ja, blind van liefde inderdaad.
1: Ja. Ja, blind van verliefdheid, ja.
0: Ja.
1: Zoiets. En kijken door een roze bril en zo.
0: Ja, nou ja, dat inderdaad. En, maar goed, ik kreeg de single binnen, Blij met jou. En toen dacht ik van, ja, hier moet ik even wat mee doen. Wat is dit toch een leuk liedje? Wat zit daar een goed ritme en alles in? Ja, hier word je echt blij van.
1: Ja, bedankt. Ja, en hij wordt echt enorm goed ontvangen. En ik was ook wel, zeg je dat? Verbaasd dat hij op een lijst tussen grotere gewestige artiesten staat.
0: Ja.
1: Dat dacht ik, maar ik daartussen.
0: Ja, natuurlijk sta je ertussen. Je bent een goeie. Ja, zo is het toch?
1: En het gekke is, mijn tekst zeg maar, die ik schrijf, deze, die had ik zo neergezet. En ja, dan denk ik, staat er dan in tussen Frank Bauer en Gordon en...
0: Ja, die staan naast jou. Jij staat in het middelpunt, hun staan er gewoon naast. Zo moet je gewoon denken, Fancy.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Oké. Okay. Hey, moet je vanavond nog optreden? Denk het niet, hè? Lekker even rustig aan, toch?
1: Nee, blijf lekker.
0: Je hebt groot gelijk. Zet de radio maar een tikje harder, want we gaan je draaien.
1: Gezellig.
0: Oké. Okay. Wim zelf aankondigen?
1: Dat is goed.
0: Nou.
1: Oké. Okay. Nou, hier is Fancy met Blij met jou.

blij met jou. Ze zei van, ja, ik ben niet helemaal fit vandaag. Beetje druk gehad. En vandaar dat ze een beetje rustig aan de telefoon was. Maar ik moet zeggen, geweldig. Hartstikke goed. Ik hoorde hem. Ik zei, de plugger gelijk gebeld. Ik zei, deze moet ik even aan de telefoon hebben. Hartstikke goed. Fancy, ga vooral zo door. En hou de radio lekker aan daar. Toch? Het is 4 minuten voor de klok van 19:30. Dat betekent dat we zo meteen even gaan bellen met Johan Flemmings. Over het laatste shownieuws natuurlijk. Maar ik wil eerst nog even wat anders draaien. Het is wat een verbouwd nummer van Marianne Weber. Het heet Italiaan. En dan komt hij aan. En die rode stoel, die staat in de studio naast me. Iedereen vraagt, waar is de rode stoel naast je, jongen? Ja, die staat in de studio hiernaast. Inside information, waar niemand wat aan heeft.

0: geef mij het
1: originele eigenlijk maar trouwens. Die vind ik toch eigenlijk wel wat leuker dan deze. Maar dit klinkt ook wel even heel grappig trouwens. Ook een hele goede avond. Bonnie Haasma, daar in Ecuador. Met de crew op de... Ja, hoe heet dat schip eigenlijk waar jullie zitten? We hadden net de lunch op, dus ja, we zitten nog niet aan de borrel, maar we luisteren wel naar Borreltime. Dus wat dat er gaat, zei, ja, draai me wat voor me. Ik moet zo meteen weer baggeren. Wel even de groet aan mijn moeder. Dus Greetje, groet van je grutte zongen. En als het terug is, dan drink ik gewoon weer een biertje, man. Groeten in Ecuador. En deze is speciaal voor jullie.

0: Ja, we gaan hem onderbreken, want we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Niemand minder dan Johan Flemmings. Ik zeg een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond. Ja, hey. Daar zijn we weer. Ja, ja hoor. Oh, heerlijk.
0: Weer een week om, man.
1: Waar gaat de tijd snel, hè? Ja. Ongelooflijk. Wat vliegt die voorbij.
0: Ja, het is niet best. Hé, maar jij was onderweg op je gouden fiets, vertelde je.
1: Ja. Op mijn gouden fiets. Ik was even de poort open en doen voor Peter Jan. Ja. Die had even zijn kinderen naar huis gebracht. En die is weer terug. Dus ik stap dan op mijn gouden fiets richting elektrische poort. En dan als moet ik zo'n end lopen.
0: Ja, jij woont op een gigantisch complex wat dat er gaat, hè?
1: Ja, het is best wel fors hier.
0: Ja. Nou, dat
1: maar wel leuk, midden in de bossen. Dus wel heel erg leuk.
0: Ja, ja. Nou, dat geloof, ik zeer zeker, ja. Hé, Johan, heb je al huis?
1: Ja. Ja, ik heb zeker huis. Dus ik heb me vandaag ook eindelijk, want ik had me van de week aangemeld. Maar ik dacht, waarom heb ik nog steeds niet? Maar dan bleek je in de spam terechtgekomen te zijn. Dus ik heb meteen alles geregeld. Dus ik zit vanaf nu op huis. Ik moet nog alleen nog even de pagina even inrichten.
0: Ja.
1: Want ik weet nog wel dat ik vroeger had ik 21.526 vrienden, geloof ik.
0: Ja, precies.
1: Dus, en nu wil ik weer vrienden gaan verzamelen allemaal. En nu natuurlijk ook weer een... Ja, we zitten morgen weer en vandaag ook weer in de studio gezeten voor de Hives 2.0 versie. Komt ook een nieuwe versie aan.
0: Okay.
1: En ik moet zeggen, in 2000, toen Hives er was, ik weet niet precies wanneer er was, maar volgens mij in de jaren al lang geleden. Ja. Toen hadden we het liedje gemaakt, Hives is Huis. En dat liedje had op YouTube 13,8 miljoen views.
0: Ja,
1: toen dat tijd al, in 2008, hè.
0: Ja.
1: En het werd toen 25.000 keer gedeeld op huis.
0: Kun je nagaan. Ja, prachtig mooi. Want ik kom ook uit die generatie natuurlijk van Hives. Het was eigenlijk een beetje de voorloper van Facebook. Alleen veel gezelliger en veel leuker vond ik het eigenlijk. En ik vond het vreselijk jammer dat het toen stopte op een gegeven moment, joh. Echt waar.
1: Ja, toen ik denk dat het te commercieel werd het overgenomen door bedrijven allemaal.
0: Ja.
1: Want toen die Raymond het deed, was het echt gewoon op het hoogtepunt. Toen is het verkocht. Volgens mij de Telegraafgroep. En uiteindelijk stortte heel die boel eigenlijk in.
0: Ja, klopt.
1: Dat was eigenlijk wel jammer.
0: Ja, klopt inderdaad. Maar ja, goed, ik heb hem gisteren geactiveerd. Dus ik ben er ook weer. Dus we kunnen straks vriendschappen. Nee, hoe noemen we het? Krabbelen naar elkaar. Krabbelen.
1: Krabbelen en tikkie sturen en van alles.
0: En dansen de bananen.
1: Ja. Die dansen banaan die is er ook weer. En, gaat even. Ik heb ook gisteren vond ik ook de shirtjes. Die gebruik ik trouwens ook in de videoclip. Die we toen ook gebruikten voor onze Hives campagne allemaal.
0: Oh, heb jij shirts van Hives?
1: Ja, die heb ik allemaal.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, dan wil ik er ook. En dan stuur ik je straks mijn adres. Dan wil ik eentje. Ja, die moet ik hebben. Dan doe ik hem in de uitzending aan volgende week.
1: Dus echt allemaal shirtjes. Hadden we toen speciaal laten maken voor de clip. Ik zou straks wel even een foto sturen.
0: Ja, graag. Ja. En dan stuur je maar even een tikje wat zo'n ding kost. Want ik heb momenteel een shirt aan, dames en heren. Maar als de oplettende kijker... Ik zal even een beetje gaan verzitten. Ik heb een t-shirt aan van de film van Ome Willem momenteel.
1: Oh, die waren ook leuk, hè?
0: Ja. Film van Ome Willem, daar staat daar achterop Joepie de Poepie.
1: Ja, precies. En dus je ook een broodje poep.
0: Broodje poep. Bah, Ome Willem, dat is vies.
1: Ja, dat is die. Ja.
0: ik zag gisteravond trouwens op Nederland 3, zag ik, hoe heet het, Theo Maassen. Die had het ook nog even over Ome Willem. Maar dan op een Theo Maassen manier. Daar gaan we maar op de radio
1: niet
0: doen.
1: Ja, precies. Hey, misschien even dat we het even netjes moeten houden. Hey, ja.
0: Dat is ons toevertrouwd.
1: Proberen we dan.
0: Precies.
1: Ja, want... Ja, er is natuurlijk ook weer het een en ander gebeurd. Het Songfestival, het komt helemaal toch terug.
0: Ja.
1: De NPO heeft toch besloten om het Songfestival toch weer terug te brengen. De NOS gaat het toch weer uitzenden. Ze gaan nu nog op hele korte termijn kijken van wie er uitgezonden wordt. Ik heb het idee dat het toch Davina Michel gaat worden. Dan zetten ze natuurlijk wel een kanje neer.
0: Absoluut.
1: Want die kan het echt, die heeft supergoeie liedjes. Ja. Dus dat we dan gewoon meteen weer nummer 1 worden. En misschien volgend jaar weer, echt, want er wordt er ook naar gevraagd, gewoon weer een echte talentenjacht naar het Songfestival. Dat hebben we toen ook voorgesteld, om het gewoon weer helemaal, gewoon terug te brengen op televisie, dat de mensen weer echt zelf kunnen kiezen en niet vader had me, ja, doe maar Sineke.
0: Nou ja, dat is ook zo. Ja. Inderdaad, ja. Ja, dan was hij boos, liep hij weg of zo, volgens mij.
1: Ja, doe maar. Doe maar Sineke.
0: Ja, doe maar, ja, dat zei hij toen inderdaad, ja. Ja, ja. Klopt.
1: Ja.
0: Ja. Legendarische man, wat van de aparte keren.
1: Ja, absoluut. Ja, die heeft trouwens ook nog veel, hoe heet het, de duo Penis en Venus, had hij toen ooit nog,
0: ja. Die man heeft zulke... iedereen heeft over van de Smurfen en de Wuppies en Kleine Café in de Haven. Maar die man heeft zo vreselijk veel gemaakt.
1: Ja, duizenden liedjes.
0: En hij heeft zelfs nog met mijn allergrootste vriend... Wijlen Piet Paulusma heeft hij zelfs nog een nummer opgenomen. Over die paarden die toen hier in het noorden van Friesland... Op dat kleine eilandje stonden met die watersnood.
1: Oh, dat klopt, ja. Ja, dat water allemaal. Ja,
0: en toen heb ik hem een paar keer mogen ontmoeten, Pierre Kater. Toen heb ik nog in zijn auto gereden zelfs.
1: Oké.
0: Okay. Ja, zo'n hele grote vette BMW had hij.
1: Ja, die had een dikke BMW.
0: Ja, een dikke BMW, jongen. Een dikke... Ja, ja. Je weet precies wat ik bedoel.
1: Ja, daarom. Ja, ja, en dan krijgen we natuurlijk ook nog... wie gaat de nieuwe topper worden? Want er wordt natuurlijk al iedereen gesuggereerd. Wie gaat het worden? Ja. Raymond van Barneveld? Ja, hij zegt nee, het gaat niet worden. Er zijn best wel veel artiesten die zich kunnen meten natuurlijk. Ja, dus... Maar ik heb wel een idee wie het gaat worden.
0: Ik denk het ook.
1: Ja, wie denk jij?
0: Nou, ik denk die jongen uit Pijzen. Of Roden, waar komt hij vandaan? Marco Schuitmaker.
1: Nee, ik denk niet dat hij het gaat worden. Nee, dan denk ik eerder... hoe heet die jongen bij Den Haag uit de buurt? Kom even niet op zijn naam, maar echt een topzanger trouwens, hoor. Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, goed, dan moet... Nee, hoor, het was ook een geintje van mij natuurlijk, Marco Schuitmaker. Die gaat dat niet doen. Nee, maar ja, nee. Ja, we moeten gewoon even kijken. Want ja, René Vroker, dat gaat niet goed.
1: Nee, want hij is ook ziek, hè. Ik heb wel met hem te doen, maar ja, hij wil zo graag, maar hij kan het helaas niet meer aan. Dat vind ik toch wel echt sneu voor die jongen. Dus, maar hopelijk, beterschap in ieder geval, en hopen dat het allemaal wel... met hem goed gekomen. We hebben in ieder geval altijd heel veel plezier van hem gehad. Absoluut. En hopelijk blijft dat ook nog voorlopig nog zo. Op,
0: ja, want ik ben een enorme fan van hem, maar ik ken hem persoonlijk ook wel redelijk goed. En het is gewoon een hele aardige, leuke kerel.
1: Absoluut, ja. Ik heb hem ook regelmatig mogen ontmoeten. En ik mag hem wel. Wat? Ik vind het wel,
0: Ik was toen bij dat concert in de arena, toen hij dat concert deed. En dat Geer en Goor op een gegeven moment op het podium kwamen. Want zo is het uiteindelijk ontstaan toen, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ja,
0: ja prachtig, ja, moet zeggen, dat.
1: Ze hebben echt wel iets neergezet met die toppers. Dat is ook echt wel... Maar het zijn ook toppers. Ja, en als afsluitertje, we hebben nog iets heel bijzonders.
0: Ja.
1: Helene van Rooyen is 61... En ze verkoopt zichzelf nu ruim een jaar online. Want ze zegt, het wordt tijd dat mannen die van mijn lichaam genieten, daarvoor gaan betalen.
0: Oh.
1: Ja, en ik kan je zeggen, ze heeft ooit een keer een hele expositie gehad. En daar heeft ze zo'n, ik weet niet of je dat nog weet, heel die zaak om die tamponfoto.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja,
1: ja. Ze heeft toen zo'n foto gemaakt, de tamponfoto. Er is heel veel om te doen geweest. En weet je wie die foto ooit gekocht heeft?
0: Die jongen van Flemmix.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja, dat klopt.
1: Ik heb toen eens keer een geitje uitgehaald. Ik had die tamponfoto langs meneer in een gordel gezet in de auto. En ik zeg, ik ben onderweg met Helene van Rooyen. En dan heb ik die foto geplaatst van dat als een soort selfie dat ik samen met die tamponfoto in de auto zat.
0: Jezus.
1: En toen ben ik meteen van Facebook afgegooid.
0: Dat is raar. Je kan tegenwoordig ook niks meer posten. Je wordt er gelijk afgetrapt.
1: Oh, precies. Ja. Vandaar dat hij Zwitser is. Gelukkig.
0: Ja. Hey, maar heb je die foto nog of niet?
1: Ja, die heb ik toen laten. Die is toen weer op een veiling gegaan. Maar ik heb nog wel een kopie ervan.
0: Ja, oké, okay, ja. Nee, precies. Nou, nee, maar ik dacht dan, als je het origineel nog hebt, die is wel goud waard nou.
1: Ja, nu, ja, absoluut. Ja,
0: ja, nou ja, goed. Hey, maar weet je wat het kostte om haar te zien via het internet dan?
1: Oh, dat weet ik niet. Dus, maar ik zou, je kunt altijd gaan kijken.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, dan heb ik al zo gauw zoiets van 61 jaar, kan het een beetje minder. Maar goed, dat mag het ietsje minder zijn. Nou ja, goed. Ik hoop niet dat ze meeluisteren, want dan heb ik gelijk weer oorlog.
1: Precies, ja.
0: Nee, dan helemaal goed, joh. En zo'n t-shirt zie ik graag tegemoet.
1: Ja, ik zie je daar nog even een foto.
0: Helemaal
1: ja.
0: Goed, jongen. Doe de groeten aan Peter-Jan Rens.
1: Ga ik doen. En binnenkort de nieuwe huis samen met Peter Nuninga.
0: Ja, uit zeker.
1: De mooie Friesland.
0: Ja. Misschien kom ik wel mee. Gaan we een leuke clip opnemen.
1: Oh, dat is goed. Die gaan we van de week opnemen. Dus,
0: Oké. Nou, hou me even op de hoogte.
1: Gaan we doen.
0: Oké, jongen. Tot volgende week. Hoi.
2: Hey Johan, heb je vrienden? Nou Jeroen, sinds Hives gelukkig wel.

Fries bloed in. Peter Nunninga en Johan Flemmings met Hives is Hives. Tot 9 uur ben ik bij je met het programma Borgeltijn. Fijn dat je erbij bent. We gaan straks even bellen met Robert Pater. Maar eerst deze even. Moni Steiner. Kom naar terug. Dat is Bayerisch. Kom niet terug volgens mij. Zoiets.

Een nieuwe single. Het Frank van Etten. Nee, hij is niet bij jou vannacht. In ieder geval. Het Frank van Etten, een nieuwe single momenteel. Dat was Marloes Oosting natuurlijk met Hij had me kunnen hebben. Als ik weg ben, zoiets. Ja, zo heet hij. Over Frank van Etten gesproken, dames en heren. Ik kreeg een verzoekje binnen vanuit Wierden van Henk en Gea. Ze zei van de week hoorde ik een heel leuk liedje op de radio. Van Frank van Etten. Toen de euro nog een gulden was. Ja, dat waren nog eens tijden. Want als je ziet wat je nou tegenwoordig voor een eurotje krijgt. Ik heb van de week even boodschappen gedaan. Je schrik je echt helemaal het lepblazen.

0: Media en John West natuurlijk met HBB. Ja, 8 uur op de radio, tenminste op de stream, want momenteel zijn we even niet op de FM in verband met het journaal en de reclame natuurlijk.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213

Gatsby. En normaal van die rustige nummers heeft hij nog. En dan over de Sierra van zijn moeder. Vol Sierra. Een opvolger van de Fortuners. Ik vond de Fortuners en de Capri vooral zo verschrikkelijk mooi. En dan komt er zo Sierra. Ja, ik vond het helemaal niks. Maar het nummer. Oh, mooi. Ja, prachtig. We gaan zo bellen met Robert Pater. Maar eerst nog even Otto Lagervet. Met kleine Annabel. Jawohl. Schön, dass du da bist. Und einen schönen guten Abend.

0: ik weet niet hoe jij het hebt. Maar als ik dit hoor, krijg ik altijd gigantisch zin. Een grote halve liters bier. En Oktoberfest. Ja, dit jaar helaas er niet bij. Maar ja, goed. Wie weet, volgend jaar weer in Bayern. Met de lederhozen aan en op de tafel dansen. Met deze of gene. In ieder geval, we zouden hem al eerder vanavond in de uitzending hebben. Maar we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Mijn grote vriend, niemand minder dan Robert Pater. Ik zeg een hele goede avond, Robert.
1: Goedenavond, we zijn er weer.
0: Ja, daar zijn we weer, zegt hij. Ja, een tijdje terug was je ook bij mij in de uitzending, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Gezellig. Ja, nee, het is altijd gezellig hier. Nogmaals, als je in de buurt bent, je weet waar Harlingen ligt, hè, hebben we het al over gehad, dan ben je altijd welkom, dat weet je, hè?
1: Ja, dan moet ik een keer nog optreden daar hebben.
0: Ja, precies. Ja, of in de buurt of zo, dan mag je altijd. Ja, dan kom je gewoon een keer
1: langs. Even combineren.
0: Ja, nou ja, dat bedoel ik. Ja, ideaal. Gaan we doen. Hey, nieuwe single opgenomen. Soms heb ik heimwee. Echt weer een paterknaller dit. Ik kan er niks anders van zeggen.
1: Ja, dat is echt weer even terug in de tijd, hè? Even een Gina Arendsam alleen achter de sound.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus we gaan weer proberen weer een hit van te maken. Dankzij jullie als de radio.
0: Ja, maar dit wordt zeker weer een hit. Dit is gewoon net wat je zegt, eenzaam en alleen. Ik heb hem in het begin van de uitzending al gedraaid. En ja, dit is gewoon weer zo'n heerlijke. Hoe doe je het?
1: Ja, ze hadden weer een beetje zoeken, hè? Een beetje zoeken wat het allemaal moet worden.
0: Ja, precies. Nou ja, ik zag vanmorgen de clip op de televisie. Toen dacht ik ook van ja, het klopt gewoon allemaal. Prachtig mooi, prachtig mooi. Hey, geschreven door, wat was het ook weer, Frank van Etten of niet?
1: Nee, dat is een oud liedje van Frank van Etten.
0: Oh, dat vraag ik.
1: Geschreven door mevrouw Teunissen, Diane Teunissen of zo.
0: Ja, klopt. Ja, nee, heb je helemaal goed. Ja, sorry dat ik even verkeerde informatie heb en dan ben ik zo enthousiast hier. Want dan denk ik, nou ja, ik roep Frank van Etten er ook maar even doorheen.
1: een oud liedje van hem, ik denk van het jaar 2000, in het jaar 2005, 2006.
0: Ja, precies.
1: Het is begintijd eigenlijk.
0: Ja, klopt. Nou, ik hoop niet dat hij luistert, maar ik vind die van jou mooier.
1: Ja, er zit wat meer feest in, hè?
0: Nou, dat.
1: Van al die rustig.
0: Inderdaad, ja. Kijk, Frank heeft een stem met heel veel emotie. En ik vind het prachtig, hoor, daar gaat het niet om. Maar dit, wat jij ja, dat is echt zo'n beuker. Ik hou ervan.
1: Een echte banger.
0: Ja, een echte banger. Ja, dat, een paterbanger. Zo gaan we hem gewoon noemen.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, man. Hey, je bent onderweg. Je had zo straks al een optreden gehad. En je bent nou weer onderweg naar?
1: We zijn nu onderweg. We zitten in Brabant. Onderweg naar het Mirakel van Brabant. Sint-Willibrord.
0: Oké. Okay.
1: Op televisie ook.
0: Oh ja, dat is op televisie toch altijd? Of niet?
1: Op tv altijd, hè. Die reality serie.
0: Ja. Oh, dan kom je daar ook nog in, joh.
1: Zo zitten we door heel Nederland, maar het merendeel in Brabant, Limburg wel.
0: Oké, okay. Ja, nee, precies. Ja, jammer dat je nooit in het noorden zit, maar in ieder geval, dat komt altijd nog. Wat in de pijpleiding zit, dat verzuurt niet, zeg ik altijd.
1: Ze moeten nog een keer naar het noorden.
0: Ja, natuurlijk. Dat moeten we gewoon organiseren. Komende zomer dan moet je gewoon een keer hier in het noorden. Dan gaan we gewoon eens een keer kortsluiten dat jij hier gewoon optreedt. En misschien wel bij de streekomroep of zo. Hint.
1: Dat lijkt me heel leuk.
0: Ja, gaan we gewoon een keer over praten. Oké. Okay. Hey Robert, we gaan hem draaien. Want anders dan zit jij je stem helemaal op te maken voordat je moet zingen weer vanavond. Want ik hoor dat je aardig aan het kuchen bent. Weer verkouden?
1: Nee, dat is mijn zoon die naast me zit.
0: Oh. Oké. Okay. Gelukkig dat jij... Nou, ja. Mooi hè dit. Oh, heerlijk. Live radio. Ik hou er zo van. Prachtig. Oh ja, nou, dan wens hem beterschap dan, Robert.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja joh, precies. Ja, je had aardig wat optreden staan. Vanavond hadden we het over. En nou ja, goed. Ik wens je natuurlijk een hele mooie avond. Rij alsjeblieft voorzichtig. Ik denk dat je niet zelf achter het roer zit. Maar toch, wees voorzichtig. En ik hoop je heel snel weer te spreken.
1: Dankjewel. En tot de volgende. En bedankt voor de promotie natuurlijk.
0: Altijd. Wil je hem zelf aankondigen, Robert?
1: Ja, is goed. Hierbij is mijn nieuwe single. Soms heb ik heimwee naar jou.

ik zei ze straks tegen hem voor het gesprek ging op de radio. Toen zei ik tegen hem van, ik maak er echt weer zo'n dikke vette paterbeuker van. En toen zei hij zelf een banger. Is ook heel goed. Ja, die houden gewoon een paterbanger. Zo gaan we het gewoon noemen hier op de radio. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Het is 7:15 hier in de studio. En fijn dat jullie allemaal nog zo met grote getalen afgestemd zijn op dit radiostation. Geweldig mooi. We gaan een hele mooie een draaien van Jeroen van Zelst. Jouw liefste wens. Het origineel is natuurlijk van de Paladijns, maar ik vond deze ook wel weer eens even lekker om te horen. We gaan zo meteen nog een paar dikke vette knijters draaien. Je kan ze aanvragen op 06300 84 65 1. Wees welkom.

0: liefste wens.
1: Niet bestaan.
0: Jeroen van Zelst. Jawel.
2: Prachtig mooi, jongens. Echt.
0: Fijn dat je erbij bent. Tot 9 uur ben ik bij je. Het programma Borreltime op deze radiozender. Dus hou hem hier. Dat is Arnie Jansen.

die veel te vroeg van ons heen is gegaan. Arnie Jansen met zijn grootste hit natuurlijk. Nou ja, die andere was trouwens ook wel een hele grote hit. Meisjes met rode haren natuurlijk. Maar deze vond ik altijd zo verschrikkelijk mooi. Als een meeuw in de wind was dat. Ja, 5 minuten voor de klok van 8:30. Zullen we het laatste half uur gaan volmaken met dikke piratenknijt? Dus wat denk je ervan? Laat het eens even weten op 06300 84 651. Dan laat eens een verzoekje achter of een berichtje. En dan ga ik hem voor je draaien. En gewoon lekkere dikke piratenknijters of gewoon een lekkere golden oldie moet kunnen op deze zaterdagavond nog. Het is prachtig mooi weer. En als ik uit het raam van de studio kijk, dan kijk ik echt tegen de volle maan aan. Hoe mooi is dat? Vandaar dat ik vannacht zo heerlijk geslapen heb. Not. Schijn ik gevoelig voor te zijn. Nou ja, wel meer gevoelig voor andere dingen misschien, maar... Leuk hè dit, hoor. Ik zei een dikke piratenknijter. Gaan we doen met de Sunstreams. Ze zoeken een plek voor de nacht. De muziek van links naar rechts.

Kijk eens even op mijn klokkie. Het is weer tijd voor een onmurdig

polka met een hoog rititi-gehalte, zeg maar. Ja, geweldig. De Gretel-polka was dat. Ja. Zo'n dikke polka doet het altijd wel even goed. Een dikke stamper, vind ik wel. Krijgen we een verzoekje binnen van Ilse. Ilse Wieringa. Die zei van, zou je nou een mooi plaatje willen draaien? Amsterdam. Ja, dat was afgelopen augustus was het. Ja, toen was het ook weer heel erg gezellig hier in het centrum van Harlingen. Grote vriend van mij die ontbrak, Hans Kap. Maar volgend jaar zal hij er weer bij zijn, zei hij. Dus wat dat er gaat, nou ja, we gaan het beleven. We gaan hem draaien. Mick Harren.

0: je hoort hier de gouden ouwe.
1: Angelina, ik hou van jou.
0: Deur jou en een kind Angelina. Piraten Knijters, tot 9 uur. Je kan ze hier aanvragen. Op deze radio. Omroep Zee. Schenk Wijngaard.

Rick Henry. Jawel, een dikke, vette wijngaardwaffer. Ja, zo noemen we dat. Een wijngaardwaffer. Dat was hem. Kreeg nog een verzoekje binnen van Henk en Gea uit Wierden, vlakbij Almelo. Ik ging niet weten waar het ligt. Leuk dorpje, leuke cafés ook. Vaak in geweest. Ja, was leuk. Ook die garageboxen, dat was ook altijd legendarisch. En gezellig bij hun daar in de bijkeuken zitten. Ik weet precies hoe het erbij leidt. Hartstikke gezellig. Jullie vroegen een plaatje aan van Jannes. Dat gevoel van samen zijn.

een van de mooiste nummers. Dat gevoel van samen zijn. Eigenlijk maakt hij alleen maar mooie nummers, die man. Jannes, speciaal voor Henk en Gea. Hey, deze nog trouwens. Mooie gouden oude neem. Wat is wel trio? Heet Heimwee. Lekker terug in de tijd met oude piratenknijters. Speciaal voor jou tot 9 uur.

Richard van der Weijden. Zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Borreltime, vanaf 5 uur was ik bij je. Het is onderhand 9 uur bijna, dus dat betekent dat we gaan afscheid nemen. Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week zaterdag, dan ben ik weer bij je. En dan ook weer een hele leuke mensen aan de telefoon, sowieso Martin Sterke. En nog iemand, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, hou de social media's in de gaten. Daar zal het zeker op staan. Voor nu zeg ik allemaal een hele fijne avond. Genieten van met z'n tweeën of met z'n drieën of met z'n honderdste. En bovenal, wees een beetje lief voor elkaar. Graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ciao, hoi.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurent Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 10 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Maastricht zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren ook niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: WMO vervier. Die is de broer van Dina Dijkstra. Ze nog beide haar verhaal, maar omdat de broer van Dina benauwd is herkend te worden, is zijn stem in de reportage vervormen.
1: Waar rinnen jou het zin aan bij het taxivervier?
2: Dat ze wel op tijd komen, maar als soms ik net. Maar dat ze helemaal even opbellen, de plein. En als ze erachteraan bellen, dan is het gelijk het hier in de waterrij.
3: Weet ik maar waarom de krektaxi door een bos worden en mijn broer die woorden dus even naar de familie. En wie lijken waar, we zitten maar boeten door en taxi's om 6 uur komen. En die wie er pas om 8 uur en nadat ik dus 50 minuten aan de telefoon hang hier met taxi door een bos. Dus ja, hij stond dus net in het systeem, ze zoon hem net op helje.
1: Waarom is dat voor hem net te dwan?
3: Nou, dat hing het een beetje van het waren, wat het dus maar een beetje hut waait. Hij kan net boeten wijzen dan, want dan zit een stief van de krampen. En omdat hij dus een vrij brede stoel had, kan hij net bij een normaal terug een gewone door om binnen te komen. Dus dan moet de boeten doorsteen te wachten in de kelte. Ja, dat is net fijn.
2: Ja, dat wordt mij te lang, maar dat is geen enkele plaats die van de kramp. Als ik te lang boeten zit in de kelte, dan kan je mij op melk bij.
1: Dan krijg je het gewoon te koud.
2: De kramp slaat zijn bot aan. Dan druk mij die karren helemaal in model.
1: En dan is 50 minuten wachten is wel echt te lang.
2: Maar heel lang. Dat kan hij misschien. Maar dan als ik dan niet getuigd ben, kan je mijn voetblok op mij gooien. En daar ben ik nog net zo vaak voor.
1: En wat betekent dat dan om net meer ergens in te gaan?
2: Hopeloos, kloten. Gewoon kloten. Maar dit soms slaat alles.
1: En wat doet dat maar jou om je broer zat te zien dat hij eens net meer dwarrelt om ergens in te gaan?
3: Ja, dat is gewoon heel erg pijnlijk om te zien. Want dat is gewoon, je kan hem net helpen via de net om hem ergens anders te krijgen zonder een taxi. En maar we beginnen was ik gewoon even met de familie even niet eten, wat ik maar. Maar hij wil net meer. Hij wil ze op een kamer zetten. Ja, daar is niks voor natuurlijk.
1: Wat krijg je hem dan van door een bos te jen?
3: Dat het eigenlijk heel gewoon is, dat er gewoon net genoeg personeel is en net genoeg mensen op een centrale zitten om een telefoon te beantwoorden. Maar dit die al voordat Taxi Doornbos Taxi Kat oornam. Want als van Facebook, ik zie als de klachtenlijn, dat is verschrikkelijk. Het is al een paar hier aan de gang. Het is net van de laatste weken. Het is al hier aan de gang.
0: Ja, de gemeente Spanninglas zit actief met Doornbos om verbetering te werken, maar wil net voor uw microfoon reageren. In die eerdere brief verwies de gemeente mensen met klachten rechtstreeks naar datzelfde Doornbos staan. De SP Friesland heeft een meldpunt van klachten over het WMO-vervier. Even steert de fractievoorzitter Hanneke Goede, komen die klachten uit heel Friesland.
1: Wat zei dit over het WMO-vervier in Friesland?
4: Dat er gewoon helemaal niks van klopt. Op het moment dat mensen te lang moeten wachten op hun vervoer, dat klopt het hele aanbestedingsproces niet. En dan moet er verder gekeken worden, wat kunnen we wel goed doen voor de mensen in de provincie, in plaats van ze gewoon aan het lijntje te houden en dus lang te laten wachten. We staan hier in Zuidwest, hier speelt het zich ook af. Westerstellingwerf heeft problemen, Heerenveen heeft problemen, volgens mij Opsterland ook. We krijgen uit heel veel gemeenten berichten van, nou, staan we weer een uur te wachten op de taxi, hij komt niet opdagen, hij is 1,5 uur te vroeg. Ja, mensen kunnen er niet van op aan. En ja, helaas provinciebreed.
1: En waar leidt het dan aan?
4: Ik denk zelf dat het komt. Je hebt een aanbesteding. Daar schrijf je op in als bedrijf. En dan heb je een x-bedrag, een x-aantal ritten wat je kan gebruiken voor het WMO-vervoer. En op het moment dat het op is, ja, dan kan je niet meer leveren wat je kan leveren. Vaak ook te weinig personeel binnen zo'n aanbesteding om te kunnen zorgen dat alle ritten gereden kunnen worden. Ik denk dat dat het grootste probleem is. En sowieso de hele aanbesteding. Een bedrijf zet zo goedkoop mogelijk in om zo groot mogelijke winst te maken. Dat werkt niet. Als je gaat kijken naar wat je als gemeente of misschien wel als provincie zou kunnen doen binnen het WMO-vervoer, dan kan je zeggen, we pakken het zelf op. En we zijn gewoon verantwoordelijk voor de mensen in onze eigen gemeente. En we hoeven niet vast te pinnen op een vast aantal ritten. We kunnen gewoon inzetten op wat er echt nodig is, ongeacht wat het kost.
0: Zei Hanneke Goede dus van de SP Friesland. Taxibedrijf Doornbos, die wou ik net ingaan op uw vragen over die kwestie. Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
5: Alles wat er
0: spelen. De dag voorbij. Heel lang wie in de Gutters waren bij ijshockeyclub Flyers op het Jereveen. Ze konden de financiën, vooral de financiën, maar dreig groen krijgen. Nou is het mes zetten in alles wat maar de club te krijgen heeft. Ze stappen in een orencompetitie en hebben een nieuw bestuur. Een reportage van

0: verslagjouwer Willem Vermeld voort.
1: De training is in volle gang bij de Jumbo Flyers op het Jereveen. Het is even wennen die namen, Jumbo Flyers. 15 jaar lang wien het de Younes Flyers, maar er is een eigen haatsponsor. Ik lit de hal even achter me en rint terug naar de kantine. Ik iepen je door en binnen zitten 12 bestuursleden achter glas te sjen naar die training. Een van haren is Berend Veenstra, interim vastzitter van de club.
2: Ja, wij vlinden hier zeggen we dat we een jasje uitwaar moesten. Toen hebben we van ja, we het kan zijn net vierde. We moeten in ieder geval in budget met een handje naar beneden daar.
1: Na 15 jaar stappen de Flyers uit de CEHL League. Die competitie is opgerochten met topclubs uit Nederland, België en Duitsland. Een niveau hoger als de landelijke eredivisie. Maar de kosten, die namen ik daar. Het salaris wie zo heeg dat de club in nood kwam.
2: Ja, dat we wel een hectische zomer hebben gehad. We moesten een nieuw bestuur vormen. Gelukkig is dat helemaal lukt. We hebben een vijfkoppige nieuw bestuur.
3: Het is natuurlijk een bewogen periode geweest. Maar de club heeft een hele rijke geschiedenis. En wij lopen heel erg in het maalkoord van.
1: Zuid Willemke Schuurer. Ze is bestuurslid. De Flyers binnen waarom? In de Eredivisie.
4: Nou, wie financiën en de Flyers altijd een ding daar rond de jaren. Hoe is dat nou?
2: Ja, dat is net iets wat nou direct in je partijen oplost is. We hebben een jasku dienen. We beschouwen dit wel als een overgangsjaar. Hè. We zitten nu in een competitie dat we qua budget net zo uit de bocht hoeven te vliegen dan in de CHL. Wat echt internationaal. Met we volle meer spullen, met we volle meer kosten in onreizen, maar ik spelerskosten. Dus we hebben wat dat betreft hebben nu veel meer ademruimte. En we hebben een budget samensteld. We hebben denk ik toch een hele mooi team, mooi matchje kennen. En in een hele leuke competitie spelen kennen.
1: Opvallend is dat elke ijshockeyclub waarom is in de Eredivisie. Nooit de Flyers ophouden in die CHL League. Die in meerdere clubs dat en houdt de competitie op van bestaan. Dus is de Eredivisie bij het eerste niveau.
2: Ja, soms kan ik denk toch wel wat anders gaan dan dat je van tevoren denkt. Wij zijn natuurlijk UTCL gestapt en dat we inderdaad een competitie waarbij we behoorlijk uitdagen worden. Toch twee keer te spelen in de week. Het niveau wie heeg.
4: Ja, en België en Duitse clubs.
2: Belgisch en Duitse clubs. Waar niet dat nadat wij eruit staan binnen, dat er ook meer clubs uit die competitie staan binnen. Dus eigenlijk spelen we maar dezelfde spelers met nu in de Nederlandse competitie. En ze zijn al jaar onderbracht bij de verschillende Nederlandse teams. Dus ik verwacht hier eigenlijk dat het niveau van de Eredivisie van Vliendier eigenlijk nog een stapje heger loopt.
3: Er moet wat gebeuren. Het is net dat het nou al je kleren is. Ik denk dat we maar ook gewoon een volgende fase ingaan waar we heel graag mooi met de vrijwillige spelers, staf, supporters en sponsoren willen zien van hoe kunnen we Malkoor die volgende stap maatje. Trok ik meer partnerships om te gaan met bijvoorbeeld uw sponsoren. Ik Malkoor dingen te betinken. Hoe kunnen we de businessclub tot leven brengen? Hoe kunnen we zorgen dat de jeugd enthousiasmeert wordt voor ijshockey? En dat de mensen in Heerenveen gewoon lekker gaan sporten.
2: Ja, uitdagend.
0: Ja, nu dagelijks. Dat mag het wezen natuurlijk. Ik had het hier om ijshockey. Jullie spelen de Flyers voordat ik eerst in 15 jaar weer in die Eredivisie. Op het programma staat een uitwedstrijd in Dordrecht.

0: Een boekenclub opricht om meer mensen aan het lezen te krijgen. De 24-jarige Jente Kallenkoot van de Lemmer heeft die stap nom. En die pakt verrassend goed uit. De boekenclub begon met 18 deelnemers. Maar na een paar keer bij me kon Westerheven besteedt de groep al uit 24 leden. Alleer uit de omgeving van de Lemmer. Het uitgangspunt van de initiatiefnemster is vooral om jongeren te stimuleren. En weer eens een boek te lezen. Jente Kallenkoot, hoe haar initiatief en om te beginnen hoe ze op het idee kwam is.
1: Ik zie het in Boedapest. Daar ben ik bij een boekenclub gong. En dat was eigenlijk zo leuk en inspirerend dat ik dacht, dit moet mij naar Friesland.
2: En wat vind je zelf zo leuk om het lezen en om het te bespreken bij elkaar?
1: Nou, lezen vind ik ten eerste heel erg leuk, omdat die helemaal verliezen kan in een boek, in een verhaal. En om het dan vervolgens mij meesten erover te hebben, dan kan het ik een beetje plaatsen van hey, vind je hem hetzelfde, visto dit ik, dus het maakt het hem rieker of zo, denk ik. Ja.
2: En hoe had je dit opzet?
1: Nou, ik ben eigenlijk op Instagram hier een verhaal posten en toen dacht ik, ik wil een boekenclub starten en toen win er eigenlijk meesten ja en die heb ik alle keer in een groepsapp zetten. Dus het wie eigenlijk heel spontaan en het is nou best wel groot worden eigenlijk.
2: Want had je al een eerste sessie gehad met de boekenclub?
1: Ja, we hebben nou in totaal 3 boeken lezen. En we zijn 1 keer bij elkaar gekomen. En dat wie op een locatie in Emmeloord. Bij boerderij Groeizaam in een kas, wie superleuk. En iedereen hier wat eten mij nam. Er wie een meisje die hier wat bakt. Een bananenbrood, weet ik veel. Wie superleuk. En ja, dus 1 keer bij elkaar kwam.
2: Ja, en hoe zocht dan zo'n sessie er dan precies uit?
1: Nou, de meesten die nemen eigenlijk het boek mee. En dan hebben we het er eigenlijk over. Dus er is iemand die vaak het boek bepaalt of het boek voorstelt. En diegene die neemt dan ik wat vragen mee. Van hey, vies dat de omslag, vies dat bij het boek, bij de titel passion, vies welke hoofdpersonage of welke personage is het meeste bijbleun. En dan bepraten we het eigenlijk. En verder is het gewoon een hele leuke jongen.
2: En wat voor reacties had je erom gekregen van de meesten na de eerste sessie?
1: Nou, meesten vonden het superleuk om elkaar te leren kennen. Want we zijn natuurlijk de eerste keer. Dus net iedereen cool koor. En ja, eigenlijk voor herhaling vatbaar. Dus dat is heel leuk.
2: Voor wat voor meesten is het een beetje? Is het voor meesten van die leeftijd? Of is het echt voor alle leeftijden?
1: Nee, het is eigenlijk voor alle leeftijden. Ik kom dat lezen, vind ik natuurlijk voor alle leeftijden. Ik vind het juist heel leuk dat sommige mensen een goede klik hebben, terwijl de Ian 20 is en de oor is 50. Dus ik zeg, wees welkom. Ja.
2: Ja, en wat wil je graag nog bereiken of dwaan bij de boekenclub?
1: Ik vind het zo leuk dat iedereen inspraak heeft. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. Dus het leek het niet zo leuk om een screwer te nodigen of mij een bijeenkomst te horen. Mij alle inspiratie of inspirerende dingen. Dus ja, best wel grote plan eigenlijk.
2: En was ik nog graag leden bij haar? Of was Jusse iets van het wordt straks misschien te groot?
1: Ik denk dat 40 een mooi aantal is. En ons met er een wachtlijst komt of staat, denk ik. Ja, ik weet het. Ja.
2: En hoe bepaal je nou wat voor boeken je lezen gaat?
1: Iedereen kan mij een voorstel komen. Dus van Uter gaan we eigenlijk stemmen. Of we maken er een speeltje van hey, welke wordt het? Of ja, het is eigenlijk iedereen kan gewoon mij een optie komen. Dus de meeste stemmen gelden, denk ik.
0: Ja, Jente Kallenkoot, zie dat. Sympathieer mij Iris Bosma van RTV Spannenburg.
3: De beste interviews en reportages van Joert.
4: Alles wat er speelt.
5: Dit is de dag voorbij.
4: Omroep Friesland.
0: Een bakje koffie, een spultje of maar ik hoor de buurt in. Burendag is Joert grutter als eer. Maar meer dan 10.000 activiteiten die het ommeldt binnen in het hele land. Zo'n 160 daarvan in Friesland. Maar achter dat record zit een serieuzer doel. Wil je maar ik hoor in contact brengen? Want hoe goed kennen we de meesten eens die het een peert waren verderop wijn je? Nevens Albert van der Kooij, hij is voorzitter van het wiekplatform Stadsvennen in Snits. Is het een feest voor de hele week met al je activiteiten.
6: We kwamen ook direct bij de gamezaal wij. En bij de gamezaal hadden we als wiekplatform een aantal activiteiten. Stormbaan, speeltjes van de band. We hebben daar Monkey Moves. En Monkey Moves die doet nou, eigenlijk een soort sport en spel met peuters. van Peuters onder mijn jongen hier. Dus dat net over daar. En daar zit ik in Stetsimker. Die gaan we daar rechts in. En ja, alle vrijwilligers van het platform. Nou, we reden nou correct bij de Kreekdel. En dat is Werner Stritten. En die organiseert zelfs een soort ziektocht door de week van Bern. Met een rebus, die moet een rebus oplossen. Dus dat zijn activiteiten die ze zelfs doorgaan. En dan hebben ze wat limonade, dat soort dingen. Dan gaan we nu volgens mij naar de parkflat.
5: Ja, want we zitten nu in het treintje.
6: Ja.
5: Waar is het treintje heen?
6: Naar de parkflat.
5: En wat is dat?
6: De parkflat is een wenfarm voor ouderen. Dus het is eigenlijk een wenfarm, maar zwartig. Dus het is beide. Mensen die hier en daar rond. En wat zij doen is van nou, iedereen is welkom om koffie te drinken vanuit de hele week.
5: Jo zit hier lekker met een bakje koffie tussen de foto's. Jo, vind hier, wat is hier precies?
7: Iemand dat is een broer van mij. Dus, en wij zeiden nou, we hebben al vaker deze foto's gezien. En dan komen we even op Burendag en dan gaan we even een kopen.
5: Het ben ik wel een hele mooie foto. Ik zie vossen, pauwen, mattes.
7: De vos in het riet.
5: De vos in de riet, die vond jou het mooiste?
7: Ja, prachtig. Heel erg mooi.
5: En wat vinden jou nou van zo'n initiatief zoals Buurdai?
7: Dat vind ik hartstikke gezellig. Ja, vroeger was het ook ergens anders en nu is het hier. Ik denk dat het overal is.
5: We zitten weer in een treintje. We komen krek bij de Hoeswaai, bij de fotomerk, waar mijn fotoscape kist. En jouw zoon krijgt door jou instapt en ik ben wel een beetje misselijk.
7: Ja.
5: Waar terug komt dat?
7: Ik moest de suikerspin van mijn kleindochter opeten, want ze lusten hem niet. En ik vond het wat sneu om hem in een prullenbak te doen. Maar ik heb mijn hele leven lang nog geen suikerspinnen gelust. Maar ik dacht, ja, vooruit, even terugzetten. Dus vandaar dat ik nou denk van, nou, het lijkt niet echt lekker.
5: Maar desondanks toch een leuke buurt, hoor.
7: Dat was heel leuk, joh. Ja, zeker. En nou wil ze even naar de springkussens. Dus zijn we hier weer uitgekeken en dan gaan we daar even heen.
5: Wat maakt het buurt daar nou zo leuk?
7: Nou, dat je elkaar even ziet en een praatje maakt met wie je anders misschien nooit een praatje maakt. En dat vind ik wel heel leuk.
5: Wordt het nou echt steeds belangrijker, zo'n burendai, als je naar de samenleving?
7: Ik denk het wel. Het zal nog niet overal gebeuren, maar ik denk wel dat het belangrijker wordt. Ja. Tenminste voor mij. Ja, als ik zie al die mensen hier in de parkflat wonen. Hoe graag die ook een praatje maken en ook heel graag nog eens even over vroeger vertellen. Of Friese liedjes van vroeger zingen. Nou ja, dan vind ik dat prachtig.
5: Ja, want Utsivus blijkt dat buurdai steeds populairder wordt, elk jaar weer. Ja. Wat is het belang van zo'n, wat is het belang van zo'n dai?
6: Nou, ik denk dat het belang is, maar dat ging ik helemaal van mezelf even uit. Ik wijn hier nou een eer or leer en weer pensioneerd. En dan denk ik, ja, ik heb altijd in onderwijs werken, allemaal mensen, collega's. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar ik maak er echt uit. Toen kwam er in met een collecte en hier een operatie. En toen zei, we hebben een wiekplatform. En toen dacht ik, sindsdien heb ik al je contacten in de buurt. En trodeer actief te wezen. Maar ook mensen die bij de bron binnen. Nou, niet zeker zit naast mij. Nou, daar heb je nooit contact mee. Maar nou wel.
0: Ja, daar is een beurendag, dus ik goed voor. Wie in Joris Tins, Dennis Terpster, die maken deze bijdrage.

0: Het hutfietsseizoen zit er zo goed als op en het is voor bolzeter Jelte Krijnsen een eeuwen om goud te vieren. De laatste hutfietskoers die te Krijnsen Utrecht staat hier al van meer dan een jaar geleden. De gevolgen van een hersenschudding die te vorig jaar net goed behandeld is, hadden hem al een schoft aan de kant. De vraag is wanneer Krijnsen weer omkeren kan in het peloton en of dat bij de profs is. Een reportage van sportverslagjouwer Ando Faber.
1: Zwaar. Ja, sowieso, ja, zowel mentaal als fysiek zwaar. Omdat het, door de hersenschudding heb ik gewoon een hele hoop dingen ook buiten het fietsen niet kunnen doen. Dus je mist ook gewoon een heel stuk van je, ja, van je sociale en dagelijkse activiteiten. Dus het is wel meer dan alleen een blessure waar ik met wielrennen last van heb.
2: Zwier, dat had het Oranjelier West voor bolzeter Jelte Krijnsen. Nou kunnen we een paar oekes fietsen op de Frieske dieken, maar dat wie is zeker net vanzelfsprekend. De oorsprong van de problemen bij Krijnsen lizen meer als een Ierlien. De hutfietser valt in de ronde van Wallonië op zijn holle. Echte klachten had het dan net, dus Krijnsen stapt weer op de fiets. De klachten komen lettervol.
1: Ja, ik denk zo'n 2 weken later dat ik echt dacht van, nou, er is wel meer aan de hand, zeg maar.
2: Wat voor naam staat om?
1: Ja, eigenlijk vooral bij hoge inspanning. Dus de eerste wedstrijd die ik weer reed was 2 weken later. En toen had ik pas in de gaten van, ik word een beetje geblokkeerd. Dus gewoon, ik kon niet meer koersen zoals normaal. En toen dacht ik van, de medische staf en eigenlijk iedereen waar ik naartoe ben gegaan om te behandelen, die zei van, het komt uit de nek. Er zit iets van een zenuw die bekneld is of iets in die richting. Toen dacht ik, dat zal het zijn. En iedereen zei van, je kan er gewoon mee koersen, je kan het niet erger maken. Maar het heeft gewoon tijd nodig. Dus ja, toen dacht ik, als iedereen hetzelfde zegt, dan zal het wel waar zijn. Dus toen eigenlijk probeer het seizoen nog af te ronden. Maar eigenlijk ging het elke wedstrijd steeds slechter. De klachten werden erger. En toen eigenlijk al een maand eerder dan normaal, dus begin september, rust genomen, in off-season gegaan.
2: De herfstperiode pakt goed uit. Krijnsen begint onder begin van dit jaar weer met trainen en wedstrijden. Want eind februari is de Pinehollen en Wurgens weer omkomen.
1: Alleen veel erger dan in 2025. Dus toen was het vooral bij een hele hoge inspanning dat ik dacht van, dat zit een beetje, ik word gelimiteerd. En nu was het ook bij rustige ritjes of zelfs als ik niet op een fiets zat, kreeg ik al klachten van vermoeidheid, hoofdpijn, dat soort klachten. En toen was eigenlijk wel voor het eerst dat we dachten van, het zit niet in de nek, maar het is gewoon echt een hersenschudding geweest.
2: Dan zit er tussen dus juli en januari, februari, dus er zit eigenlijk een jaar hier, waarin als het dus net eigenlijk precies witten haast wat het wie je.
1: Ja, en eigenlijk dacht ik ook, en iedereen dacht dat ik er helemaal vanaf was. Omdat ik de hele winter heb kunnen trainen zoals gepland. Dus eigenlijk waren we helemaal niet meer bezig met de blessure. Dus dat maakt het alleen maar lastig en heel onverwacht dat het terugkwam.
2: Een drege periode breekt door voor de 24-jarige Krijnsen.
1: En ook omdat er gewoon geen progressie in zat. Dus op een gegeven moment ga ik ook denken van, komt het ooit nog goed? Of hoe lang duurt het nog? Dus dat was niet een hele prettige periode. Half mei, begin mei, zat er wel voor het eerst echt een stijgende lijn in. En dat heeft vanaf toen tot nu zit er nog steeds wel een stijgende lijn in. Maar het zijn wel gewoon kleine stapjes. Daar kan ik gewoon weinig aan doen, maar het is heel, heel vervelend.
2: Kist ooit weer de orde worden? Is daar je dat verteld?
1: Ja, dat lijkt wel goed te komen. Lijkt iedereen die... De hersenschudding specialisten, zeg maar, die zeggen wel van, het komt sowieso wel goed. Ook omdat ik nog relatief jong ben, dan kunnen de hersenen wel gewoon zichzelf goed ontwikkelen en herstellen.
0: Dat zei Jelte Krijnsen. Hij hoopte straks om hier de koersen ritten te kennen op de hutfiets. De vraag is nog even bij Hokker Ploeg, want zijn contract bij Jaikko Alula rent. Au, wordt vervolgen dus.
3: Alles wat je op Dijn is, Haver, Joes, dus kunt zien.

0: Blommecorso in Lippenhuizen. Joerten Wiekelien had een nare naisleep kregen. Hij is het misschien maar kregen. Beziekers die op de wijn van het Corso stemmen woonden, bedaarden onbedoeld op een advertentie. En ze hebben gewoon, zonder dat ze het wisten, een abonnement afsluiten. En dat kostte ze van €50 in de moanne. Nou, vanmorgen wie er in het Kobunderhoes in het dorp in Lippenhuizen een inkomst. De meesten die hier toch dupeert binnen. Arnold Batterink van het Blommecorso is aan de telefoon. Een goeie misje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we spussen me gewoon juist de middag al eventjes in het programma Onderwijs. Toen hing je door een stikkers te zien, meisje, die het trof voor zin zijn abonnement genomen hebben. Binnen vanmorgen nog meer bijkomen?
1: Nou, we hebben van, in totaal hebben we van 15 mensen nu de melding gekregen dat ze zo'n advertentie kregen.
0: En hem uitlezen ken hoe dat nou misgong is?
1: Ja, nou goed, ze hebben dus inderdaad op een advertentie geklikt gedrukt om die tussen de wagens stond in de lijst van de stemmen. En dat bleek een Spaanse provider te zijn voor films en voor games online. En dat moest je dus opzeggen. Dat abonnement moest je dus opzeggen. Ja. En we hebben vanmorgen vanmorgen hebben zich 5 mensen gemeld. Waarvan we er 3 hebben moeten helpen om dat op te zeggen. En om de bankgegevens weer goed te hebben.
0: Ja, en dat is dus ik slagen bij de meesten.
1: Ja, bij de mensen die er vanmorgen zijn geweest wel, ja. En andere mensen die zich hebben gemeld, die hebben het zelf kunnen oplossen.
0: Oké. Dus nog net hier meer, van via Jim Witte in elk geval, in Lippenhuizen of omstreken, die het vers zit, om een abonnement werd ze helemaal net om vregen.
1: Nee, klopt. Er heeft zich niemand meer gemeld. We hebben natuurlijk wel de gelegenheid gegeven. We hebben het ruimschoots gepubliceerd. Hè. Ja. Jullie hebben er ook aandacht aan besteed. Ja, je merkt toch wel, hè, de mensen, ik heb ook met mensen gesproken vanochtend, je merkt ook wel wat schaamte. En dat is wel jammer, want je hoeft je niet te schamen omdat je dat gedaan hebt. Het is ook gewoon eigenlijk gewoon, je bent er gewoon ingetuind en dat kan iedereen overkomen. En dat is ook jong en oud overkomen hoor, dat is niet een bepaalde zekere leeftijd.
0: Het zijn net alleen maar senioren die het erop drukt hier.
1: Nee, zeker niet. Nee. En zelfs onze voormalige voorzitter van het feesten is het overkomen.
0: Oké. En dit kan iedereen ook komen, dat is natuurlijk vaak zo, maar dit soort zaken. Ja. Hier is juist nog dat je hem nog aangifte wou willen bij de politie. Is dat nog altijd het plan?
1: Ja, dat is wel het plan en dat adviseert de politie ook. Het is eigenlijk gewoon heel geraffineerd opgezet. En het is best ingewikkeld om het op te zeggen. Wij konden zelf ook heel moeilijk vinden hoe dat moest. Dat moest via een website met een e-mailadres die heel moeilijk te vinden was. Met de kleine lettertjes onderin zo'n bladzijde of zo'n webpagina. Hmm. Ja, en uiteindelijk is het ons gelukt. En ook banken die bevelen aan om wel aangifte te doen.
0: Ja, oké, want dan ken je inderdaad de zaak. Een dossier, zeg ik nog maar steeds. Wie dat e-mailadres nog in Spaans, denk ik? Of dat is natuurlijk extra moeilijk om dat te doen?
1: Nee, dat viel mee. Het was allemaal wel in het Nederlands. Okay, ja,
0: dat
1: ja,
0: scheelt wel.
1: Bijzonder.
0: Ja. Maar goed, vast vier dat je hem nou weer te zitten net niet meer om het Spaanse provider abonnement vast per ongeluk opklikt op het Blommecorso. Er is natuurlijk, denk ik, Takemier Werm Blommecorso in Lippenhuizen. Hoe zie je hem dit de volgende keer voorkomen?
1: Nou, daar moeten we goed over nadenken. Het is nu 10 jaar geleden dat we voor het laatst een Blommecorso hadden. We denken nu om de 5 jaar te doen.
0: Oké.
1: Dus we hebben nog genoeg gelegenheid om te bedenken hoe we het nou het beste kunnen doen. Maar aan de andere kant, we hebben wel een provider gebruikt die heel veel wordt gebruikt hoor. Die studenten ook vaak gebruiken, die je heel vaak tegenkomt, Polly. En dat lijkt gewoon heel goed, maar toch kan dit er dan achter weg komen.
0: Ja, toch nog maar eens even met Polly praten misschien.
1: Dat hebben we gedaan hoor, we hebben Polly ook hiervoor benaderd.
0: Oké, wat zei ze?
1: Nee, we hebben een mail gestuurd, we hebben nog geen reactie.
0: Ja. Nee, daar staan we altijd helemaal niet dat we net zo hut. Nou goed, dit liep het in elk geval voorlopig oplost. Voor wat de mensen die dupieren binnen toch het Blommecorso in Lippenhuizen. Arnold Batterink, bedankt voor het verhaal en een fijne dive hier.
2: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
3: De dive voorbij.

een stinky fly, een fijne shoe eraan. Maar er moet wat gebeuren voor het zover is.

0: Expeditie Junior komt weer naar Frentje. Takom wie kan de jeugd troch de tijd reizigen. Van drones ont oertijd fossielen. Er binnen meer dan 40 activiteiten organiseren. En op tafel is ons coach Bert Natuur. Hij is entomoloog. Had je nog denken, wat is een entomoloog? Nou, dat is iemand die een heel soort van insecten weet. En hij is educator. En Leonie van der Zee, zij is van de organisatie. Daar had zij haar met wanden. Leonie, was het voor u een beeld schetsen? Wat is nou IJs Expeditie Junior?
1: Nou, dat is 4 jaar geleden ontstaan. Onder de vlag van Weekend van de Wetenschap. Dat is landelijk. Toen kwam het naar Vraneker toe als Expeditie Next. Dat was het doorslaand succes. Dus toen hadden we zoiets van, nou, dat moet doorgaan. En ik zit er nu 1 jaar bij. Dus dit is de 2e editie die ik mag meemaken. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je met kinderen, vooral dat ze vroeg in contact komen met wetenschap. En dat proberen we zo laagdrempelig mogelijk.
0: En waarom is dat belangrijk voor Ben?
1: Nou, sowieso. Ik vind dat een stukje educatie. En vanuit Vraneker, hè, wetenschap, met IJzinga, het is een educatie.
0: En wat ga je er als Ben voor de rest van je leven nog, dat je wat witter van witte skip? Wat neem je daar van mij in het leven?
1: Nou, ik denk dat je er altijd onbewust wel wat van meeneemt. Het gaat erom dat de kinderen daar wat spelenderwijs mee in aanraking komen. En in hun onderwijscurriculum wordt zoiets ook wel meegenomen, maar niet specifiek op de thematiek die we dan elk weekend behandelen, zeg maar.
2: Ik denk dat wetenschap belangrijker is als eer. Zeker nou dat mensen beginnen te twijfelen onder feiten.
1: Ja, zeker. Ja, zeker, zeker. En het moet leuk zijn. Hè? Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Kinderen moeten het leuk vinden. Er zijn heel veel activiteiten waar ze spelenderwijs dus in aanraking kunnen komen met wetenschap. We hebben archeologie. Bert gaat zo meteen ook wat vertellen over het stuk wat hij gaat doen. Je kan zwarte gaten kan je schilderen bij ons in het oude stadhuis. Want ik zit hier ook een beetje namens IJzinga. Maar er is ontzettend veel leuke dingen te doen.
0: We en dit hier ga je echt wat nice dat de squal mij doggen?
1: Ja, klopt. Ja. Dit is het eerste jaar dat wij een samenwerking hebben met scholen. Waaronder de maritieme opleiding in Harlingen. Die staan in de kerk. En die gaan ook door middel van allemaal proefjes op maritiem vlak gaan ze dus ook de kinderen meenemen. Het is van 6 tot 14 jaar zijn kinderen welkom. Natuurlijk, als je ouder bent, mag je ook komen. Het is een gratis evenement. We gaan niet in één keer zeggen, dat mag niet. Maar dat wordt hartstikke leuk, voor alle leeftijden.
0: En wat is het thema van dit hier?
1: Dat is tijd voor wetenschap.
0: Tijd voor wetenschap. Nou, Bert, wat voor wetenschap neemt Sto de jeugd in Frentje in mij? Ik ga een indruk, want ik show van alles op tafel.
3: Ja, ik neem de tijd. Laat ik dat even voorop stellen.
0: Nou, dat is belangrijk.
3: Ja, want ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen.
0: Nee.
3: Kijk, we hadden het net over, waarom is het eigenlijk alleen voor de jeugd? En dan denk ik meteen van, ja, het is ook voor volwassenen. De ouders die komen mee en die. Je krijgt zoveel respons ook juist van de ouders. Omdat eigenlijk ouders die denken van, nou, ik weet het wel. Maar eigenlijk weten we het helemaal niet. We worden in ons land meegezogen, zeg maar, in de cultuur. En als ik dan praat over mijn eigen werkgebied, de natuur. Nou, daar kan ik wel een boek over schrijven. De kinderen die komen bij mij en dan kom ik met 2 pissebedden en een paardenbloem. En dan zeggen ze, wat ben jij voor een sukkel? Hè? Waar is je slang of waar is je vogelspin? Freek Vonk is een held. Kinderen worden opgevoed, zeg maar, met alles moet extremer, moet groter, moet makkelijk herkenbaar zijn, mooie kleuren. En dat trekken ze aan. En Freek die neemt ze mee in een wereld waar wij niet opgroeien. En dat vind ik verschrikkelijk natuurlijk.
0: Want, oh?
3: Ja, want wat weten wij van de natuur in Nederland? En dan doe je een beroep op wat is de kennis van je moeder, van je grootouders, van je broertjes en je zusjes. En dan vraag ik gewoon aan jullie, waarom blijft een lieve heersbeestje eigenlijk zitten? Waarom kan een kind van 3 jaar een lieve heersbeestje zomaar pakken? Waarom is dat?
2: Dat vind ik
3: vlinders
2: leuk.
3: Vliegen weg.
2: Vraag, ja, dan waarom is het?
0: Ja, kijk, je een idee.
3: Maar, kijk, zie.
0: Hij kent het goed zien.
3: Een pissebed in je bed. Zit een oorworm in je
0: oor.
2: Nee, maar toch even. Ik vind het lieve heersbeestje leuk. Ik wil het altijd. Ik ben een journalist.
3: Ja, zie, maar kijk,
2: waarom gaat die lieve heersbeestje net voort?
3: Nou, kijk. Dan stel ik eerst een andere vraag. We gaan een stukje wandelen en er liggen 2 slangen op het fietspad. De een is giftig en de ander niet. We komen aangelopen of gefietst. Welke slang gaat weg en welke blijft liggen?
2: Nou, die net giftig is, die bloedlezend, denk ik.
4: Nee, die horen.
3: De giftige slang blijft liggen. Als je gif zelf moet produceren, Kijk, in de dierenwereld en in de plantenwereld, die kunnen niet naar de apotheek. Maar gif is op. Mag ik van u een flesje gif? Nee, ze moeten dat zelf maken. Dus verplaats ik dat naar ons, zouden wij als mens zelf gif kunnen maken? Dan eten we 10 boterhammen per dag. 5 zijn er om te kunnen zwemmen, lopen, vliegen, kijken, poep maken, weet ik veel. En die andere 5 hebben we nodig om gif te maken. Dat betekent dat je niet zo snel zwemt, niet zo snel loopt. En dat je eigenlijk minder actief bent.
4: Oh.
3: Dus giftige dieren blijven altijd zitten. Til je een steen op, 9 van de 10 keer rent er van alles weg, maar de giftige dieren blijven zitten. Een schorpioen blijft zitten, spinnen blijven in principe zitten. Die moet je echt aanraken.
4: Maar is een lieve heersbeestje dan giftig?
3: Als een roodbosje 10 lieve heersbeestjes eet, lieve mensen, dan gaat hij dood.
1: Oh.
3: Als wij er 200 opeten, dan worden we opgenomen
0: in intensive
3: care. Want we gaan trillen, we gaan zweten. Het is een lieve heersbeestje is giftig. Daarbij komt dat hij is niet alleen giftig, maar hij eet ook nog andere beesten op. En de larven zijn kannibalen, die eten elkaar op. En dat noemen wij een lieve heersbeestje. En dat is zelfs in ons land, in onze cultuur, het symbool van zinloos geweld. Wij zijn de weg kwijt. He, jij
0: in
3: denkt,
0: het Fries misschien... schiet het een engel.
3: Ja, dat kan.
4: Dat is ik net echt zei. Ja, de Engels des doods dus. Misschien wel.
3: Een lieve heersbeestje. Ik bedoel, hij is niet lief.
0: Nee, waarom niet hij dan zo?
3: En het is een symbool voor zinloos geweld. In dat land groeien wij op.
0: Oh.
3: Roodkapje en de boze wolf. Een wolf is niet boos. Als je blijft staan en je maakt een hoop herrie en je gilt de hele boel bij elkaar, dan gaat hij weg. Of hij staat je een beetje dom aan te kijken. Ren je weg, dan gaat hij achter je aan. Met je paard, je hobbelt. Kijk maar naar de filmpjes op YouTube. Dat zijn meiden op paarden. Dat is iemand op de racefiets. Dat is iemand die hard loopt. En dat haalt de landelijke pers. Maar de filmpjes waarbij mensen gewoon de wolf wegjagen, die zie je niet of nauwelijks. Die komen ook niet op televisie. Want ja, die zijn niet interessant. Het is veel leuker om een verdrietige boerin en boer te... Snap je?
0: Maar wie ik je even naar was toen met de jeugd dorst. Dat maakt wel even kwad. Want de tiert is wol, haast om.
3: Ja.
0: Daar maakten we helaas uw zwolletje in verhouden. Waarom had het de band bij die komen?
3: Ik heb je gewaarschuwd, hè?
0: Ja. En ik moet die begrenzen.
3: Kinderen zijn die staan helemaal open. En ik neem natuurlijk, op die dag heb ik een slang bij me. En een vogelspin en een varaan. En binnen een uur, dan zoomt dat in Franeker.
0: Hou nog even de vogelspin omheen, die is mij haast.
3: Ja.
0: Dit neemt om de horen.
3: En hier komen ze op af.
0: Ja.
3: En dan vertel ik, alle spinnen zijn giftig in Nederland. Ook bij jou in de slaapkamer. He, want dat gif hebben ze nodig om de binnenkant van hun prooi te verteren. En een spin heeft maar 2 zintuigen. Jij hebt er 5. Een spin kan niet goed kijken, daarom maakt hij een web. Want anders maakt hij echt geen web. Als hij goed kan kijken, maakt hij geen web. Dus hier is een gevoelig dier die niet goed kan kijken. Waarom zijn we in hemelsnaam bang voor spinnen? Dit beest is 10 keer zo bang voor jou als wij voor hem. En papi en mami die staan erbij en die denken van... En voor je het weet, hebben ze een vogelspin op hun hand.
0: Nou, hier sluiten we mee aan, Leonie. Zaterdag 3 oktober, er is dus genoeg te ontdekken. Hoe jouw of u's op?
1: Dat kan gratis. Je kan gratis eigenlijk naar Vraneker toe als je daar zin in hebt. Het programma begint vanaf 11 uur in de Koornbeurs met een spectaculaire show van Mad Science.
4: Mad Science.
1: Dat is een professor Schnitzel. Die doet allemaal gekke proefjes met de kinderen. En de kinderburgemeester mag dan ook het spits afbijten. Zeg
0: nou, maar. En de rest kunnen we vinden op www.
1: Expeditie Junior. Als je dat googelt, dan kom je er vanzelf. Nou, eerste link.
0: Komst er op de eerste link. Onta.
1: Ja.
0: Ik wil je hem heel erg bedanken voor je komst. De passie. En is onwakkeren. Alle je erin. Bert Natuur en Leonie van der Zee. En het is Oorwieke Zaterdag. Expeditie Junior. In Frentje.
5: Dit

0: Mandy is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Snijn in Bureau de Vries.
3: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
4: Wat houdt Jo in de sleep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
5: Klimaat, het milieu, oorlog.
6: Ik lees voor het werken van de band. Best draaien, zo.
7: Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
8: Ik sleep naast als een baren, dus nee, dat is hier waardig knap.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alvenontien in Bureau de Vries.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het 10e slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. En deze in Delft deed daar niet aan mee. In een supermarkt in Sint-Niklaas in België is flinke schade ontstaan toen het plafondplaten naar beneden kwamen. 2 klanten raakten daarbij licht gewond. Er staat een plas water in de winkel en ook zijn er kabels naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In de zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar benen kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer dan nog, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan.

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Frankrijk is in de ban van het bezoek van Paus Leo. En voor de openluchtmis in Parijs vandaag, waar 1 miljoen mensen werden verwacht, waren 500.000 hosties besteld, las ik. Iedereen een halve hostie dus. Is dat nou wat je noemt katholieke krimpflatie? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Zuid-Afrika, waar gevreesd wordt dat er een seriemoordenaar actief is. Akwasi is hier ook. Hij heeft een serie gemaakt over Mohammed Ali. Verder een tentoonstelling over kinderen die opgroeien in oorlog. Het beroemde draaiorgelbedrijf Perlée uit de Amsterdamse Jordaan stopt er na een eeuw mee. En Ingmar Heitse is voor ons in zijn boekenkast gedoken op zoek naar gedichten over wielrennen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 26 september.
2: Ja, Prinsjesdag is al even geleden, maar nu heeft het kabinet Jetten weer tijd voor begrotingsonderhandelingen.
4: Nou, we komen even op de koffie bij de ChristenUnie.
2: En dat was een positief gesprek.
5: Ik zie wel een kabinet wat echt de urgentie nu voelt, de eenheid heeft.
2: Ook de premier noemde het een goed overleg.
6: Dus ik heb alle vertrouwen in dat we met hen ver kunnen komen.
2: De premier had het druk.
6: Snel door naar de volgende.
2: Want Pro en Volt stonden ook nog op zijn programma.
7: Ik heb voor het eerst echt de bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro.
2: En dan gaat het over het van tafel halen van de bezuinigingen op de WIA en de WW. Toch heerst er bij Pro nog geen feeststemming, zegt fractievoorzitter Klaver.
7: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten.
8: Ja. Dus een deal met u is wel te sluiten?
7: Wij zijn bereid om door te praten over, om door te praten.
2: En honderdduizenden Fransen waren dus naar het centrum van Parijs gekomen om een mis van Paus Leo bij te wonen.
9: Merci. Merci à Dieu. Merci à vous.
2: De opvolger van Franciscus wordt gezien als
10: een megaster.
2: Ook onder jongeren, zoals gisteravond te merken in Stade de France. 10

0: Duizenden jongeren scandeerden zijn naam. En je moest geluk hebben om erbij te kunnen zijn, want...
1: De kaartjes waren binnen een uur uitverkocht.
0: Zo.
1: En zelfs dat heeft Bruno Mars zelfs niet gepresteerd. En ook Celine Dion niet.
0: Wielrenster Demi Vollering had alles al bereikt wat ze wilde, behalve de wereldtitel. Dat lukte maar niet. Tot vandaag. Al was het wel spannend tot het einde.
2: Daar gaat ze, links van de weg.
3: Zij aan zij, Nibia Doma lijkt het iets beter te hebben nu.
2: En dan moet Vollering mee, op de tanden bijten.
3: Vollering komt terug, gaat er overheen.
4: Yeah.
2: Nibia Doma geeft op.
3: Demi Vollering wordt wereldkampioene in Montreal in Canada.
5: Deze gaan ze niet meer afpakken. Dit laat ik niet gebeuren.
4: Ze heeft hem gewoon.
5: Moest uit de tenen komen.
0: En Burendag, dat lijkt populairder dan ooit.
6: Fijne Burendag allemaal!
0: Want nog nooit waren er zoveel activiteiten, meer dan 10.000. Volgens deze organisator is de kracht van Burendag...
7: Dat de mensen met elkaar naar buiten komen. Dat de mensen samen met elkaar rond de tafel gaan en gezellige leuke dingen doen.
0: En dat geldt ook voor kinderen.
8: Het is gewoon leuk dat je ook nieuwe vrienden kan maken en mee kan spelen en zo.
0: Maar niet in elke buurt was het feest. Zo begon de dag in de Haagse wijk Loosduinen met een illegale straatrace.
9: Ja, dit bijvoorbeeld, dat zou gewoon niet moeten kunnen.
0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
10: Als het zo door blijft gaan, daar ben ik ook heel eerlijk in, dan blijf ik hier niet wonen.
0: Ja, dan gaan we naar Zuid-Afrika. Daar is opnieuw het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden in de buurt van Johannesburg. Het is al het 10e geval in de afgelopen 3 maanden. En daardoor onderzoekt de politie of er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder, goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Ja, zijn er op het eerste gezicht ook inderdaad overeenkomsten tussen die 10 moorden?
11: Nou ja, wat sowieso heel erg opvallend is, is het geografische gebied waar ze allemaal gevonden zijn. Het is allemaal ten oosten van Johannesburg, niet ver van het internationale vliegveld af. Dus dat zorgt er al voor dat het eigenlijk verdacht is. Zoveel vrouwen in één gebied. Maar daarnaast zegt de politie ook dat er wel eens degelijk overeenkomsten zijn. Dat het allemaal vrouwen zijn die toch ook wel mishandeld zijn. Soms half ontkleed gevonden. Zijn. Dus ja, de politie kijkt daar absoluut naar of er inderdaad misschien dezelfde dader is. Of zoals ze zelf zeggen, misschien ook een groep daders is.
0: En wat kun je verder zeggen over de slachtoffers? Wat voor vrouwen waren dat en waar kwamen ze vandaan?
11: Ja, ze kwamen eigenlijk allemaal, voor zover we weten, want niet van alle vrouwen is de identiteit bekendgemaakt uit dat gebied. En dat is wel een beetje sociaal-economisch een gemengd gebied. Je hebt daar zowel middenklasse wijken als townships, als industriële gebieden. Dus het is niet zeg maar één homogeen gebied, maar het waren eigenlijk allemaal zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen. Vooral van in de 20, 30 jaar. Ja, ik denk dat één moord op één van de vrouwen, je heeft het toch vooral een gezicht gegeven. En dat is het lichaam wat ze 2 weken geleden vonden. Dat ging om een 38-jarige vrouw, Elisabeth. Zij ging een rondje hardlopen, wat ze eigenlijk heel vaak deed. Haarzelfde rondje. Liet haar 8-jarige dochter thuis en kwam dus nooit meer thuis. En werd enkele dagen daarna gevonden dood achter een hotel. En dat heeft wel heel wat ook in beweging gezet in Zuid-Afrika. Ook onder heel veel vrouwelijke hardloopclubs. Van ja, in hoeverre zijn mee nog veilig op straat en vooral natuurlijk in dat gebied waar dus steeds meer lichamen gevonden worden.
0: Ja. En nou zijn er al verschillende verdachten opgepakt. Dat zou dan wel weer niet wijzen op één seriemoordenaar. Is bekend hoe sterk de aanwijzingen tegen die arrestanten zijn?
11: Ja, klopt. Ja, het gaat om de eerste moord. Of de eerste lichaam dat gevonden is. Dat was in juli. Daar is een verdachte, maar natuurlijk nog niet veroordeeld. En afgelopen week is er voor een van de moorden zijn 2 vrouwen opgepakt. Dat gezegd hebbende, we weten eigenlijk niet hoe sterk het bewijs is tegen die daders. En ja, wellicht kan het ook zo zijn. En daar kijkt de politie natuurlijk ook naar. Dat misschien die moorden wel door anderen gepleegd zijn, maar de andere 8 niet. Hoe dan ook, ja, natuurlijk gewoon een schrikbarend aantal.
0: Ja, en nou is geweld tegen vrouwen overal, maar zeker ook in Zuid-Afrika, een heel groot probleem. Volgens mij is er onlangs bij jullie ook nog tegen geprotesteerd. Worden deze moorden dan in dat licht misschien nu ook serieuzer genomen?
11: Ja, nee, het geweld is gigantisch hoog. Überhaupt het geweld. We hebben dus over 60 moorden per dag in Zuid-Afrika. Vooral mannen zijn slachtoffer. Maar ja, dagelijks hebben we het ook over 6 moorden op vrouwen en 12 pogingen tot moord. Dat is toch wel echt veel meer dan in andere landen. En ja, zo'n zaak als dit, ja, zet dat eigenlijk weer even in beeld. Onder het voetlicht, ook in Zuid-Afrika zelf. Maar ja, heel veel vrouwen voelen zich eigenlijk dagelijks onveilig, durven de straat niet op en voelen zich ook heel vaak onveilig in eigen huis. Want heel veel van de daders zijn ook gewoon bekenden van de vrouwen zelf. Dus het is een gigantisch probleem hier. Vorig jaar is het nog zelfs uitgeroepen tot nationale ramp. En heeft de regering ook gezegd, hier moeten we meer middelen naartoe. We moeten meer op inzetten om dit te gaan oplossen. Maar eigenlijk is er nog onvoldoende gebeurd.
0: Maar betekent dat wel dat de politie er nu dan extra werk inzet om dit op te lossen?
11: Ja, deze zaak wel. Natuurlijk wordt er nu meteen gezegd van dit heeft de hoogste prioriteit. Maar over het algemeen worstelt de Zuid-Afrikaanse politie echt met capaciteitsproblemen. Er zijn veel te weinig agenten. De bevolking groeit. Tegelijkertijd zien we dat het aantal agenten afneemt. En dus zeggen vrouwen ook van we hebben gewoon meer bescherming op straat nodig. En ook schort het heel erg als je kijkt bijvoorbeeld naar detectives om dit soort zaken te onderzoeken. Er zijn er veel te weinig van in Zuid-Afrika. Ja, en daders weten dat ook wel. Niet alleen voor deze misdaad, maar ook voor andere criminaliteit. Dat het dus ja, toch eigenlijk redelijk makkelijk is soms om met dingen weg te komen in Zuid-Afrika.
0: En je zei net van dat femicide is aangemerkt als een nationale ramp eigenlijk in Zuid-Afrika. Laat de president dan bijvoorbeeld ook van zich horen nu?
11: Ja, die heeft deze week nog een toespraak gehouden en die heeft vooral gezegd dat mannen naar zichzelf moeten gaan kijken. Hij zegt, daar zit toch het probleem. En hij heeft ook gezegd dat hij later, misschien aankomende week, nog het land gaat toespreken. Echt via een toespraak op de televisie om ze in te lichten hoe het nu staat met deze zaak. Maar tegelijkertijd ja, is er ook wel heel veel frustratie als het juist gaat om de president. En omdat er gewoon eigenlijk te weinig gedaan wordt. Natuurlijk komt dit ook voort, al het geweld, door ja, diepe sociaal-economische problemen die heel erg lastig zijn om op te lossen. Ik heb het over ongelijkheid, werkeloosheid, waardoor heel veel mannen heel erg gefrustreerd zijn. Ja, toch ook een gewelddadig verleden. Heel veel mannen en jonge jongens die opgroeien zonder vaders. Heel veel eenoudergezinnen, waardoor ze ook nooit een goed rolmodel krijgen. Ja, dat krijg je natuurlijk niet allemaal 1, 2, 3 opgelost, maar de vrouwen eisen nu wel in Zuid-Afrika dat er toch gekeken wordt naar praktische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld betere straatverlichting, camera's op straat. Waardoor ze zich ja, hopelijk toch wat veiliger gaan voelen.
0: Dankjewel Alice voor je toelichting.

0: wij.
1: Ja, dit was Frans Kalf met Nou En. Opgroeien tijdens een oorlog. Helaas overkomt het wereldwijd veel kinderen. En dat heeft grote impact. Het internationale War Childhood Museum, met vestigingen in Sarajevo en Kiev, verzamelt verhalen van deze kinderen. En wil nu ook naar Nederland komen. Achter dit project zit de Bosnische Alma Mustafic, genocide-overlevende en verantwoordelijk voor die nieuwe locatie hier in Nederland. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Een eigen museum hier is nog in de voorbereidende fase, maar er komt sowieso een tijdelijke expositie in Den Haag. Wat gaat daar tentoongesteld worden?
2: Ja, wij zijn op dit moment bezig met een grote tentoonstelling. Die dus gaat over Nederlanders die als kind een oorlog hebben meegemaakt. Wij zijn net begonnen met het project met het verzamelen van verhalen en objecten van dus nieuwe Nederlanders die hiermee in hun jeugdjaren te maken hebben gehad.
1: Ja, en dan gaat het met name om die objecten, hè? Wat zijn dat voor spullen waar jullie dan naar op zoek zijn?
2: Ja, kijk, dit zijn dus museum. Die verzamelt aan de ene kant objecten, omdat via objecten een verhaal makkelijker verteld kan worden. Maar we verzamelen ook methodologisch getuigenissen van kinderen. Waar moet je aan denken? Nou, we hebben bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van een koffertje van een meisje, inmiddels een volwassen vrouw, dat in Nederland woont. En toen de oorlog in Bosnië uitbrak, hebben haar ouders tegen haar gezegd van, goh, wij gaan naar zee. Want ze wilden hun kind niet bang maken. En ze heeft haar koffertje ingepakt met bikini en dat soort dingetjes. En waar moet je dan aan denken? Zo'n koffertje wat we allemaal krijgen als we naar de bibliotheek gaan. Mm-hmm. En voor het eerste keer een pasje krijgen. En dat heeft ze toenertijd meegenomen. En een paar maanden later is zij in Nederland aangekomen. En ja, hier is ze blijven hangen. En toen ze hoorde over deze museum, is ze teruggegaan naar Sarajevo om dat te schenken. Terwijl zo'n object eigenlijk ook heel erg hier thuis hoort. En zij is niet de enige. Wij hebben in Nederland honderden duizenden mensen die een oorlog hebben meegemaakt. En vaak hebben zij het gevoel, of hebben wij het gevoel, dat ons verhaal er niet mag zijn. Of ons verhaal is er gewoon niet in onze nieuwe maatschappij. Ja. Dus die gat proberen we nu op te vullen met deze grote tentoonstelling.
1: Ja. En u roept dan ook mensen op, hè, om de spullen ook in te sturen. Heeft u daar al veel reacties op gekregen?
2: Ja, we hebben al redelijk wat reacties gekregen. Maar we willen natuurlijk heel veel verhalen en veel objecten verzamelen. Wij zien bijvoorbeeld dat wij al objecten binnen hebben gekregen. Of in ieder geval reacties vanuit de Afghaanse gemeenschap. Ook vanuit Gaza, Irak, Rusland. En zo kan ik even doorgaan.
1: Ja. Maar wat zijn het dan voor spullen? Want ik stel me voor dat kinderen vaak als ze moeten vluchten, bijvoorbeeld een knuffel of zo meenemen.
2: Klopt. Dat is ook een vaak gehoorde item. Een knuffel. Dat kunnen ook kinderboeken zijn. Of stukken die ze geschreven hebben als kind zijnde. Flesjes water hebben we voorbij zien komen die tijdens de vlucht gebruikt zijn. Dat hoeft ook niet iets heel erg groot te zijn. Want onze museum richt zich op alle kinderervaringen. En vaak denken mensen, oh, het moet te maken hebben met dood. Het moet heel ernstig zijn. En die verhalen zijn er ook. Maar eigenlijk gaat het leven ook gewoon door tijdens een oorlog en een conflict. En kinderen zijn super vindingrijk. En via hen krijgen we een inkijkje in hoe is het eigenlijk om tijdens zo'n gewelddadige periode op te groeien.
1: Ja, en u noemde net een aantal voorbeelden van mensen die dus uit andere landen naar Nederland gevlucht zijn. Maar we hebben hier natuurlijk ook een oorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog, waar ook kinderen zijn opgegroeid die waarschijnlijk nog leven. Is daar ook een plek voor?
2: Heel goed dat u dat zegt. Daar is natuurlijk ook plek voor, want dit is unieke museum in de wereld eigenlijk, die dus vanuit een kindbeleving vertrekt. En het maakt niks uit of het over de Tweede Wereldoorlog gaat of over Syrische oorlog, Oekraïne, Bosnië en noem het maar zo op. Waar het om gaat is dat mensen een oorlog, gewapend conflict meegemaakt hebben als kind. En wij proberen juist verbindend te zijn doordat we dus kijken naar beleving en ervaring van kinderen. Dus ja, bij deze willen wij ook mensen oproepen die Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en misschien items of objecten hebben die uit die periode, om dat met ons te delen. Ja.
1: En het gaat dus dan over heel veel verschillende oorlogen in verschillende tijden. Merk je dan ook dat de verhalen heel uiteenlopend zijn?
2: Nee.
1: Of zit er toch meer een soort...
2: Nee, dat zijn wat wij merken is dat het universele verhalen zijn en thema's die terugkomen. Dan gaat het niet meer over welke oorlog, wie is de dader of slachtoffer. Nee, waar het om gaat is honger. Hoe is het om gescheiden te zijn van je ouders? Hoe is het om zo'n vlucht mee te maken? Hoe is het om dierbaren te verliezen? Dat zijn eigenlijk thema's die we steeds terug zien komen.
1: Ja. Nou bent u zelf ook opgegroeid tijdens een oorlog, de oorlog in Bosnië. Heeft u er ook over nagedacht om een eigen object tentoon te stellen?
2: Heel kort misschien. Maar ik vind niet dat dit over mij moet gaan. Ik ben projectleider. Dus ik ben vooral benieuwd naar andere verhalen.
1: Ja, maar u heeft vast over nagedacht. Misschien heeft u zelf gewoon thuis nog iets bewaard uit die tijd waar u veel waarde aan hecht.
2: Nou, als we echt objecten tekortkomen, ergens achteraan is mijn verhaal. Maar op dit moment wil ik vooral mensen oproepen om naar onze site te gaan. En dat is www.wordchildhood.org. En daar hebben we ook in het Nederlands een projectsite ingericht. Waar ze dus hun gegevens kunnen achterlaten.
1: Okay. En na Sarajevo en Kiev is dus nu de beurt aan Nederland. Waarom is het nou juist hier naartoe gekomen?
2: We hebben eigenlijk al een office in Nederland. Dus dat is een beetje een logische vervolgstap. Den Haag is de stad van vrede en gerechtigheid. Dus dat vonden we een logische plek om te kijken in hoeverre kunnen we hier een internationale grote tentoonstelling neerzetten. In Sarajevo zie je dat objecten heel vaak te maken hebben met de oorlog daar. Dat vraagt ook publiek. In Kiev zien wij dat het vaak gaat over oorlog in Oekraïne. Maar wat wij ook merken is dat steeds meer kinderen over de hele wereld ons weten te vinden. Dus we hebben meer dan 6000 objecten uit meer dan 22 gewapende conflicten. Dus dat is echt een podium voor kinderen die zoiets hebben meegemaakt. En dan willen we niet alleen maar die objecten hier tentoonstellen die we al hebben. Nee, we willen juist dat nieuwe Nederlanders zich ook gezien en gehoord voelen.
1: Dus ja, deze dus proces is nog gaande.
2: Willen wij juist aanvullen met deze verhalen. Klopt.
1: Ja. Nou, ik wens u daar succes mee met het verzamelen van meer objecten voor die tentoonstelling. En met het samenstellen daarvan dan. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio, Alma Mustafic. Dank u wel. Change your heart. Look around.

0: Everybody's Got to Learn Sometime van Tessa Rose Jackson. 10 jaar na het overlijden van de legendarische bokser Mohammed Ali heeft Akwasi een documentaire over hem gemaakt. In een tweeluik onderzoekt hij wat er over is van de erfenis van wat hij noemt Ali de vechter, in de ring dus, en Ali de strijder, daarbuiten met woorden. Goedenavond, Akwasi.
1: Goedenavond.
0: Je bent dus een bewonderaar.
1: Een bewonderaar, een liefhebber, een fan. Ja, zeker.
0: En hoe lang al? Wanneer kwam hij op jouw pad?
1: Mohammed Ali kwam op mijn pad niet zozeer als bokser, maar eerst als echt spreker. Ik hoorde hem vooral door zijn kunst in woorden. Ik liep een keer met een Irish-check naar de Fame op de Kalverstraat. De goede oude Fame, mm-hmm. In de tijden dat je nog platenwinkels had. En ik zag Cassius Clay pronken op de plaat. Dat was een plaat, dat heette The Greatest. Dat was voordat hij Muhammad Ali werd. En dat was een hele mooie compilatie van allemaal spoken word, met instrumentatie uiteraard. Teksten waarbij hij verbaal zijn aanstaande concurrent Sonny Liston kapot maakte.
0: Ja.
1: En echt de draak aan het steken was. Het was heel grappig en ik moest heel erg hard om lachen. En ik had nog nooit van zoiets gehoord. Maar ik had wel een keer van Muhammad Ali gehoord. En later zag ik steeds meer dat hij maatschappelijk betrokken was op YouTube met alles wat hij zei over sociale ongelijkheid wat er is in de wereld. En pas daarna ontdekte ik hem als bokser natuurlijk.
0: Ja, ja. En hij was natuurlijk iemand die niet alleen maar namens zichzelf sprak, ook eigenlijk voor een groep, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Is dat iets misschien waar je jezelf ook in herkent?
1: Als het gaat over een strijd tegenover ongelijkheid die je ervaart, als je merkt dat er onrecht is, dan ga je uit van je overtuigingen. En blijkbaar is dat dan ook een strijd, een struggle die je dan hebt in en met de wereld. Maar al eerst heb je het wel in en met jezelf, in je binnenste. En als je overtuiging zo diep geworteld is en je weet waar je voor staat en je durft je rug daarbij recht te houden, en datgene wat in jou leeft, dat leeft ook nog in een groep. Ja, dan resoneert dat zeker. Dus er zijn zeker wel punten die ik herken in Muhammad Ali. En daarom zie ik hem ook absoluut als een rolmodel.
0: Ja, dus dat is voor jou inspirerend. Nou, in de documentaire ontmoet je allerlei mensen die zich ook door hem hebben laten inspireren. En dat begint eigenlijk in Nederland, in een boksschool. We hebben even een klein stukje, een fragment.
1: Zou er iemand kunnen bestaan, net als Muhammad Ali vroeger vandaag de dag?
2: Ik hoop het. Maar nu tegenwoordig, we kijken naar oorlog. Nou, als je kijkt wat voor statement hij heeft gedaan in de Vietnamoorlog. Nou, dat zou deze tijd geen enkele bokser doen. Dat durf ik met zekerheid te zeggen.
0: Ja, ik vond het een mooi moment. Want dit was een jonge moslima in die bokschool.
1: In Den Haag, Schilderswijk.
0: In Den Haag. Ja, blijkbaar spreekt Mohammed Ali dus ook echt die jongere generaties nog aan.
1: Absoluut. En we zijn in Louisville gaan draaien. In Kentucky, in Amerika, zijn geboorteplaats. Maar ook in New York. En daar zijn we naar boksscholen gegaan. Maar daar kennen de verschillende jonge boksers Mohammed Ali vooral vanuit het boksen. Maar deze jonge dame uit Den Haag, die kende hem vooral vanuit het feit dat hij buiten de ring ook zo uitgesproken was. En die vertaalde dat ook naar nu, naar het hier en nu. Wie vandaag de dag zou zich zo uitspreken zoals Muhammad Ali dat deed? Ja. Wie zou er een Muhammad Ali voor desnoods één dag kunnen zijn?
0: En daar klinkt ook een soort verlangen uit van was die er maar.
1: Misschien is zij het wel, misschien is zij wel.
0: Nou, ik zag haar spreken. Ik dacht, het zou zomaar kunnen.
1: Dat voelden we ook. Dat voelde regisseur Oliver en ik zeker ook. Ja. Absoluut. Ja.
0: Maar jij bent dus ook naar Louisville gegaan, waar hij vandaan kwam. Nou, nu heeft hij daar een heldenstatus. Er staat overal afgebeeld op gebouwen.
1: Ja, maar straatnamen, musea.
0: Dat was natuurlijk zeker niet altijd zo. Want zelfs toen hij al goud gewonnen had, mocht hij vanwege de segregatiewetten die er toen golden helemaal niet overal komen.
1: Klopt.
0: Wat deed dat met hem?
1: Nou kijk, als je Olympisch goud wint en de burgemeester die zegt tegen je van je hebt nu de sleutels van de stad, en je hoort dat, dan betekent dat vrijheid. Dan betekent dat je zelfs in tijden van segregatiewetten, dat je een bepaalde privilege krijgt en dat je toch overal mag komen. Want de hele stad is trots op je. Maar de waarheid doet pijn. En daarin zie je dat die segregatiewetten nog steeds van kracht waren. En dat hij echt niet overal mocht komen. Dus er is een moment dat hij dan naar een restaurant wil met vrienden. En daar mag je niet binnenkomen. Waarom niet? Omdat hij gewoon een zwarte man is. En in Amerika werkt dat niet zo.
0: Ja.
1: En in andere staten wel. En dat is waar hij dan nog steeds die onrecht voelde.
0: En dat maakt hem woedend.
1: Dat vormt hem ook, absoluut. Dat vormt hem ook nog meer. Waardoor hij ook denkt van, nou, maar wie is Cassius Clay? En wat zegt dit over mijn overtuigingen? Waar wil ik bij horen? Ik wil hier niet bij horen. Dit past niet bij mij, dit hoort niet bij mij. En hier volgt weerstand.
0: Ja, en weerstand, maar hij was echt boos. Want hij heeft zelfs toen zijn medaille in de rivier gegooid.
1: Ja, hij heeft zijn medaille op een gegeven moment in de Ohio River gegooid. Omdat het hem niets deed, omdat het hem niets voor hem betekende inderdaad. Maar dat is ook wel een belangrijke sleutelmoment voor hem geweest. Om nog meer, nog sterker in zijn schoenen te staan. En ja, dat vormt je nog sowieso als mens.
0: Ja, en ook misschien om die woede ten goede te gaan gebruiken.
1: Om dat te transformeren, om veerkrachtig te zijn. Nou, ja. Zeker.
0: Maar is natuurlijk een heel belangrijk moment in zijn leven geweest dat hij zijn naam veranderde van Cassius Clay in Mohammed Ali.
1: Ja.
0: Dat is een radicale keuze om jezelf een andere naam te geven. En dus ook om eigenlijk op een andere manier naar jezelf te gaan kijken. Wat dreef hem daartoe?
1: Het zijn verschillende factoren. Het heeft ook vooral te maken met het feit dat hij zijn naam... Hij associeerde zich niet meer, of hij identificeerde zich niet meer met een naam wat op hem is geplakt als label, bestempeld in een tijd van onderdrukking. Als het gaat over tot slaafgemaakte. En hij was toen...
0: Want die naam was... zijn voorouders gegeven.
1: Ja, zeker. Zeker als het gaat over de naam Clay. En hij voelde heel erg dat hij... Hij kwam veel meer tot een spirituele transitie. Omdat hij ook een van de leden was van de Nation of Islam. En hij is daarin ook door Malcolm X en door Elijah Muhammad geïntroduceerd op een gegeven moment. Waardoor hij dacht van oké, ik wil veel meer gaan naar wie ik echt van binnen ben. En dat werd Muhammad Ali.
0: Ja, het was natuurlijk ook wel het moment dat... Nou ja, het heeft wel gevolgen voor hem gehad ook. Hè? Dat hij zich ook dus op die manier meer als een activist gezien werd.
1: Hij maakte zichzelf daar niet populair door. Nee, het ging heel goed in de ring. En heel veel mensen kwamen naar zijn gevechten toe. Maar veel mensen... Hij was ook heel erg uitgesproken. Maar hij plaatste wel de vinger op de zere plek. Want het was ook niet oké in die tijd. Het is nog steeds niet oké. Hij kaart de punten aan, maatschappelijke thema's aan... die in Amerika nog steeds niet aan de haak zijn. Dus hij was echt zijn tijd vooruit. Dat klopt nog steeds.
0: Ja.
1: En dat is de pijnlijke waarheid die je nu ook ervaart. Er is nog steeds police brutality. Het is nog steeds buitensporig. Het is nog steeds excessief. En daar maakte hij zich hard voor. Je kon niet overal wonen als iemand die zwart was. Ik weet niet zo goed of dat nog steeds zo is. We'll never know. Maar Muhammad Ali had dat daar wel over. Mm-hmm. Omdat hij dat echt ervaarde. En er waren ook journalisten die er moeite mee hadden om hem gewoon Muhammad Ali te noemen. Zelfs boksers. Dus er is ook een bokswedstrijd geweest waarbij er iemand weigerde hem Muhammad Ali te noemen, maar Cassius Clay. En hij won. Maar hij zei ook in de ring, what's my name?
0: Ja.
1: What's my name? Ja, een genadeloze pak slaag krijg je dan ook in de ring als iemand je dan ook nog zo kleineert.
0: Ja. Ja. Hij was een ontzettend opvallend figuur sowieso natuurlijk. Ook gewoon als bokser heeft hij het boksen veranderd. Maar alles daaromheen met name. Hoe die was in interviews. Want eigenlijk die andere boksers die waren altijd een beetje zwijgzaam. Die gingen op een weegschaal staan, zegt iemand in de film ook.
1: Ja.
0: En zeiden verder niet zoveel, maar hij wel. Er was nog iemand die zei, hij was een zwarte man met een grote mond. En daar hield gewoon niet iedereen van.
1: Klopt.
0: Toen dacht ik, ja, is dat misschien eigenlijk nog steeds zo? Dat vaak gewoon niet gewaardeerd wordt.
1: Wat is je vraag? Ja, nou, een vraag stellen is een beantwoorden dergelijke.
0: Nou ja, dat vraag ik aan jou. Jij schetst net allerlei parallellen die je nog steeds ziet. Is dit er ook een van?
1: Zeker, kijk, er is een reden dat ik dit ook doe, omdat ik dat ook zelf heb ervaren. Dus, dat hoort er gewoon bij. Dat is een part of the game als je uitgesproken bent. En ik denk dat dat sowieso ook speelde voor hem in die tijd. En er waren heel veel mensen die naar Muhammad Ali wedstrijden kwamen kijken. Maar omdat ze hem heel graag een paar klap op zijn bek hadden gezien. Maar dat gebeurt dan niet. Want dit is iemand die 3 keer... wereldkampioen zwaargewicht is geworden. Dat is ongeëvenaard tot op de dag van vandaag. Dus hij werd de GOAT. the greatest of all times genoemd. Voordat andere atleten zoals
0: Federer.
1: De eerste echte GOAT. Ja. De nieuwe generatie heeft het over na de WK. Over Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ik hoorde laatst iemand praten over Federer. Johan Cruijff, Ferry Blankenskoen, noem maar door. Maar Muhammad Ali was echt de pionier. Als het gaat over the goatiest of the goatest.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat.
0: The goatiest of the goatest. Ja, ja. Dat is die en dat blijft die.
1: Houden, ja,
0: je hebt een hele mooie film gemaakt. Dankjewel. En ook voor je komst naar de studio.
1: Ja, en 30 september dus. NPO 2. 11:15.
0: Het staat genoteerd. Dankjewel.

0: Johnny Cash, I Won't Back Down. De draaiorgels van het Amsterdamse familiebedrijf Perlee zijn al meer dan een eeuw een begrip en al generaties lang te horen. Bijvoorbeeld elke zaterdag op de markt in de Amsterdamse Jordaan. Maar ze houden ermee op. En vandaag was er een grote veiling van alle spullen. Goedenavond Leon van Leeuwen, laatste erfgenaam van dat draaiorgelbedrijf.
1: Goedenavond.
0: Dat moet een emotionele dag voor u geweest zijn.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Want ja, je bent met die je bent ermee opgegroeid. Ja, ik heb het niet alleen over de orgels, maar alles wat er ook omheen hoort. Uh-huh. De hele familie is in dit gebouw geboren ongeveer.
0: En dit gebouw is op de Westerstraat in Amsterdam?
1: Op de Westerstraat, 119, in de Jordaan.
0: En daar zat de bouwplaats?
1: De orgelwerkplaats.
0: Ja.
1: Waar alles gebeurde. Waar alles altijd gebeurde voordat een orgel is.
0: En is het nou zo dat alle orgels in de verkoop zijn gegaan?
1: Nou, het waren niet alle orgels. We hadden nog een aantal orgels hier staan. Maar we hadden in 2008 hebben we al een verkoop gehad naar het Orgelmuseum in Utrecht. Museum Speelklok. Mm-hmm. Waar we 13 orgels aan hebben overgedaan. Dus, en wat hier nog stond, dat hebben we nog voor eigen liefhebberij gehouden. Maar ja, op een gegeven moment er komt toch een ding aan eind. En nou ja, we hebben dan besloten om dat middels een veiling te doen.
0: Ja, en hoe ging dat? Was er veel interesse?
1: Ja, het was wel veel interesse. Van over de hele wereld vandaan. Maar er zijn ook spullen die toch blijven staan. Dan denk je, nou ja. Maar dat is met elke veiling.
0: Ja, en misschien niet zo heel erg om gewoon toch nog wel iets voor jezelf te houden. Want het zijn tenslotte uiteindelijk ook familiestukken.
1: Ja, maar ook niet alles is weggegaan. Ik ga toch nog wel door met de orgels, maar op een andere schaal.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus ik heb ook wel wat instrumenten gehouden, ook mijn gereedschappen. Ook de machines waar je de boeken op maakt, waar je de gaatjes mee in maakt.
0: Ja.
1: Dus ik blijf toch
0: wel met het verder mee bij. Nou, was het grote pronkstuk dat u nog had en wat dus vandaag geveild is, de zogenoemde Pipo. Daar kunnen we even naar luisteren hoe die klonk of klinkt. Ja. Nou, we zitten allemaal meteen mee te wiegen. Waarom heet hij eigenlijk de Pipo, dat draaiorgel? Is hij vernoemd naar de clown?
1: Ja, letterlijk. In 1962 heeft mijn oudste oom het orgel opnieuw opgeschilderd. En toen heeft hij bij die gelegenheid Pipo in de buik van het orgel. Dat is het middenstuk waar boven de fluit zichtbaar zijn. Uh-huh. Heeft hij Pipo de clown geschilderd. Vanuit een zwart-wit foto heeft hij wel een kleurenportret gemaakt.
0: Ja, dus hij staat er echt ook op afgebeeld, de Pipo.
1: Ja, Korwitz als Pipo dus.
0: Ja, en dus uw familie die maakt dit soort orgels al 100 jaar, zei ik net in de introductie. En hoe bent u daarin terechtgekomen? Wanneer bent u daarmee begonnen?
1: Dat wordt me wel vaker gevraagd. En ik zeg altijd, nou, van voor de conceptie nog.
0: Dus in de buik?
1: Ja, letterlijk.
0: Ja, waarschijnlijk hoorde u in de buik wel die muziek de hele tijd op de achtergrond al.
1: Zonder meer dus.
0: Maar het was dus eigenlijk voorbestemd dat u dit ging doen.
1: Ja, en ik heb ook eigenlijk nooit iets anders gewild. Nou, het greep me als kind al en het heeft me ook nooit losgelaten.
0: En wat greep u dan?
1: Alles, zoals de orgels eruit zien in alle verschillende hoedanigheden, stijlen en wat dan ook. Maar ook de klanken van de orgels, want dat is heel gemêleerd. Niet elk orgel klinkt hetzelfde. Door die verscheidenheid is het ook zo ontzettend leuk en boeiend. Want als je dan hoort wat de ene fabriek hebt gedaan, of de andere, het is alle twee mooi, maar alle twee weer anders.
0: Maar en kunt u dat uitleggend worden, dus net de Pipo? Hoe klinkt die? Hoe zou u die klank omschrijven?
1: De Pipo is een in België gebouwd orgel in Hoboken. Dat ligt tegen Antwerpen aan, dus het echte Hoboken. Door de firma Bursens in 1920-21. En de klank die de Pipo heeft, de samenstelling is dat van een klein Belgisch dansorgel. Maar er waren meerdere fabrieken die dit soort type orgels maakten, met nagenoeg gelijke pijpenbestand. Maar toch lag het aan de intonatie van die fabriek. Hoe zo'n orgel dan uiteindelijk ging klinken. En dat verschilt dan, maar het kan alle twee even mooi zijn.
0: Ja. En ja. U blijft het ook gewoon mooi vinden, ook die muziek. Want er zijn natuurlijk ook best heel veel mensen die helemaal gek worden van die muziek. Volgens mij mag je in Amsterdam ook niet heel lang op dezelfde plek blijven staan, of wel?
1: Er is altijd een regel geweest, 10 minuten spelen en dan loop je weer door. Maar omdat vroeger de volkswijken nog altijd vol zaten overdag met moeders en kinderen. Die gingen niet naar een baan toe en de kinderen in de crèche. Dus het was heel levendig. Was dat ook gewoon een normale gang van zaken. Maar later moesten vader en moeder noodgedwongen allebei gaan werken. Om het huishouden te kunnen doen. Dus dan was het lucratiever om in de binnenstad langer op één plek te staan. Oh. Want er kwamen meer mensen langs.
0: Ja.
1: En dat is oorzaak en gevolg.
0: Ja, ik snap het. Maar nou is wel mijn vraag, want u bent dus duidelijk, houdt u nog heel erg veel van die orgels. En waarom stopt u er dan mee?
1: Op een gegeven moment komt dan alles een eind. En er zit ook nog wel een ander verhaal aan vast. Ik ben daar 64. Ik heb me altijd ingezet voor de zaak. Samen met mijn moeder, mijn broer ook. Maar ik heb een aantal jaren geleden een leuke dame leren kennen.
0: Mm-hmm. En die houdt niet van orgels?
1: Die is gek op orgels.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, maar die woont ver weg.
0: Aha.
1: Juist.
0: U moet verhuizen?
1: We moeten niet, want dat kan ik nog altijd zelf voor kiezen. Maar ik wil dat ook. Ik wil ook niet tussen die vier muren hier in mijn eentje als ik kluizen naar mijn einde komen. Dus. En dat.
0: Dus dan maar weg van de orgels. Maar u zei net, ik heb niet alles verkocht. Nee. En ik ga er nog wel mee door. Dus u neemt er wel eentje of een paar mee. Hoe zit dat?
1: Ja, ik neem een aantal mee. Wat niet zo groot als de Pipo. Maar wat kleinere modellen. En mijn gereedschappen. En mijn boekenkapmachines. Waar je de gaatjes mee in de boeken maakt.
0: En tot slot gaat u dan ook wel heel naar een land waar dit soort muziek ook gewaardeerd wordt. Want volgens mij is het een heel Hollands fenomeen, toch?
1: Het is een wereldwijd fenomeen eigenlijk. Draaiorgels, mechanische muziekinstrumenten, zijn in wezen regelrecht hi-fi apparatuur. Maar dat was voordat je de radio's kreeg en andere apparaten waar je stekker in de muur kan steken. Het is beeld en geluid.
0: Okay. Dus de orgels. Dus dat valt overal wel goed. Daar hoef je niet voor in Nederland te zitten om dat om te waarderen. Meneer Van Leeuwen, ik ga u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En dan wens ik u ook heel veel succes daar in de liefde. In dat verre andere land en ook met de orgels. Dank u wel.
1: Ik dank u van harte. Groet aan de luisteraars.
0: Yes.
2: Het oog van Heidse.
0: Ja, het WK wielrennen in Montreal beleeft dit weekend zijn hoogtepunten. Vandaag voorover de Demi Vollering, de regenboogtrui bij de vrouwen. En morgen zijn de mannen aan de beurt. En daarom hebben wij huisdichter Ingmar Heidse gevraagd om de mooiste wielergedichten uit te zoeken. Is wielrennen een inspiratiebron voor dichters of gaat hun werk vooral over fietsen? Dat is even de bovenliggende vraag hier van dit gesprek.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja. Ik denk gewoon even rustig die gedichten langs en dan komen we op het laatst wel tot de conclusie.
3: Zeker.
0: Het eerste gedicht dat jij gaat voorlezen.
3: Ja, Masseurs van Gerry Kneteman. Natuurlijk, daar moet ik al mee aftrappen. Hij heeft niet heel veel gedichten geschreven, maar heeft de Nederlandse taal verrijkt met heel veel uitdrukkingen.
0: Ja.
3: Hij kan natuurlijk bijvoorbeeld het snot voor de ogen rijden. Het was van hem. Doorkachelen. Of ik reed met vierkante wielen. Het zijn allemaal vondsten van Kneteman. En ik vond een gedicht van hem in een bloemlezing. Masseurs heet het. Hij wrijft ze zachtjes aan, de benen. Glijdt iets harder langs gladgeschoren schenen. Even knijpen hier, even schudden daar. Aandacht geven doet wonderen, echt waar. Het hoofd zit aan het lichaam vast. Voor renners vaak een ondraaglijke last. Even schudden hier, even knijpen daar. Zo snel ben je met het hoofd niet klaar. Wrijven, kneden en masseren, dat is allemaal te leren. Het hoofd, dat moet je eens proberen. Er zijn hele slechte en ook hele goede benen. Komt dat allemaal nou echt vanuit hun tenen? De echte macht zit tussen de oren. als je bij de winnaars wil behoren.
0: Nou, het rijmt in ieder geval.
3: Ja, het rijmt, dat scheelt. En hij kon het weten. Ja, toch met nou, ik vind het een. Ik vind het van binnenuit. Het is een blik van binnenuit en dat is interessant. Ja, ik ken misschien wel betere gedichten in het algemeen. Maar ik ben wel heel blij dat het bestaat.
0: Ja. Nou, je tweede keuze is Bob den Uyl. Ja. Die is vooral bekend van de reisverhalen.
3: Maar was dol op fietsen zelf en schreef er ook heel leuk over.
0: Oké.
3: En heel angstig. Dat is ook een ontzettende zenuwenleier. En nou ja, dat zit ook wel in dit gedicht. Dood op de fiets. Deze zomer onder Groesbeek, de Sint-Jansberg afdalend, de zuidelijke steile helling, oordeelde ik het nodig te remmen. Maar mijn remmen schoten door. Het effect was of ik een geweldige duw in mijn rug kreeg. Heel merkwaardig. Het naarste ogenblik van mijn leven. Hoewel, wat is het naarste ogenblik? Ik herinner me ineens hoe ik door een technische onvolkomenheid tijdens een keeloperatie uit de narcose bijkwam. Ik geef het je te doen. Nu, na 17 jaar, raak ik nog in paniek als ik toevallig een dokter tegenkom. Goed, je moet dood. Maar waarom moet je eerst tientallen malen sterven? Ja. Anders Bob den Uyl.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. Een wat angstige indruk geeft hij wel.
3: Ja, ik herken dat wel. Kan er veel meer.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen op zo'n fiets trouwens.
3: Zeker.
0: Dan Sjoerd Kuiper. Ja, die is nog maar 4 dagen geleden overleden natuurlijk.
3: Ja, dat was een grote schok.
0: Jij kende hem persoonlijk?
3: Ja, ik heb hem wel gekend en ik bewonder hem ook al heel lang als onder andere dichter, maar natuurlijk ook als kinderboekenschrijver. Nou, hij heeft zoveel gedaan. Dat is echt iemand om vreselijk te missen. En ik vond een heel mooi gedicht dat over fietsen gaat, onder meer. Het heet Geluk en hij heeft het opgedragen aan Thomas Verbocht. Ook zo'n leuke schrijver. Ik zag een jongen fietsen in een zomer die zo oud was dat het lente leek. Zo fietste ik vaak toen ik jong was. En mijn god, ik was gelukkig volgens mij. Ik wou dat ik daar fietste toen. Maar was de jongen wel gelukkig? Was hij niet liever een man in een trein? Met een tof wijf en een mooi huis. Geld op de bank en boeken op de plank. Een kaartje eerste klas, kop koffie in zijn hand. Beetje staren naar de polders en hun gras. Beetje denken aan wat was. In de zomer, nog zo jong, dat het herfst leek. Ja. Zo'n man wou hij wel zijn. En ik, die altijd dacht dat het geluk wat later kwam of diep in het verleden werd bewaard voor mij en leefde van verlangen. Ik ben die man, die zomer in die trein.
0: Mooi.
3: Sjoerd Kuiper.
0: Ja. Nou, je hebt nu 3 mannelijke dichters laten horen.
3: Ja.
0: Zeker op een dag als vandaag dat Demi Vollering wereldkampioen is geworden, vind ik toch dat we ook wel vrouwen willen horen, toch?
3: Zeker. Ik heb bij mijn vrouwtje Tuinman, het mysterieuze, maar ook prachtige gedicht Onderhandelingen schreef. Iemand vindt dat ik iets in mijn leven mis en daarom krijg ik elke week een fiets. Stipt op woensdagochtend als ik wakker word, staat er 1 klaar tegen de lantaarnpaal. De eerste week een kleine witte die je vouwen kan. Daarna een groter exemplaar voor een vrouw met sterke handen. De remmen werken, merk ik als ik hem iets verder zet. Week 3 is er een groene mountainbike die dagen aan mijn eigen rijwiel vastgeklonken blijft. Nu kan ik niet meer weg.
0: We moeten vanwege de tijd al naar je laatste gedicht toe. Naar Boksbal van Adriaan Bontebal.
3: Van Adriaan Bontebal, de Carmichelt van de Haagse Schilderswijk genoemd. Groot wielerfan, fantastische dichter. Boksbal. Wanneer ik buiten fiets, ik fiets altijd buiten, ik ben klein behuisd, en de regen me doorweekt, terwijl ruk- en valwinden op me inbeuken, zodat ik slalom als een beschonkene, bedenk ik me, zolang ik tegen de elementen vecht, vecht ik niet tegen mezelf.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de romantiek van het wielrennen, hè? Die fysieke strijd.
3: Ja, en in dit geval is het ook de romantiek van het fietsen in een stad. En ook wel voor een man die, zoals Adriaan Bontebal, maar 1 been had. Dus dat maakt het fietsen waarschijnlijk nog lastiger.
0: Hey, je hebt nog een ultrakorte van Tjitske Jansen.
3: Ja.
0: En dan halen we toch even dat vrouwenquotum een beetje omhoog.
3: Inderdaad, dat is een goed idee.
0: Maar bij.
3: Alleen nu de paparazzen door elkaar. Ja, ik heb hem. De stad is nog stil. Tegen elkaar en een muur slapen twee fietsen. Tjitske Jansen.
0: Ja, nou, daar is altijd ook tijd voor. Ja. Goed, dankjewel Ingmar. Voor het heb je er zelf wat mee trouwens? Ga je morgen kijken naar die...
3: Nee, ik ga lekker zelf fietsen, want het is best lekker weer morgen.
0: Oh ja, want anders denk moet je toch ook weer uren binnen zitten.
3: Ja, het is niet zo mijn ding, kijken naar fietsen.
0: Oké. Nou, wel lezen over fietsen en dank dat je dat even met ons wilde delen. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio op deze zender verder. En ik wens u dan een fijne nacht.
4: Vrienden.

0: letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: In OVT, de opening van de Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Forum Groningen. Met Stine Jensen over haar boek We moeten het over Groenland hebben. Susanna Jansen over haar essay Project Rust.
3: In de jaren 50 en 60 waren er best veel vrouwen die uitvielen door wat toen overspannenheid werd genoemd.
2: Dominee Gremdaat houdt een troostende preek. En Paul Hane blikt terug op 50 jaar Bert en Grover.
4: Ik supergelover met mijn superverstand lost dit probleem op.
2: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Skipas inbegrepen?
9: Nooit gedacht.
8: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf?

0: De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Hakul worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengale veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.